0: ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking. Lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium... vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek... en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, was leuk.
9: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
10: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
11: Halleluja.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
12: Red Light Jazz Radio.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, was leuk.
8: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Dat wordt aan die mensen nog voor die als aan een praxerie onder leiding van Big Time. Je denkt aan Tori. Me begi alla smafu op ons snafu. Wat bless begi jou kundre, wat bless begi jou faraga. Dat wordt aan die zonder op mazraga dan afwezi. Hoe zat dat die? Hoe de mama kan zijn die zwende plaats die

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Hul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Ondreman, ndama, ndama. Drompu, e communitie grontapu, communitie, ma, afre, tutu, abromaini. We toki, ma jousu. Kondre, ndama. Korong, miti, grontapu, communitie, ma, yeu, mamba, krobijani. Ma, anofu, bigi, trika. Pipri, undama bika inuantoki, awantoki fu pipri

rival de Kumadali.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Graag wil ik iemand anders aan voorstellen. En ik ga vragen de provincie Vrede. Hij is van de Marons.

Ja, beste mensen, een hartelijke goede avond. Het is voor mij echt een eer om vanmiddag, vanavond hier te zijn in uw midden. Om samen stil te staan bij dit eigenlijk heugelijke feit. Dat wij wederom weer in de gelegenheid zijn om Kitty Kotti te vieren. Maar bij de viering hoort altijd bezinning. En daarom heb ik gemeen om te kijken van op welke van de belangrijke onderwerpen in onze geschiedenis hebben wij niet zo vaak stilgestaan. En toen kwam ik tot de ontdekking dat er maar weinig gezegd en gesproken is over de vrouwen in onze geschiedenis, vooral waar het gaat om het verzet. Ik ben van Maronkom af en dus heb ik eerst gekeken van in het verzet. In de geschiedenis van de Marons neemt de Maronvrouw een belangrijke plaats in. Verschillende vrouwen hebben in de

De Maronvrouwen hadden toen en ook nu een belangrijke taak bij de rituelen rond geboorte en overlijden. Het feit dat bij de 6 voorkomende stammen de matrilineaire lijn, verwantschap en recht, erfrecht geldt. Dus erfrecht geldt, loopt bij de Marons via de vrouw. Geeft het belang aan van de positie van de vrouwen. Zo schreef de heer Cyril Eersteling in een artikel in 1995 het volgende. De Maronvrouwen van wel eer hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Suriname. Voorbeelden zijn Afo Bankina, Yaya Dande, Mooi Alisi Panza en anderen. In de geschiedschrijving over opstanden en complotten tijdens de slavernij wordt echter over het algemeen geen melding gemaakt van vrouwen die hierin de leiding hadden.

mannen vervulden. Maar zonder vrouwen waren de Maronoorlogen ons San Deuhira niet mogelijk geweest. Zo beweerde hij dat vrouwen veel informatie vergaarden en organisatorisch werk verrichten naast hun huishoudelijke taken. Door hun werkzaamheden in de huishouding van hun meesteressen kwamen vooral veel te weten over wat zich in de kringen van planters afspeelde. Sommige vrouwen gingen bij de overvallen mee en werden meegenomen. Het kwam ook voor dat vrouwen alleen of in een kleine groep de gevaarlijke tocht naar de vrijheid in de bossen ondernamen. Een zekere heer Wong, die tussen 1933 en 1936 districtcommissaris van Marowijne was, schreef in 1938 dat de moeder van Bonnie in dit opzicht een legendarisch voorbeeld is geweest. Mishandeld en verkracht vluchtte zij hoogzwanger het bos in, waar zij het leven schonk aan de latere leider van de Bonnies. De Bonnies voerden namelijk tussen 1765 en 1793 een guerrilla-strijd tegen de koloniale overheid. In oorlog en vredestijd moesten de vrouwen ervoor zorgen dat de gemeenschap te eten en te drinken had. Zij waren degenen die de cassave, rijst, etc. moesten verbouwen en verzorgen en oogsten. Ook moesten zij de ten strijde trekkende mannen moed inspreken. Mama Matjefje, de vrouw van Augusto, die een van de leiders van het kamp van Broos was, bezat tegens Broos Marons toverkracht, waardoor ze mannen kogelvrij kon maken. Van mama Kato werd gezegd dat ze een soortgelijke toverkracht bezat, waardoor ze succes in de strijd kon verzekeren. De overwinning van Bambi op de Bonnies in de laatste fase van de Bonnie-oorlog werd toegeschreven aan de amuletten die Makato als priesteres aan Bambi had meegegeven. Na de strijd bleek uit het verslag van een officier dat men enige waardering had voor de vrouwen. Ook zonder de toegeschreven magische krachten was de morele steun van de vrouw een niet te onderschatten factor in de strijd. Als de mannen van het slagveld terugkeerden, werden ze door de vrouwen opgeknapt, voor zover dat nog mogelijk was. Vrouwen hadden een grote kennis van de geneeskrachtige kruiden, waardoor ze sommige noodzakelijk medische handelingen konden verrichten. Volgens mevrouw Dr. Martina Amoxi hadden de toverkrachten die aan Machiavé en Kato toegeschreven werden waarschijnlijk te maken met hun bijzondere kennis van geneeskunde. Zo treft men de naam van Ma Jemba, een nicht van Kato, aan, die onder de Nyukas als een deskundige op het gebied van magische krachten bekend stond. Soms kwam het voor dat de mannen weg waren en de vrouwen, kinderen en bejaarden verrast werden door een patrouille van de kolonisten. De gevangenen waren voor de kolonisten erg belangrijk vanwege de inlichtingen die zij over de weglopers konden verschaffen. Ze werden dan aan de verschrikkelijke martelingen blootgesteld. De vrouwen Grisia, Ambia, Aga, Bomba, Marie en Victoria, die tijdens een expeditie in 1730 gevangen werden genomen, werden na een verschrikkelijke mishandeling onthoofd en verbrand. Toch kwam het wel eens voor dat de gevangenen vaak

0: Engelsen, ondanks de verschrikkelijke marteldood, weigerden om ook maar enige informatie over de Marons te verstrekken. De vrouwen Flora, Sarah, die bij een patrouille in 1711 gevangen werden genomen, vormen het klassieke voorbeeld van vrouwen die onder geen enkele voorwaarde de weglopers wilden verraden. Flora's hoofd werd afgehakt en Sarah werd door een pijl doorboord. Over deze twee vrouwen schreef Anton de Kom het volgende. Dappere Sarah, dappere Flora, wij zullen uw namen steeds in eerbied gedenken. En met hen, de duizenden vrouwen en mannen, die in bloed de geschiedenis van de slavernij als een geschiedenis van strijd tegen het planterskapitaal en het kolonialisme hebben beschreven, met hun bloed dus. Mag ik u hiermee bedanken voor uw aandacht en ik wens u allen, alle nazaten van slaaf tot slaafgemaakten, een gezegende tijd toewensen en mogen jullie veel kracht ontvangen van de almachtige gever van het leven. Dank voor uw aandacht.
1: Belangrijk dat we het slavendeel van Suriname, dat zijn de inheemse en de Afro, dat we het gaat om de wil van Suriname. En dat moeten we inderdaad het gebed naar voren brengen. En een cultuur die ze in stand gehouden hebben, al die werkelijkheden, dat we dat respecteren en de ruimte geven aan hun ontstaan. Ik zal heel wat inboeten. Dus de vele tijd die genomen is, speciaal voor deze groep. We willen samentrekken, is de bedoeling, met de groepen die slavernij hebben meegemaakt. Dat zijn de inheemse en de Afro. En die hebben het immenselijke, onmenselijke meegemaakt. En daar is extra aandacht voor nodig. En dat zijn alle autoriteiten hier, onderwijs, president is hier. Daar vragen we aandacht voor. En we zullen een nieuwe betekenis aangeven vanaf vandaag. Dat we samentrekken in Heemse en de Afro's. Omdat ze dezelfde geschiedenis hebben. Het heeft hun vermengd, zeg maar. En daar moet extra aandacht besteed worden aan. Daarvoor zijn we vandaag duidelijk dat die naar voren gebracht worden. En nogmaals excuses dat het misschien lang geduurd heeft. Ik besef het niet.
2: Goedemiddag allemaal. Alle protocollen zijn in acht genomen, dus ik groet u graag allen. Mevrouw de president, excellenties, geachte aanwezige dames en heren. Vandaag, op 1 juli, staan wij stil bij de afschaffing van de slavernij. Dat doen we hier in Suriname, maar ook in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Want op deze dag werden in 1863 dan eindelijk ook in de Nederlandse koloniën de ketenen verbroken. Een moment dat veel te lang op zich had laten wachten. Andere landen waren ons immers al voorgegaan. Alleen in Suriname waren er toen nog ruim 33.000 mensen die beroofd van hun vrijheid, onder dwang en in erbarmelijke omstandigheden werkten op plantages of hier in de stad. En hun leed was nog niet voorbij, want zij moesten nog 10 jaar onder staatstoezicht doorwerken. Maar op 1 juli 1863 kwam dus na meer dan 200 jaar een einde aan dat pijnlijke en beschamende onderdeel van ons verleden. Wij staan vandaag stil bij het onrecht dat in Suriname 200.000 tot slaafgemaakten is aangedaan. En we vieren vandaag de vrijheid die zij verkregen voor zichzelf en voor hun nazaten. Mevrouw de president, lieve mensen. Het thema dat de Stichting Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en onderzoek naar het slavernijverleden heeft gekozen voor de herdenking van vandaag luidt erkenning, gerechtigheid en ontwikkeling. Het erkennen van het onmenselijke leed dat gedurende vele jaren hier in Suriname, maar ook elders heeft plaatsgehad, is een belangrijke stap naar verwerking en heling. Erkenning begint met het benoemen van de waarheid, volledig en zonder omhaal. Die waarheid verdient een vaste plaats in ons nationale bewustzijn. Niet als een belastende voetnoot, maar als een centraal hoofdstuk van ons gedeeld verleden. En die plek moet ook letterlijk worden ingenomen. In onze musea, in onze schoolboeken, in onze monumenten, in onze publieke ruimte. Wij stoppen dit niet weg in een bijzin van de geschiedschrijving. Dat is geen makkelijk proces, niet in Suriname en ook niet in Nederland. En dat blijkt in Nederland bijvoorbeeld uit de ingewikkelde maatschappelijke dialoog die is ontstaan in de aanloop naar en na afloop van de excuses die toenmalig minister-president Rutte heeft aangeboden en die ook koning Willem-Alexander heeft uitgesproken. En excuses die zijn herhaald door de koning tijdens zijn staatsbezoek afgelopen december aan Suriname. Toen hij in gesprek ging en deelnam aan een verzoeningsritueel met vertegenwoordigers van nazaten van tot slaafgemaakte en van de inheemse gemeenschap. Maar, en dat komt op gerechtigheid, excuses zijn geen eindpunt. Ze zijn een beginpunt, want erkenning zonder gerechtigheid is onvolledig. Gerechtigheid betekent dat wij eerlijk kijken naar de erfenis die het slavernijverleden heeft nagelaten. De littekens. Niet als iets uit een ver verleden, maar als een werkelijkheid van het heden. Gerechtigheid betekent ook dat Nederland erkent dat herstel meer vraagt dan woorden. En dat is al eerder gezegd. Het vraagt om beleid. Dat die structurele achterstanden daadwerkelijk adresseert. Het vraagt om investeringen in de gemeenschappen die de gevolgen van dit verleden nog dagelijks voelen. En de Nederlandse overheid neemt die opdracht serieus. Wij begrijpen dat gerechtigheid tijd vraagt en dat het vertrouwen daarvoor verdiend moet worden. Maar de richting is helder. Excuses zonder herstel en herdenken zonder handelen is niet genoeg. En daarom kijkt Kitty Kottie ook vooruit. Want de derde opdracht die deze dag ons geeft, is die van ontwikkeling. Van groei, van opbouw, van een toekomst met waarheid en rechtvaardigheid als fundament. Ontwikkeling betekent in de eerste plaats investeren in de gemeenschappen en landen die het zwaarst zijn getroffen door dat slavernijverleden. De banden tussen Nederland en Suriname zijn historisch gevormd, gevoed door pijn, maar we hebben ook een gedeelde cultuur, een gedeelde taal en we hebben heel veel intermenselijke contacten. En die elementen die komen ook terug in de manier waarop Nederland en Suriname een nieuwe invulling geven aan hun relatie. Zakelijk en betrokken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Na de excuses voor het slavernijverleden heeft het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de opvolging daarvan in het Europese deel van het Koninkrijk, het Caribisch deel en in Suriname. En de helft van die 200 miljoen wordt aangewend om de doorwerking van die geschiedenis zichtbaar te maken voor toekomstige generaties. In Nederland wordt dat bijvoorbeeld gedaan via het onderwijs, musea en het behoud van erfgoed. En die andere helft van die 100 miljoen, van die 200 miljoen is bedoeld voor initiatieven uit de samenleving, zodat nazaten en gemeenschappen zelf kunnen bepalen hoe ze invulling willen geven aan herstel, erkenning en bewustwording. In 2026 werken Nederland en Suriname verder aan de invulling van de besteding van de 66,6 miljoen euro die voor Suriname is beschikbaar gesteld. 33,3 miljoen voor beleidsontwikkeling door de overheid en eenzelfde bedrag voor maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving. En deze

0: fondsen samen moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschappen die nog steeds de gevolgen van de doorwerking ervaren. Vandaag is het 1 juli, een dag waarop we herdenken en stilstaan bij de onmenselijke slavernij die het Suriname zulke diepe wonden heeft geslagen. Maar vandaag is ook een dag om te vieren. We vieren de dag der vrijheden, Emancipatie Day, Ketikoti, de dag waarop tot slaafgemaakte mensen hun vrijheid hebben teruggewonnen. Waarna zij, ondanks alles wat hen was aangedaan, gemeenschappen hebben opgebouwd. Hun culturele gebruiken en tradities hebben doorgegeven. Kinderen hebben grootgebracht die hun nazaten nu hier staan, die nu hier leven en die nu hier bijdragen. En die prachtige Surinaamse cultuur, de muziek, uw talen, uw keuken, uw verhalen, uw prachtige kleding, zijn het levende bewijs van een gemeenschap die zich nooit heeft laten breken. En dat verdient vandaag vreugde. Dat verdient muziek en dans, dat verdient trots. En het verdient een belofte. Wij blijven ons inzetten voor die erkenning. Wij blijven ons inzetten voor gerechtigheid die meer is dan een woord alleen. En wij blijven ons inzetten voor ontwikkeling die werkelijk iedereen bereikt. Dat was ook de belofte die premier Rob Jette eerder deze week deed in een gesprek dat hij had met vertegenwoordigers uit de zwarte gemeenschap in Nederland. De premier heeft daar toegezegd dat hij zich persoonlijk wil inzetten om te komen tot beleid voor heling en herstel. Met ruimte voor de doorwerking van het slavernijverleden, de aanpak van racisme, gelijkwaardigheid binnen het koninkrijk en in de relatie met Suriname en van de positie en rechten van inheemse en Maroongemeenschap. Erkenning, gerechtigheid, ontwikkeling. Dat is de opdracht van Ketikoti. Ik wens u alle One City Emancipatie Day. Dank u wel.
1: Oruko fo you know sabi sambre sauru orumaja you know sabi sambre sauru oro ye ye ye oro ye ye ye maja

Ik zal u slechts enkele passages voorhouden die mij geïnspireerd hebben, besef bijgebracht hebben en betreffen. Ja. Slechts enkele passages, want dat is inspiratie en ik hoop dat het kan inspireren. Stranang, mijn vaderland, ik heb u weer gezien. Een sterke passaatwind waait om mij heen met den adem der vrijheid. Met die woorden beschreef Anton de Kom zijn terugkeer naar Suriname. Na jaren in den vreemde. Laten wij vandaag terugkeren naar het verhaal van onze vrijheid en naar hen die haar bekochten. De Kom schreef onze geschiedenis op, niet zoals de meester die optekent, maar zoals wij haar beleefden. Hij noemde zijn boek niet zij, maar wij slaven van Suriname. En hij schreef erbij waarom hij zei, geen volk kan tot volle wasdom komen dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast bleef. De ochtend van 1 juli 1863. Bij Fort Zeelandia in Paramaribo weergalmden 21 kanonschoten. De Emancipatiewet treedt in werking. Ruim 33.000 mensen in Suriname worden vrij verklaard en nog 12.000 in de Antillen. Suriname stond hierin niet alleen. Een half jaar eerder had Abraham Lincoln aan de overkant van de oceaan zijn proclamatie getekend en precies dezelfde dagen viel de beslissing bij Gettysburg. 1863 was het jaar waarin de ketenen op meerdere continenten tegelijk braken. Nederland was een van de laatste. Het werd in de komst worden gedwongen te volgen. Maar laten we eerlijk zijn over wat die vrijheid wel of niet was. Wie kreeg de vergoeding? Niet de mensen die geleden hadden. Hun meesters kregen 300 gulden per mens. De vrijgemaakten kregen niets. Geen cent, geen grond,

handen achtergelaten. En de vrijheid zelf? De kom zetten dat woord tussen aanhalingstekens. Het is alsof men ons uit het vuur gehaald heeft om ons, zonder dat wij zwemmen konden, in de golven te werpen, zei hij. Na 1863 volgde 10 jaar staatstoezicht. Vrij op papier, maar verplicht doorwerken op diezelfde plantages voor een hongerloon. Wie zich zonder pas buiten waagde, kon worden opgesloten. Daarom dragen wij niet 1 jaartal in ons hart, maar 2, 1863 en 1873. Het jaar waarin ons lichaam eindelijk mocht gaan en staan zonder toestemming van een ander. En toch, vrijheid is nooit alleen gegeven. Zij is ook genomen. Lang voor 1863 vluchten mensen de bossen in en bouwden hun eigen vrije gemeenschappen. De barons met helden als Bonnie. De kom betaalde voor dit verhaal met verbanning. En uiteindelijk met zijn leven. Maar zijn boodschap droeg hij aan ons. En hij hoorde haar in zijn eigen tijd nog. Terug uit de mond van een arbeider. Die zei, Undenji Boni Dede. Maar in kra deete. Jullie denken dat Boni dood is. Maar zijn geest leeft nog. Die geest leeft vandaag in ons. Daarom is Kitty Tikoti niet alleen herdenken, het is ook vieren. Een uitbundig feest met muziek tot in de vroege ochtend. Het begint, we weten van oudsher, met de Big Speaker, de grote spiegel. Optochten waarbij mensen in hun mooiste kleren in Paramaribo trekken, of door Paramaribo trekken, en zichzelf zien in de etalage ruiten. Een volk dat te horen kreeg dat het niets was, kijkt in het glas en ziet voor het eerst geen bezit, maar mensen. Dat is vrijheid. Jezelf bekijken met je eigen ogen. En toen de kom die ochtend van boord stapte in datzelfde Suriname, onthaalde het volk zoals je alleen een eigen zoon onthaalt. Het proletariaat van Suriname heeft zich in ochtend zondagskleding gestoken. Tussen de hoge gestalten der mannen dwarrelen de kotomissies als vrolijke kleurige vlinders. 100 sterke handen grepen de mijne. Een havenarbeider lacht hem toe. Nou, een pietje man. Hij is een groot man. Zie dat. Dat is Kitty Kotti. Een volk in zijn mooiste kleren, met blinkende ogen, een rechte rug, dat elkaar herkent en eert. Dat is de waarheid die onze voorouders altijd al droegen. Wij zijn nooit werkelijk van hen geweest. En hoe zou zeggen? Mi ano mi, mi na wi. Ik ben niet ik alleen, ik ben wij. Zo beschrijft antropoloog Yvonne van der Peel het in haar wetenschappelijk werk Levende Doden. De doden zijn niet dood. Zij leven als voorouders in ons voort. Wat onze voorouders waren strijd. De kolonie haalde daarna nieuwe arbeiders hierheen. Hindoestanen, Javanen. En ook zij werden uitgebuit. En ook zij kwamen in verzet. Maron en Creole, Hindoestanen en Javanen, dwars door al die bevolkingsgroepen heen is de strijd voor een menswaardig bestaan door onze voorouders gevoerd. Anton de Kom wist het, en hij zei toch, alleen de solidariteit kan alle zonen van moeder Suriname, moeder Sranang, verenigen. If you, no abi finga, you no kan meki kofu. Zonder vingers kun je geen vuist maken. Het is een oordeel van een van de spreekwoorden die onze voorouders ons nalieten. In werken zoals Rana Odo van Kunohun. Alleen samen zijn wij één vuist. Alleen samen zijn wij vrij. Sranang, ons vaderland,

0: Leviticus, the Tefillin, the Ketanim, same for broken Metakugantan.
1: Dankjewel, meneer Akin. Ik geef graag het woord aan Hare Excellentie, mevrouw Jennifer Keeling-Simons, president van de Republiek van Suriname.

observed. En 1863 jaar geleden, dat Aketikoti, de ketenen van de transatlantische slavernij in Suriname werden toen officieel verbroken. Hier bij het standbeeld van Kwaku komen we vandaag onze tani daarvoor brengen. En deze tani gaat niet naar de kolonisator die zogenaamd de vrijheid heeft gegeven. Want die vrijheid die zo laat is gekomen omdat ze het niet langer konden houden. De strijd van de voorouders, zowel op de plantages als in het binnenland, die de plantages overvielen. En ja, de namen hebben gedragen van Loemang. En men was bang voor ze. En het was niet meer rendabel om die militaire macht hier te houden op alle plantages, om die slavernij voort te zetten. Dus mijn dank gaat uit naar de voorouders. Mijn dank gaat uit naar Aladesma, Sassenden Brada, Nangades Zoon, Nangades Sagwabusi. En ze zijn gebleven in die Katibo, zodat de anderen vrij konden zijn om te vechten. En ik denk dat dat een van de boodschappen is die ik vandaag wil geven aan alle mensen die praten over Maron en Fotoninere. Iedereen is familie van elkaar. Slavernij heeft meer gedaan dan mensen lichamelijk zwepen. Verdeeldheid en andere zaken waar ik straks op kom. Wanneer we vandaag erkennen, dat betekent het dat we vandaag dus vrijheid vieren, en dat is goed, na wat we vandaag hier doen, de Adansi Kambiging. Maar als we willen herstellen, als we willen genezen, want we zijn nog niet genezen. Het proces is aan de gang, maar als we echt willen genezen, dan moeten we erkennen. Het is gezegd. We moeten praten. We moeten denken en herdenken de pijn van de voorouders. En ook de moed en het uithoudingsvermogen. Wat heeft gemaakt dat van die 200.000 en meer Afrikanen die hier naartoe zijn gebracht, er maar 33.000 over waren op 1 juli 1863. Dat is genocide, mensen. Die 33.000 mensen van 1 juli 1863. Kijk hoeveel nazaten ze hebben. Ga tellen hoeveel 160. Ondanks het feit dat Anton de Kom, Louis Doedel en anderen hebben gestreden in Suriname, omdat het allemaal nog niet zo geweldig ging met die zogenaamde vrije, vrijgemaakte mensen. Ze hebben dus niet onder de beste omstandigheden geleefd tot vandaag. Maar tel die nazaten. En wanneer je die nazaten hebt geteld, dan begrijp je dat wanneer we teruggaan naar het begin van deze toen kolonie tot 1863, dan begrijp je dat er niet alleen sprake was van slavernij, maar van inderdaad wat ik noem genocide. Laten de historici me ongelijk geven. Vandaag kijken we uit naar gerechtigheid. Het probleem is dat de transatlantische slavernij, en misschien moet ik zeggen de hele transatlantische beweging naar Columbus, dan kijken we naar de inheemse hier en in het noorden, heeft pijn gebracht, lichamelijke pijn.

Maar dat was niet eens het ergste dat is gebeurd. Het heeft mensen ontheemd. Het heeft mensen beroofd van hun cultuur en hun identiteit. En het heeft mensen beroofd van hun waardigheid als mens. Want wanneer je uit Afrika bent gekomen, hoezeer het ook zwaar was op dat schip, je wist nog wie je was. Maar jouw achterkleinkinderen, die zijn opgegroeid in die slavenmaatschappij en die op 1 juli 1863 ook volgens hun de vrijheid hebben gekregen van koning Willem III, die schade die daar is aangebracht aan hun innerlijk, hun verstand en hun begrip over zichzelf is groter dan elke lichamelijke pijn. We moeten erkennen dat we vandaag de dag nog bezig zijn met dat proces van herstel. Want we weten dat de opvoeding van een kind begint 20 jaar voor de geboorte van zijn grootmoeder. En de geboorte van zijn grootmoeder, die grootmoeder is opgevoed door die overgrootmoeder. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat iedereen die denkt dat op 1 juli 1863 alles is genezen en alles vrij is en alles is achtergelaten, die moet weer nadenken. En daarom, het proces van herstel is denk ik niet eens zo heel lang begonnen, omdat we heel lang niet mochten praten hierover. Het adagium was: het is voorbij. Het is niet voorbij. Het gaat voorbij als wij ons best doen. En als we begrijpen waarin we zitten. En ik zeg wij. Omdat, zoals eerder is gezegd, wij als Surinamers nu met elkaar in deze Mamio-samenleving met elkaar verder moeten. Maar ook omdat ook mijn voorouders uit Afrika kwamen. En anderen kwamen uit Nederland. En anderen waren van hier. En anderen kwamen via omzwervingen en vervolgingen ook naar Suriname. Dit is onze geschiedenis en onze erfenis. Maar er is hier gevraagd aan mij als president om een ministerie op te zetten of aan een ministerie de opdracht te geven om slavernijverleden te bestuderen. Ik denk dat we aan de universiteit een leerstoel moeten hebben die zich bezighoudt inderdaad. En ik ga zeggen, met het verleden van tot slaafgemaakte mensen in Suriname, in Heemsen, en uit Afrika afkomstige mensen. Want er is ons nog meer afgepakt. De hele geschiedenis van Afrika is weggenomen van de Afrikaan. Het is vervalst. Het is verborgen. Het is ontkend. En wanneer we praten over zelfrespect, over weten wie je bent. Iemand heeft gezegd: mensen waren vrij, je moest weten wie je bent. Hoe weet je wie je bent? Afrikanen zijn geen slaven. Afrikanen, daar in Afrika is de wieg van de hele mensheid. Afrikanen hadden wetenschap. Ze hadden bestuurlijke organisatie, koninkrijken, toen Nederland nog onder hunnen sliep.

0: die blakke soort toe tent in Abi. Wanneer jouw voorouders uit Afrika zijn gekomen, dan moet je weten wat Afrika was. Je moet begrijpen wat Afrika is. En je moet goed in de gaten houden wat Afrika gaat worden. Europeanen hebben elkaar eeuwenlang doodgemaakt. Vandaag zijn ze in EU bij elkaar. Dus Afrika heeft jeugd. Afrika heeft ontwikkeling. Samen met alle andere werelddelen in de wereld. Maar de geschiedenis is ons afgepakt. En daarom heb ik gezegd, wij hier in Suriname met al die mengelmoes die we nu zijn. Suriname is diversiteit. Laten we onze geschiedenis, de slavernijgeschiedenis, de verdere geschiedenis van de Afrikaanse Suriname, de geschiedenis van de inheemse, de Hindustanen, de Javanen, de Chinezen, dat is wij nu, Suriname. Laten wij ons gaan verdiepen erin om elkaar en onszelf beter te leren kennen. En daarom hebben we gezegd dat we Heritage Month gaan maken. Een maand waarin we ons werkelijk verdiepen in onze geschiedenis. De slavernijgeschiedenis is belangrijk, omdat de pijn littekens heeft achtergelaten die niet over zijn. En het is heel belangrijk voor de jongeren om te begrijpen wat er is gebeurd, om er overheen te komen. Maar je komt er alleen overheen wanneer je als een mens inderdaad op jezelf staat, zelfstandig bent, je ook ontwikkelt. En we moeten dus straks in de Heritage Month elkaars geschiedenis, de landen van herkomst, allemaal gaan bestuderen en dan met elkaar het feest vieren dat we samen zijn. Want dat is uiteindelijk hoe we samen verder gaan. We moeten elkaar begrijpen. De 1 juli moet ons dit jaar, dit eerste jaar waarin we Heritage Month vieren, moet 1 juli inderdaad een andere betekenis krijgen. Het vieren van de vrijheid, maar ook het openmaken van die echte historie, want Afrikanen waren geen slaven. Ze waren mensen met cultuur. Een cultuur en koninkrijken en een bijdrage aan de mensheid zoals die vandaag is. En die, dat bewustzijn, dat is een heel belangrijk bewustzijn, behalve het verwerken van dat dramatisch moment in de Afrikaanse geschiedenis, de transatlantische slavernij. Wanneer we praten over landen van herkomst, want daar gaan we nu, na 1 juli vandaag gaan we in augustus daar naartoe, daar hebben we de inheemse. Er is veel geschreven, maar er moet nog veel onderzocht worden. Daarom zeg ik, er moet een leerstoel komen. We hebben de tot slaaf gemaakte, de Afro-Surinamers, die uit verschillende Afrikaanse landen zijn gekomen. We hebben de Hindustanen die uit India zijn gekomen. En als ik de historie en de cultuur van India wil weten, er zijn 1000 boeken. En dan hebben we de Chinezen. Als ik de historie en de cultuur van de Chinezen wil weten, zijn 1000 boeken. Ik heb in mezelf ook, je hebt de Joden, je hebt de Javanen. Iedereen heeft voor zijn land, want die landen zijn daar gepubliceerd. En wij kunnen onderzoek doen, maar er is een heleboel geschreven. Wat de Afrikaanse geschiedenis betreft, dat komt nu pas naar boven. En het is belangrijk voor ons dat we dat ook toevoegen aan die Mamio van Suriname. Vandaag 1 juli, mensen, we gaan naar Heritage Month. Ik denk dat we een leerstoel moeten hebben. We hebben een relatie nu met Ghana, maar Ghana is niet de enige. En we moeten ervoor zorgen dat we elkaar veel beter leren kennen en dat we onszelf veel beter leren kennen. En ik ben ervan overtuigd dat Suriname, na die afschaffing van die slavernij, na de erkenning van de pijn, dat we samen in vreugde met elkaar verder kunnen gaan. In trots dat we met elkaar samen zijn. Prettige maspassie en dan ontmoeten we elkaar weer in augustus.
1: Goedemiddag, achter, aanwezig. Zijn we daar? U er allemaal uitziet, de paraplu's verhullen het. Maar dank voor uw komst, maar ook uw prachtige komst. Een applaus voor uzelf, dames en heren.

0: Geachte aanwezigen, mijn naam is Andrew Makkinga en namens het Herdenkingscomité Slavernijverleden en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSEE, heet ik u van harte welkom bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden hier in het Oosterpark in Amsterdam. Ook een bijzonder welkom aan iedereen die vandaag met ons verbonden is via de live-uitzending van de NOS. In Nederland, in Suriname, in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten. En aan allen die luisteren of kijken via radio, televisie of online. Ook u welkom. Vandaag, dames en heren, staan we stil bij het Nederlandse transatlantische slavernijverleden. En herdenken we de wettelijke afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in Suriname en Caribisch Nederland. Vandaag is dat precies 163 jaar geleden. We gedenken de tot slaafgemaakten die onder dit systeem hebben geleden. En we eren de kracht, de waardigheid en veerkracht die zij en hun nazaten hebben doorgegeven. Tegelijkertijd is deze dag ook een moment van bezinning en hoop, waarin we samen bouwen aan herstel, aan erkenning en aan een toekomst die rechtvaardiger is voor ons allen. Het thema van deze herdenkingsceremonie is schouder aan schouder. We laten zien dat we niet tegenover elkaar willen staan, maar juist naast elkaar. Vooral in een tijd waarin polarisatie wereldwijd drastisch toeneemt. We openen deze herdenking met een plengoffer. Een belangrijk spiritueel eerbetoon aan voorouders, waarmee hun aanwezigheid en zegen wordt ingeroepen. Dames en heren, jarenlang deed Winti-priesteres Marian Markelo dit plengoffer tijdens de herdenking. Zij is er nu niet vanwege gezondheidsreden. Ze heeft wel een boodschap voor ons. Ze zegt: op deze Kitikoti ben ik vandaag niet aanwezig vanwege mijn gezondheid. Ik wens heel Nederland en Caribisch Nederland een mooie herdenking en viering van Kitikoti 2026. Ik zou u willen vragen om mij te begeleiden in het zenden van een applaus en energie aan een vrouw die meer dan dat verdient, maar ook aan alle anderen die ziek zijn en hier niet konden zijn. Laat u horen, Amsterdam. Laat u horen, want ze voelt het, ze ziet het. Ze weet het. Maria Markelo. Het plengoffer wordt vandaag opgedragen door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dapovi. Tijdens het plengoffer zult u onder meer de woorden Grangado Kenuampon horen. Wat God Almachtig betekent. En Mama Isa, Moeder Aarde. Ago? Ago? Ago? Jullie antwoorden dan amen. Ago?
1: Amen.
0: Zo, dat klinkt beter. Onyame, Oyango Ponkwamo do Makoma Tuduampon, Grangado Piduampon, Grantani Fadiftide. Lanabulukuma Olisa and Sabio Pongo and Gavuleve, Grangado Piduampona, Unagina di Katempe, Venebukomo Wande. We danken Grangado Piduampon, volgens de namen van onze Afrikaanse voorouders uit de 5 talen en cultuurgebieden waar ze ten behoeve van de transatlantische mensenhandel vandaan werden gehaald. Het eerste plengoffer is voor Mama Isa, Heilige Aarde. Offer is voor Mama Isa, Heilige Aarde. Moeder Aarde. De Heilige Aarde waarvan wij zijn gemaakt. De Heilige Aarde. 107.9

0: kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de

0: helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Zonder vroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Hul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
1: Radio voor, door en met u.
2: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.

0: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordevol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
1: Ik les ook naar Matrakio.
0: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar...

bij Radiomart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Brothers en sisters en alle trouwe luisteraars van Radio Maat, een heel goeiemorgen. Mijn naam is Rufus Rellen, groet in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is vandaag zondag 5 juli 2026. Voor sommigen het einde van de week, vele mensen het einde van de week, maar

kunt nu gaan luisteren naar Sisa Matilda met Gado Wotuna Debre de Jiwi.

Ja, ook toen die de ongeneeslijk ziek. Mastagado sab en voor de bedroefden die last van dierbare, van kostbare, me bedigado voor konden tegemoet in den verdriet, in den onverdraaglijke verdriet, ja, want zo'n dede hati, ja. En dan solisi dat we taki mana gado wan sabi en gelukkig gado abi koni nanga sabi fukan mek ukan verwerk bepaalde pijn verdriet ja na ati ti de manten ook to fuden di abi wan sani fubar wan bigi bigi hippie pure. Mijn actie master gado voor vermenigvuldig de vreugde, de blijdschap die de Libi voor ab krakti, voor ab gosuntu en voor gomoro farananga a ala di Libi. Ja, lobiwan. Die de mante lobiwan. Mo bedi en me hoop dat u alamala sajib mi bedi usak nap nangamis donangami di donangami. Da onaf bedi lek van me bedi. Ma ukan beji na unfa me kute ka sonde fu beji bika son sani epsa ina gron tapu di ukan tak ya we mogen niet alles negatief zien en we moeten ook proberen positief te blijven denken. Dat is waar, ik sta er helemaal achter, ja, want den san di ef sa solesi. Da ye luku tak migado. San def du inagron tapu. Waar gaat het en moet het heen met de mensheid? Ef yere wam chin 15 jaar efring en sef u bosho brug. Ef yere tak wam chin 17 jaar mino sabi mina yere man na nyon sumi yere. 17 jaar voor jullie manten en want dat passie. En worden vermoord. Daarmee actie dat waar waren die ouders. Als nu was man op een kan halen op. Als Emma en Pof van brad of van familie. Nu ben kan go teken. Voor jullie manten. Maar goed. Met dat ik waar. Meneer oordeel en meneer veroordeel. Maar dit is een zeer saaie grond tapu lobbywa. Dat hij potunu na denki en hij karunu voor herzien bepaalde maatschappelijke kwestie in grond tapu. Lobbywa, de meluku na grond tapu, na lontu. Temis don. Dan me tek same si en same yere ala di inas a maatschappij. Dan me tak, hey, hoe zit het toch met de mensheid? Hoe kan het zo zijn dat a wans ma e ding sneki, e tek a sneki mek een gado? Hij maakt een toko-toko popje en gaat in gado. Hij koopt een oudo die awoordt en tegen me nadrukkelijk, dat Matilda. Van mij kan ik een boom die eet je vrucht toe, of zo een eet je vrucht toe. Dan, als er een oudo dat, als er een boom dat we koten, dat we met vijand aan een body of verwarren oesrefi. Ja, poeder, het hangt van een soort kondre jude. En dan tekbaar

sensi. Want in Indonesië, dan gaan we kondre moro me herhaal, dat me shifa de nyan dagwe sinichi. Me shifa de nyan todo. Me shifa de nyan alla soort gedierte. Maar te mo tegi mi brad of mi satati, inom ambeji snekiere. Want sneki life te. So to a yusabi tak na dati na so. Wees voorzichtig mee na you e potsa ne in you go in da senechi. Anas neki e tegi you tak na dati na so. Na you sa you e si in you spirit in you ye. Na dati e transformer pot ini asne.

mais protéger leur poste, c'est une goutte de ça. Prendre d'ici, mais mec a dit tout, dans mes potes leur poste, c'est une goutte de tem dodo da pe ne tem tomate pepre unie Biden sandat antru abulanche unie Biden unie pina unie pina unie pina wan uno apten fu for have not sangado pot now ondro not sangado taki midi unu libisma akrof mis ni mis happen a basis rap na tapo uno dinten. Zelf je je gado tegu engelen mogen we niet dienen. We kan tegen gado tani voor den. We kan actie gado voor bless den. Voor die de oorwacht te doen.

ameri asani. Atak sense oteng i yere tak wahyon distani ego roko ondro wan krioro. Ataki ubigis mano leru dati. Ma unu wel etan tek a vernederende positie, a onderwerpende positie. Adies u kontrol wan soort volg di lobbies ma wakano tapu. Adies u konde wan volg di lobbies ma etak wiswasif unu. Di e verneder unu. Di e krenk un jeje. Maar we nee doen niet tegen voor veranderen uw positie. En if one onder de bezig voor veranderen uw positie, want trouwens ze deden no voor mij kust dat nee, una slaaf, una futuboy, wano edewina tere. Tide, ala den gudu, ala den udu den goutu. Ala den bon, ala den presi, ala den manya bon, ala den kumbu bon, ala den kankantri bon, ala den presi, ala den sneki.

nooit moro. Mam nooit mi dinen. Nooit mi dinen dat mi me kari of me go suku dati of me so. Uluku YouTube mine koru nu goluku uluku de news bade hedi na so so watra ye fadon fasan na doti that is so ma we ka friends ma ka besuk we ka sim want we suku money did them maintain me beji masagado in danyan fu yeshua fu opo fu stand juno opo fu stand and no make noti e orwa baka Tapan, tati, dat dape, so dape, dape, dapumso, dapumso, datumso, datumso. Mm-mm. Ano defano udu. If un frede once ma, dan agado di mekuno. If un beifidis once ma, dan a Yehova tata, dat schepper fuwi. Di egi libi, di etek libi. Ma not moro, unon frede. Unon frede. Uno tans dom. Uno tans don, want to, if u tans don we tan frede frede, then dine frede, na do abba maktina utapu, da do meku go, e dig den go to jide, kap de udu jiden, want we frede ma une frede, go kap den de udu jiden fuan kwati. Te dem tek dem black up chin funu, mesi den desnes wenkri, u luku opu ai, po ai de, u opu ai, benan in ala den snes wenkri, Black as mother. So lazy they believe the key model then sneeze rave the above a winkry. For then the Avrach who can bescare them and before deal as nazi. Me not attack them baroof, me not attack them fufuru, that me not attack it. Ma, for side, one day subtak wa one sunny. We have its own serek to mark. And that then break we need for onself. Want we honor het onself need. In de machtige wonderbare naam van Jezus, papa. Jehovah tata, me kari die a volk voor mij kondre. Me kari die a nazi, a ras voor mij kondre. Me kari die alle den volkere talen en tongen in mij kondre. Papa, me bedi voor die nu geopende ogen en oren. In de naam van Jezus, papa. En we actie voor Taya Frede Jeje, die e orwa baka, voor Jompo. Tek abra, sa omus tek abra. In de naam van Jezus, papa. Me bedi voor Jimmy volk, mi ras, mi nazi, mi tongen en talen. Ja, papa, no u volk wan, no u ras wan. Alla den ching, die meki papa, me bedi voor sidien voor de nodige wijsheid en kennis en dekati, bikayano wan gado papa, de roko nanga frede sma, yunye roko nanga yeye de frede, ala den sma di be roka nga den, ibe jide wan geest van kracht en dekati, moedig, strijdvaardig, in Jezus naam, amen.

0: hele goede morgen, wees welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, Brada Rufus. Ik wens iedereen allerbeste toe. Akiti, Musukoti, Akiti Koti, Fum, Unfutu. Ella was zeer teleurgesteld en somber gestemd. Want ondanks een grote manifestatie van de kracht van God, waarbij de Baal en zijn profeten op een indrukwekkende wijze werden vernederd, was Isabel niet onder de indruk gekomen van de God van Israël. Integendeel, zij werd juist heel erg geïnspireerd en boos toen zij van haar man koning Ahab vernam dat de profeet Ella alle profeten was van Baal, haar God had gedood. Zij zwoer bij haar goden dat

0: hij binnen 24 uur einde zou maken aan het leven van deze profeet, koste wat het kost. Ella, die de grenzeloze kracht van God mocht ervaren in zijn leven, kreeg het doodsbenauwd en werd bang, een geestelijke dieptepunt dus. Hij wist immers dat Isabel gewoon onmenselijk wreed was, vooral tegenover de profeten van de God van Israël. Daarna was zij de feitelijke machthebber, omdat zij haar man domineerde en aanzette aan de afgodendienst hoog in ere te houden. Ella vluchtte naar de woestijn en verlangde naar de dood. Hij was levensmoe geworden. Hij viel in slaap en werd op een gegeven moment door een engel wakker gemaakt om te eten. Hij at, maar ging daarna weer liggen. Ik eindig dit. Het is om door te geven dat ik samen met mijn dochter naar de gevangenis ben gegaan op 1 juli Kitty Kotti. En het was fijn om de mensen daar te zien. En ook te zien dat ze... Ik heb geloof dat ze hun leven zullen veranderen. Ik noem geen naam van de plaats. Ik noem niks anders. Want het was zo dat niemand anders binnen kon gaan dan mijn dochter en ik. En ook iemand die muziek maakt. En het was, ik was fijn om daar te zijn en te spreken met mijn broeders. Ik zing een lied in verband met onze Kitty Kotti. Want a Kitty no Kotti boom. Als ik hoor hoeveel krachttermen gebruikt worden, hoe mensen nog elkaar vermoorden en mishandelen, dan a Kitty no Kotti ete. Opo kondre man u opo, srana gronge kari un, waso peta ta komopo, vi museti a kondre boom. Srede strevi no mu frede, gado devi fesi man. Heri libi te na de, wisa feti gisra nang, wisa feti giholan, wisa feti ala presipe ulibis ma de. God zegen. Dag, brada Rufus, ik wens u ook alle beste toe.
1: Ik dank u, God zus. Bless. Ik dank u, mijn waarde zuster, ook voor uw gezegende dag.
0: Graag gedaan. Dank u. Dank u. Ja. Bless u, alles maar. Kitty Kotti.

als hij er behoefte aan hebt om te bellen. Om voor iemand te bidden voor uzelf. Tegen een gemeenschap te praten. Laat u niet weerhouden. Don't be afraid. Just pick up the phone and dial. 471-91-471-4291.

0: Een heel goedemorgen, Wies. Welkom in de uitzending.
1: Met tante Loes uit Capelle aan de IJssel. Bedankt dat u er bent. Bedankt, Sisa Mathilde. En bedankt ook die Sisa daarvoor. Maar ook met gezegd heeft. Ik heb opgezocht waar mensen zoeken zijn. Ik ben geweest waar mensen vragen zijn. Ik hoef niet te zeggen waar ik ben geweest. Maar ik ben geweest. Dat geeft zoveel gevoel van liefde. En oppo kon er in manken oppo. Gezongen. Voor heel de wereld eigenlijk. Want oppo kon er in mang wil zeggen dat een ieder moet opstaan. Dat een ieder moet opstaan en moet blijven stilstaan bij. Waar woon ik? Waar slaap ik? Waar word ik wakker? Waar werk ik? Waar gaan mijn kinderen?

0: zelf worden, gereinigd worden. Maar je vraagt die moeder om je te baden. En dat water waarmee je bent gebaad, komt in de grond, de aarde. Maar het water stroomt weer. Van jouw huis naar een kreek, naar een rivier, naar de oceaan, naar de zee. Gramaktifu watra na watra wenu. Je geeft de kracht aan de naam die je hebt geleerd van je voorouders. Watra wenu. Want in de abasi voor alle de Libana kontring. Maar mijn ijs en afheer groot apu. Maar de lucht waar die onweer en die bliksem ons vertelt van, hé, hey, er is iets. Que llaman yo mujer bejoy. Maar het is ook Sofia Bada. De naam geef je, maar je weet dat er iets is tussen hemel en aarde. Want ayu koni funkaleri. En u hebt het gehoord in Pispisi. Pispisi, hoe wij worden gebruikt. Ik zal u wat vertellen. Ik heb geen antwoord gegeven. Maar ik hoorde een vrouw gisteren zeggen, ik weet niet waarom die mensen die 50.000 of 5.000 hebben genomen. Begin eerst te zeggen. Begin eerst te zeggen hoe dankbaar je denkt dat de andere zal zijn die het heeft gehad. Maar ook de mensen die erachter hebben gezeten om het waar te maken. Laat ons de mensen die voor ons, voor u, voor mij, voor jou, de tijd nemen om zaken te realiseren. Als we in een dorp gaan en over een dorp horen, of over leden, mensen zoals u, zoals u en ik, ze zorgen ervoor dat ze een ledenkast hebben. Ze horen ergens bij. En jij, waar ben je lid van? Waarom praat je erover? Laat ons dat doen. En volgend jaar moet het elke stad dat men weet wat de reden is. De doel, de doelstelling, de pijn, de brandmerken die de mensen hebben ondervonden. Niet alleen om te werken op de velden, maar ook op de zoutpannen. Maar ook de vernedering op de hoeken van de straat. De Spaanse bok. Laat de mensen dat weten. En probeer zoveel mogelijk samen te werken. Samen. Gegroet u allen, Tante Loes. Dank u wel.
1: Dank u wel, Tante Loes, voor de wijze woorden. U ziet het. It's just one bread away. En je breekt heel veel aan.

Het is voor iemand zo'n zondagmorgen. Misschien kunt u het niet zo. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Maar laat God weten. Vader, ik heb u lief. Dank u voor deze nieuwe dag. Dat u mij door de nacht heen heb gebracht, dat ik vandaag gezond en wel mag zijn. Laat mij bidden voor de minder validen. Laat mij bidden voor degene die hopen dat iemand voor ze bidt, of degene die willen dat met mij samen bidden. Dan staat u even stil. En als u eenmaal bezig bent, dan gaat u de woorden vanzelf krijgen van de Heer. Hij gaat je de juiste woorden geven. Wat je moet zeggen om anderen of jezelf te bemoedigen. Waar ook ter wereld. Vader, ik vraag u om de mensen die u hard nodig hebben, genadig te zijn. Ik wil bidden voor de wereld, dat toch op één dag of één moment de oorlog stopt. Ziet u? En zo kunt u verder gaan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei.

0: Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanranden. 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Hul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een...
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordevol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere

0: de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
1: Oké, beste luisteraars, tijdens een bijeenkomst in No Limit ontmoet ik een lieftallige dame en ze gaat vertellen wie ze is en waarmee ze bezig is.
2: Mijn naam is Sandra Velten. Op Centrum Eiland Eiburg, daar zijn 27 straatnamen vernoemd naar verzetstrijders. Ik verzorg daar de wandeling. We lopen samen met mensen die graag willen weten wat de straatnamen, naar wie ze zijn

0: Jezus en de martelaren. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. En aan het eind krijgt iedereen een kaart mee, zodat hij daarna zelfs ook nog een keer alleen de route kan bewandelen.
1: Wat een prachtig initiatief. Wiens idee is dat? En hoe komen ze erop om die straten te benoemen naar verzetstrijders en martelaars?
0: In 2019 heeft Femke Halsema, onze burgemeester van Amsterdam, die heeft toen verteld dat er 27 straten vernoemd zouden worden naar verzetstrijders en martelaren tijdens de slavernij en ook daarna. Ik kan wel een paar straatnamen opnoemen. We lopen langs de Virginiastraat, Kwasibastraat, Trimurtistraat, dat is vernoemd naar een verzetstrijder uit Indonesië. Maar ook Doedel doen we aan, daar vertel ik ook wat over Doedel. Even kijken wie nog meer, Batimura bedoel ik, verzetstrijder ook in Indonesië, de Molukken. Eens even kijken wie nog meer, Anton de Kom, Tula en Papa Koenders. Even kijken wie nog meer. Merdeka-gracht. Dit jaar doe ik er 9. Ja. We zijn vorig jaar begonnen. Dit jaar doe ik er 9. Nog niet alle straten zijn bestraat. Dus we kunnen nog niet door alle straten heen lopen. Mm-hmm. Maar volgend jaar doen we weer 9. En het jaar daarop doen we de rest.
1: Oké, voor de luisteraars die dit horen en misschien willen meedoen of meer informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht?
0: Ja. Informatie kunt u vinden op hallocentrumeiland.nl. Daar kunt u de data zien wanneer de wandelingen zijn. En zaterdag 4 juli.

0: gaan met een straat.
1: Oké. En als er mensen zijn die misschien in contact met u willen komen, is dat mogelijk?
0: Ja, zeker. U kunt dus kijken op Hallo Centrum Eiland. Daar kunt u zich opgeven. En als u niet in de gelegenheid bent om u op te geven, kom dan even voor 1 uur en u kunt gerust meelopen.
1: Prachtig. Heel veel succes. En het is een mooi verhaal die we zeer zeker gaan uitzenden een paar keer, zodat mensen gaan kijken naar wat er in Eiburg gebeurt.
0: Ja, overigens, zaterdag is niet de laatste wandeling. In september hebben we weer een serie.
1: Oké. Succes met het mooie project.
0: Dankjewel.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ik heet u nogmaals van harte welkom. U luistert nu naar Mart FM, radiofrequentie 107.9, Caribisch Kanaal van Salto. En mijn naam is Roevezel. U hebt eerder kunnen luisteren naar Psalmochtend. En nu gaan we naar het tweede gedeelte, het tweede programma. U allen bekend als U Vraagt. En wij draaien om maar te steunen. U weet het, we zijn bezig. Maar de strijd is nog lang niet gestreden. En dromen mag. Het hangt er vanaf hoe je het doet, hoe je het aanpakt. Het eerste uur ga ik wat Hollandse nummers afdraaien. En zoals u dat wilt, wat Nederlandse nummers afdraaien. En het tweede uur, het derde uur, dan gaan we door met het de verzoekjes. Dus blijft u lekker afgestemd.

niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij. Houden van je.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. De mensen die wel gaan, doen dat het vaakst met eigen auto. 1/3 blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In 1 van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee.

0: staat een matige westenwind. En dit was het Radio Nieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordevol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mar.

0: scherp. Zorg dat je erbij bent.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prism BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prism BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis? Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
1: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Sylvia, dat was 1 juli jongsgeleden jarig. En als tweede

En als tweede nummer vraagt oma voor deze jonge dame Oscar Harris met Song for the Children. Oscar, where are you? Don't leave me. Don't let me down. En even kijken. Song for the Children.

0: Cruises on Wani, Sister Krind, Sister Sheila, Soul Divas en mevrouw Elderie de Wald. Hortense en Martha.
1: To me softly, while stars gleam above.
0: Ook de groetjes aan mevrouw Day.

0: groetjes aan mevrouw Joke Scholsberg. Comité.
1: Because of you. I cried a tear.
0: 1863.

Ook de groetjes aan meneer Vrij en mevrouw Vrij. Niet te vergeten dochter Uriel. Muriel. Groetjes aan mevrouw Uriel Sabayo.

Ja, Beryl. Beryl Millhop. Mevrouw Joke.

En beste luisteraars, fijn dat u weer geluisterd heeft. Ik hoop dat u genoten hebt. Misschien zeker, maar ik wil het van u horen. Tot de volgende week. Bye bye, zwaai zwaai. Nog even. 3 minuten. En dan maak ik plaats voor Jerry en Glenn en hun gasten. Rufus, Els, right off.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Radio voor, door en met u.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Goedemorgen, luisteraars. Welkom iedereen. Ook een warme welkom voor alle nieuwe luisteraars die voor het eerst luisteren naar Radio BTA. Ik ben Naomi Belgrave. Ik zit hier samen met Gracita Cairo en onze collega Glenn Godfried, die schuift zo meteen aan. Wij verzorgen dit programma Radio BTA, mede mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Wij wensen iedereen een warme welkom. We gaan een beetje vertellen over de stichting, wat we doen. Het is namelijk zo dat bij de stichting Ontdek Je Plek staan wij klaar voor iedereen die hulp nodig heeft. We zijn er niet alleen voor gedupeerden, maar voor iedere hulpbehoevende die vastloopt in het leven en behoefte heeft aan ondersteuning, begeleiding en of een luisterend oor. Waar u ook tegenaan loopt, problemen met wonen, administratie, financiën, gezin, eenzaamheid of andere persoonlijke omstandigheden, u staat er niet alleen voor. Daar zijn wij om samen met u te zoeken naar oplossingen en begeleiden wij u stap voor stap naar meer rust, stabiliteit en sowieso perspectief. Bij de stichting geloven wij dat iedereen een plek verdient. Daarom heet het ook Ontdek Je Plek. Hè? En waarom dat zo is, omdat wij erin geloven en dat iedereen een plek verdient, maar ook waar hij of zij zich gehoord, geholpen en gesteund voelt. Heeft u hulp nodig of kent u iemand in uw omgeving, in de familie, in uw vriendenkring, maakt niet uit waar, op het werk, die ondersteuning kan gebruiken, wij staan voor u klaar. Voor meer informatie kunt u overigens via onze website www.ontdek-je.plek.nl en telefonisch zijn wij bereikbaar op woensdag tot en met vrijdag van 10 uur tot 6 uur op het telefoonnummer 020-308-6393. Eveneens is ons adres Jan Eversenstraat 739 in Amsterdam West. Dan weet u ook waar u ons kan vinden. Wij hebben Gracita, mijn medepresentatrice, ook hier. Gracita, nee. Hoe gaat het met je?
2: Oh, goed hoor. Hele goede morgen, luisteraars. Welkom weer. Het is weer een zondag. En wij gaan de nodige informatie met u delen. En Naomi, welkom ook.
1: Dank je.
2: Alles goed ook met jou?
1: Ja hoor, prima.
2: Ja. Nou, luisteraars, in het tweede uur van ons radioprogramma hebben wij een bijzonder gast. Dat is Zion. Zion is eigenaar van Psycare Solution. Hun missie is om gemeenschappen te versterken door middel van maatschappelijk werk, ondersteuning te bieden en hoop te brengen aan degene die het nodig heeft. Daarnaast hebben wij vandaag speciaal voor onze luisteraars leuke mystery gifts mogelijk gemaakt door Psycare Solution. Dus luisteraar, luister mee. Bel naar de studio en laat uw mening horen over de onderwerpen van vandaag. Wie weet maak u kans op een verrassende mystery gift. Blijf luisteren en doe gezellig mee.
1: U hoort het, luisteraars. Wij krijgen heel bijzondere gasten in de uitzending. Er zijn mystery gifts die weggegeven worden door Psycare Solutions. Ik zou zeggen, als wij bezig zijn met de interview in het tweede uur, belt u gerust met uw vragen. Wie weet wint u ook een mystery gift en kunt u dat afhalen bij Radio Markt.
2: Ja. Nou, luisteraars, zoals medepresentatrice ook aangeeft, Naomi Belgrave. Stel uw vragen, bel gerust. En u kunt ook altijd gewoon contact met ons opnemen. Op het volgende nummer 020-308-6393. En zijn dan te bereiken van woensdag tot en met vrijdag. En ons adres is Jan Eversenstraat 737 tot 739 in Amsterdam-West.
1: Oké, dankjewel Gracita. Graag wil ik ook iedereen informeren dat vanaf 10 juli is Stichting Ontdek Je Plek aanwezig op het Kwakkenfestival. Ja, ja, ook wij gaan naar het Kwakkenfestival. Wij gaan onze mensen tegemoet op het festival. We staan naast de tent van La Spang. Bij ons kunt u terecht voor vragen, registratie en deelname aan diverse inspirerende workshops. Wilt u meedoen met de workshop? Kom gewoon en meld je aan als u op het Kwakkoe-terrein bent. En of u nu behoefte heeft aan ondersteuning, begeleiding, informatie of gewoon een goed gesprek, u bent van harte welkom. Niks is verplicht. U bent ten alle tijde welkom. En daar zitten we dus gewoon op de zaterdag en zondag gedurende het Kwakkoe-festival. Dus loop gezellig langs en sluit u aan bij de Stichting Ontdek Je Plek Familie. Samen helpen wij u om de kracht, motivatie en mogelijkheden in uzelf terug te vinden. En sowieso, wij kijken er uiteraard naar uit om u te ontmoeten op het Kwakkoe-festival. Voor de kleren leren maken activiteit op de dinsdag gaat wel het zomerseizoen door. Op zich is tijdens het Kwakkoe-festival seizoen ons kantoor gesloten voor intakegesprekken. Alleen de kleren leren maken activiteit, die gaan gedurende het zomerseizoen door. En dat geldt ook voor de jongere activiteiten. En natuurlijk gebeurt dit op onze locatie op de Jan Eversenstraat 737-739 in Amsterdam-West. En wij gaan zometeen, of wij gaan eigenlijk verder met de laatste actualiteiten. Omtrent de laatste ontwikkelingen van de toeslagenaffaire.
2: Ja, luisteraars, hier hebben we een kleine samenvatting van de laatste ontwikkelingen over de toeslagenaffaire. Uit onderzoek van NRC, waarover meerdere media berichten, blijkt dat het ministerie van Financiën interne waarschuwingen zou hebben genegeerd dat ongeveer 20.000 mensen onterecht als gedupeerden zijn aangemerkt. Zij ontvingen €30.000 of meer aan compensatie. Het ministerie betwist niet dat er vragen zijn, maar stel dat zonder beoordeling van alle dossiers geen definitieve conclusie kunnen worden getrokken.
1: Gracita, wat vind je ervan? Dat die mensen gewoon, dat er toch nog mensen zijn die €30.000 aan compensatie hebben gehad, maar eigenlijk niet gedupeerd zijn?
2: Nou, Naomi, ik zal je zeggen, ik zeg vanaf het begin al. Het zijn ook mensen die bewust mee bezig zijn geweest.
1: Ja.
2: Ja. Ze weten dat ze daar geen recht op hebben. Maar gewoon echt bewust om zich dan eigenlijk ook als een gedupeerde aan te melden. Maar wat gebeurt er nu met ons die daadwerkelijk gedupeerd zijn?
1: Ja.
2: Ja. Wij worden weer slachtoffer daarvan.
1: Klopt, klopt. Dat is ook mijn mening, omdat ik merk dat nu de procedures heel anders eraan toe gaan. Men wil dus, de overheid wil dus de procedures eigenlijk gaan verkorten ook.
2: Ja.
1: Want 2027 is het jaar waarin dit allemaal afgelopen moet zijn, denken ze.
2: Dat denken ze.
1: Ja, dat maar denken ze. Maar dat gaat nog lang niet zo zijn, omdat er natuurlijk nog heel veel gedupeerden zijn die nog niet eens aan de beurt gekomen zijn of die niet eens een VSO hebben getekend.
2: Nee.
1: En natuurlijk is het nu ook dat er nu heel veel vragen komen over natuurlijk de bestanden die nu naar boven komen. Hè?
2: Ja.
1: Echt zo, ja, toch wel van eigenlijk van alle 66.000 gedupeerden komen er nu nieuwe bestanden weer naar boven.
2: Klopt, dat is waar.
1: En die overigens nu tijdens rechtszaken niet eens gebruikt mogen worden.
2: Nee.
1: Nee, dat nee. vond ik wel heel erg frappant.
2: Weet je, maar ik las van de week dat zij sommige dossiers wel weer tegen ons gebruiken.
1: Ja, ja, ja, klopt.
2: Weet je,
1: ja.
2: En dan ja. plakken ze wel weer een artikel achteraan klopt. Wat eigenlijk, zou zeggen, niet van toegevoegde waarde is.
1: Ja, nee, klopt.
2: Weet je, het is, kijk, ik zeg iedere dag waar ik ook mijzelf om, ik hoop dat andere ouders zich ook daarin willen inzetten, is de kathuisregeling.
1: Ja.
2: En waar UHT dan een compensatie, maar in principe is het geen compensatie. Kijk, de kathuisregeling van 30.000 en na de beoordeling, dan krijg je te horen of je meer dan die 30.000 krijgt. Naar mijn oordeel is die 30.000 en wat daar bovenop komt, als je gaat kijken in je dossier, is het puur het bedrag die je al die jaren terug hebt moeten betalen met rente.
1: Klopt.
2: Hoe kunnen wij dat, hoe we, of althans, als je verder gaat voor, om, voor immateriële materiële schade, en dan krijg je daar weer een bedrag uit. En dan krijg je te horen dat het weer afgetrokken wordt.
1: Ja, klopt. Dat heb ik inderdaad ook heel veel teruggezien. Hm. Dat de mensen die zeg maar de eerste 30.000 ontvangen hebben, en hm. als ze dan de werkelijke schade uitgekeerd krijgen, dat de 30.000 inderdaad afgetrokken
2: ja.
1: wordt. Ik zeg het nu even in mensentaal, zodat luisteraars het makkelijker kunnen
2: klopt.
1: Begrijpen.
2: Ja.
1: U hoort termen hier zoals UHT. Luisteraars, dat is gewoon een uitvoeringsorganisatie, hersteltoeslagen, die eigenlijk beslissen of beoordelen de situaties, de cases van de gedupeerde beoordelen.
2: Nope.
1: En natuurlijk, we zijn in een tijdperk ook beland waar gedupeerde ouders opnieuw schulden hebben opgebouwd. Omdat er bij vele ouders de, hoe noem je dat?
2: De pauzeknop
1: ja.
2: is stopgezet.
1: De pauzeknop
2: ja.
1: is eraf gehaald. Ja.
2: ja.
1: Er zijn nu mensen die per dag in een week misschien wel 30 enveloppen krijgen. Mm-hmm. Ik zit in bepaalde groepen. En dan zie ik de reacties dat anderen gewoon in een week tijd 30 tot 40 tot 50 enveloppen zonder ja. overdrijven thuis krijgen in de brievenbus. Dat ja. ze hun schulden die ze nog hebben openstaan,
2: ja.
1: omdat de pauzeknop eraf is, moeten betalen. Ja. Wat doe je daar dan aan?
2: Ja, wat doe je daaraan?
1: Ja.
2: Weet je wat is? Er is, er zit ook een staatssecretaris die van alles beloofd heeft.
1: Juist, ja.
2: Maar,
1: nee, maar daarom, daarom vond ik het wel goed dat maandag 30 juli, juni jongstleden, er toch een protestactie was in Den Haag.
2: Ja.
1: En ze toch een petitie en een brief hebben kunnen overdragen aan de secretaris.
2: Ja, maar ik zeg weer, als er echt geen gehoor aan wordt gegeven, dan zou het verder moeten. Dus noods naar het Europees Hof.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Zodat we echt gehoor kunnen krijgen.
1: Klopt. Het ook eigenlijk, dat zou het beste zijn.
2: Ja.
1: Om met z'n allen naar het Europees Hof te stappen. Maar wat me ook opvalt, kijk, we zijn allemaal gedupeerd. Er zijn zoveel organisaties die zich met de gedupeerden bezighouden.
2: Nee.
1: Ik zag het al met de protestactie. Ja, in Den Haag, ik snap het, dat het in Den Haag moet plaatsvinden. Maar er zijn landelijk zoveel mensen gedupeerd.
2: Nee.
1: En ik heb nog geen organisatie gezien die, zeg maar, vanuit zijn of haar regio iets heeft georganiseerd voor gedupeerden, zodat men erbij kan zijn. Hm. En ook vond ik dat ik op een doordeweekse dag mensen werken.
2: Ja.
1: Kinderen gaan naar school. Hm. Wil je zoiets organiseren, doe het dan op een middag of op een zaterdag of wat dan ook. Of doe het gewoon als een landelijke actie. Dat is mijn advies.
2: Ja.
1: Het was wel heel mooi uiteindelijk om te zien voor de groep die daar aanwezig was. Want hun vertegenwoordigen ons en iedereen die gedupeerd is, zijn. Maar ik denk toch dat steungroepen meer met elkaar moeten communiceren op dit gebied.
2: Ja,
1: als we zeg maar een eenheid willen vormen tegenover onze overheid.
2: Nee, ja, daar ben ik mee eens.
1: Ja.
2: Dat alle steungroepen bijeenkomen, samen bundelen en gewoon tegenaan gaan.
1: Ja.
2: Om de overheid ook te laten zien van we laten het hier niet bij zitten.
1: Klopt. Wat vind je ervan, Gracita, dat de overheid voorlopig geen dwangsommen hoeft te betalen wanneer beslissingen over schadevergoeding te laat worden genomen? Want ik kan me voorstellen dat er nu heel veel mensen eigenlijk zoiets hebben van wauw, hoe dit? En vooral de mensen die de route CWS, commissie werkelijke schade, aan het volgen zijn.
2: Ik kom er niet uit. Ik zou je eerlijk zeggen, ik kom er niet uit. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden of zeggen. Weet je, het komen elke keer weer andere regels en dat CWS gesloten is. Ik krijg van de week ook weer te horen van ja, CWS is deels gesloten. Gedupeerde ouders die geholpen worden door CWS zijn ouders die alleen OGS in hun dossier hebben staan.
1: Ja.
2: Dan mag je bij CWS blijven. Zit er nog meer naast OGS in? Het is die andere vooringenomen. Is het iets met vooringenomen? Maar je weet, ze plakken allerlei etiketten achter onze namen. Dus als je daar nog een ander achter zit, moet je naar mijn herstel of gelijkwaardig herstel.
1: Ja, klopt.
2: Weet je, dus kijk, de dwangsom is puur van hoe lang wachten wij al? Weet je, eerst ben je bij CBS, dan wacht je ook al misschien 3, 4, 5 jaar.
1: Klopt.
2: En plotseling krijg je te horen van nee, er worden te. Gelijkwaardig herstel, die was er al. Was een tijdje dan gesloten, kon je niet aanmelden. Want zij moesten dan volgens de wetten en regels van de overheid werken. En dan komt er ineens nog een andere route. En mijn herstel. En bij mijn herstel moet je toch weer met bewijzen komen.
1: Klopt. En dat is het, hè. Met mijn herstel, de route mijn herstel vraagt dat je echt met fysiek bewijs komt.
2: Ja.
1: Over de kosten, over de schadeposten die je geleden hebt door de jaren heen. En op basis daarvan wordt eigenlijk jouw werkelijke schade, zal je werkelijke schade berekend worden.
2: Klopt, maar als je die documenten niet terug kan halen of vinden nergens. Kijk, bij mij, dus als ik naar mezelf kijk, de tijd dat ik gewoon hiermee bezig ben, fysiek en met, oh nou sorry hoor, dit red ik gewoon niet. Want ik moet echt helemaal terug naar oude mails, weet je, ik kreeg gewoon hoofdpijn.
1: Ik snap het en daarom hebben we ook in het tweede uur Sion, die is namelijk dagelijks bezig met het helpen van gedupeerden die via mijn herstel of gelijkwaardig herstel bezig zijn met de case. En hij helpt ze dus ook om alle informatie, alle bewijzen boven tafel te halen.
2: Ja.
1: Zodat ze toch gewoon een degelijke VSO kunnen tekenen, een bedrag in een VSO kunnen tekenen. En ze toch ook tevreden, tussen aanhalingstekens, verder kunnen met hun leven.
2: Ja.
1: En luisteraars, bellen jullie volop in het tweede uur, omdat er echt leuke mystery gifts zijn. mede mogelijk gemaakt door Zycare Solutions. Dus luister, doe mee en maak kans op zo'n verrassing af te halen bij Radiomarkt. Ook heb ik begrepen dat de hersteloperatie administratief verder gevorderd wordt dan voorheen. Alle dossiers zijn beoordeeld en uitbetalingen lopen door. Sommige berichten in het nieuws zijn wel ongeloofwaardig, hè, Gracie?
2: Ja.
1: Echt waar?
2: Nee, want als je de mensen zelf spreekt...
1: Oké. Dan zijn ze nog niet eens beoordeeld.
2: Nee.
1: En de uitbetalingen lopen helemaal vast.
2: Klopt.
1: Ja. Dus ik vind het soms echt opmerkelijk wat voor nieuwsberichten naar buiten komen. Maar oké. En ze geven ook aan dat tegelijkertijd blijven er stevige kritiek op de uitvoering. Nou, de uitvoering laat vaak genoeg vanuit de overheid toch te wensen over.
2: Ja.
1: Dus
2: ja.
1: Ik weet niet wat de overheid voor beeld heeft. Of het in hun ogen of in hun gedachtegang goed gaat. Maar gedupeerde ouders, kinderen... die ervaren het niet zo als de overheid het ervaart. En zo. En ja, er zijn inderdaad lange wachttijden, gebrekkige communicaties en ouders die opnieuw in financiële problemen geraken.
2: Nee.
1: En ja, dat laat dus allemaal zien dat de afhandeling van de toeslagenaffaire nog steeds omstreden is.
2: Zelf de nabestaanden lijden hier nog onder.
1: Ja.
2: Ouders die overleden zijn en hun kinderen ook in de wacht zijn gezet. Want ik van de week sprak ik ook een dame. Haar moeder die is ook al overleden. Maar ja, wat ook kunnen zeggen, zouden binnen 6 weken, nu is het 3 maanden.
1: Ja, klopt.
2: Ze worden ook gewoon in de wacht gegooid.
1: Klopt. Ik heb ook een ouder, maar dat gaat dan om een kind, een gedupeerde kind die overleden is. Tijdens.
2: Ja.
1: En ja, dat deze mensen ook zo lang in de wachtzone staan.
2: Ja.
1: Hè, de situatie zoals die nu ervoor staat vanuit de overheid naar ouders, gedupeerde ouders toe, maakt het voor heel veel gedupeerde ouders nu echt zo frustrerend. Omdat van alle kanten wordt er nu iets gebouwd door de overheid, waardoor de gedupeerden vastkomen te zitten op de een of andere manier. Ja. Glenn, welkom in de uitzending. Welkom. U bent aanwezig.
3: Ja.
1: Dames en heren, onze collega Glenn Godfried. Die is aanwezig.
3: En ik groet ook en ik wens iedereen natuurlijk een geweldige zondag. Zoals men zeggen, gezegende
1: zondag.
3: Het is inmiddels bijna 11:30. Het is een prachtig weer buiten. En
1: absoluut.
3: De dames stralen hier achter de microfoon.
1: Ja.
3: De mensen die het thuis kunnen zien. Ik weet niet of die mogelijkheid er is.
1: Nee, helaas.
3: Maar jullie zien er ook zonnig uit.
1: Dank je wel. Nee. We hebben zometeen in de tweede uur hebben we Sion van Sycare Solutions. En we gaan ook hele leuke mystery gifts weggeven. Dus ja.
3: En waarover gaan we praten met Sion?
1: Sion die is die heeft zijn eigen marketingbureau. En nog meer. En Sion is eigenlijk... hij helpt zeg maar gedupeerden... die in het mijnherstel of gelijkwaardig herstel route zitten. En hij zorgt ervoor dat deze mensen, deze gedupeerden... hun bewijsmateriaal volledig compleet hebben. En dan hun case kunnen finaliseren. Want dat zijn dan echt mensen die er echt van af willen. Die er niet meer, die gewoon niet meer willen strijden. Hè, dus ze hebben zoiets van, als ik maar alles rond heb, dan vind ik het wel oké. Als ik een goed bedrag, meestal is het wel 2.000 wat ze krijgen. Of ja, 200. En ja, die mensen willen gewoon in rust.
3: Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, dan er zijn natuurlijk sommige mensen die de strijdlust niet meer
1: hebben. Niet meer.
3: Moedig zijn. Nee. Of teleurgesteld zijn in vele gevallen.
2: Klopt.
3: En die zeggen van, weet je wat, ik ga deze strijd niet meer aan, ik geef het uit handen.
2: Klopt. Ja,
3: en dan is hij degene die dus in staat is om het op te pakken.
2: Ja.
3: En
2: om het op te pakken.
3: Dossier verder af te wikkelen.
2: Klopt. En ja, ook, toch heel veel bewijsmateriaal voor de cliënt of ja, gedupeerde bij elkaar te verzamelen. Okay. En dat dan zo in te dienen.
3: En straks komt hij dus gewoon enigszins in zich geven.
2: Klopt. Hij komt hier vertellen wat hij allemaal doet. Hij is een hele leuke guy. Hele jonge guy. Heel motiverend. En ja, hij heeft ook echt zoiets van, hey, we moeten er zijn voor onze Saranamangs. We moeten er zijn voor onze mensen. Okay. Snap je? Hij, helemaal uit Rotterdam.
3: Maar jullie hebben als ontdek je plekje, ja? Want ik weet, er is ook iemand die zich ook inzet als het gaat om coachen van slachtoffers.
2: Ja.
3: Dat is Ment.
2: Ja, Erwin Ment.
3: Die komt ook uit Rotterdam.
2: Ja, ja, ja.
3: En deze manier, hoe ontdek je plekje? Hoe komen jullie aan al die mensen met...
2: Die mensen komen aan ons.
3: Oh.
2: Ja, die mensen komen echt aan ons. Zion is gelinkt via iemand anders die eerder in de uitzending was, via mij. Is Zion gelinkt geworden aan mij.
3: Oké. Okay.
2: En zo zie je dat het op een gegeven moment, het gaat zich verspreiden als een olievlek. Van, hey, Stichting Ontdek Je Plek, ze doen hele goede dingen.
3: Ja, ja.
2: Weet je wel? En ja, uiteindelijk, ons doel is natuurlijk dat iedereen zijn plek vindt in zijn of haar ontwikkeling en alles.
3: Maar ik zit me ook af te vragen, want af en toe dan heb ik de neiging om op kantoor te komen.
2: Ja.
3: Want jullie zitten tegenwoordig aan, ik zeg hoor, want ik voel me ook net
2: absoluut
3: zo goed ambassadeur van deze organisatie.
2: Ja, absoluut.
3: Dan heb ik de neiging om daar even te stoppen, want dat is mijn route naar huis.
2: Dat mag, we zijn altijd op kantoor.
3: En ik denk altijd van, maar stel ik zou een keertje daar stoppen. Ja. Wat is de bijdrage die ik kan leveren?
2: Wat is de bijdrage die ik kan leveren? Je kan alvast je draaiboek maken voor het programma. Voor ons programma.
3: Oké,
2: okay.
3: Dat is natuurlijk wat je bespreken. Was er nog meer dingen? Mensen misschien die thuis zitten en denken van, maar weet je wat? Ik vind Ontdek Je Plek, ik vind die stichting best wel een interessante organisatie.
2: Ja.
3: Waarom heeft de organisatie nog behoefte als het gaat om mensen die als vrijwilliger toch een steentje willen bijdragen?
2: Nou, mensen die als vrijwilliger een steentje zouden willen bijdragen, zouden mensen moeten kunnen zijn die echt... zeg maar, sociaal intelligent zijn, mensen zijn, zeg maar, zeg ik altijd gewoon.
3: Je moet echt van mensen houden.
2: Je moet echt van mensen houden. Je moet het ook leuk vinden om mensen te helpen. Je moet betrouwbaar zijn. Hè, als, want je gaat heel veel horen, heel veel zien. Mm-hmm. En niet alles moet en zal de wijde wereld in kunnen gaan. Mm-hmm. Weet je wel? Daarnaast moet je gewoon altijd jezelf zijn, zeg ik altijd. Mm. Jezelf zijn, jezelf ontwikkelen, ja. Gewoon, als het je ding is, is het je ding.
3: Ja.
2: Is mijn ding, snap je? Dus, ja.
3: En Rosita, is jouw ding geworden, hoor ik
4: het? Het is mijn ding geworden, maar ja, ik ben ook zo ingesteld. Ik ben gewoon een sociaal mens. Mm-hmm. Ik kom mensen al wel graag tegemoet. Als je ergens hulp nodig hebt, sta ik daar. Als je begeleiding nodig hebt, ook, ik stel me ook gewoon open. Dus ik ben echt wel altijd een sociaal mens geweest. Mm-hmm. Alleen door bepaalde omstandigheden, soms trek je terug, maar voor nu, ja.
3: Maar weet je, ik kijk naar jullie, jij en Rosita en Naomi.
2: Ja.
3: En ik heb echt het gevoel bij jullie dat ik altijd op mijn gemak mag zijn.
2: Jawel.
4: Ja.
2: Je moet altijd op je gemak zijn en toch altijd jezelf zijn.
3: Ja, maar dat is eigenlijk de sfeer die jullie daar
2: creëren.
3: Creëren, het klimaat van mensen zich
1: dat moet voelen als thuiskomen, als vertrouwde omgeving. En dat is ook echt wat we willen. Mm-hmm. Voor de mensen die bij ons op kantoor komen. Ja, we hebben een recreatieruimte. Er zit een hele chillhoek er, waar mensen op tv kunnen kijken, jongeren kunnen gamen. Er zit ook een andere hoek aan de andere kant van de ruimte waar men gewoon zeg maar voor hun administratieve zaken terecht kan. Ja. Ja, kom je niet bijvoorbeeld uit je post, hebben we een formulierenbrigade, die ga je helpen om al je poststukken weer helemaal op orde te zetten. Weet je wel, schaam je niet. Ik ken zoveel mensen die niet eens hun brievenbus durven open te doen. Okay. Heb je dat probleem? Kom gewoon bij ons.
3: Ik heb trouwens iemand gesproken van de week.
1: Ja.
3: En dat is dus ook een, iemand die gedupeerd is door die toeslagenschandaal. En haar dochter, die heeft dus heel veel werk moeten verzetten als kind, als minderjarige. Om die moeder te ondersteunen, financieel, want ze ging werken bij de supermarkt. En ze ging van alles en nog wat doen. Die moeder die belde me en zei van jullie maken een programma, maar je moest eens weten hoe mijn kind heeft moeten zweten, moeten werken om in elk geval te proberen om mij financieel te ondersteunen, zodat we het hoofd boven water konden houden.
1: Klopt.
3: En op een gegeven moment, toen kwam het huis waarin ze woonde, de hypotheek, want dat is in Almere, die kon niet meer betaald worden. En die jonge dame, ondanks het feit dat ze toen ergens anders is geplaatst, want ze kon niet meer samen zijn met haar moeder, heeft ze toch, waar ze was, nog steeds meegewerkt om te proberen haar moeder uit de schulden te halen. Dus alles wat ze verdiende ging naar de moeder. Maar het heeft zo'n impact op haar gehad dat ze sommige plekken hier in dit land, en ik wil er graag uitnodigen binnenkort, heeft ze lezingen die te maken hebben met het proces waar ze doorheen is gegaan toen haar moeder dus zeg maar op die manier en door de belasting werd en gemangeld.
1: Klopt. Ja,
3: het is hartverscheurend hoor om te horen wat zij heeft meegemaakt.
1: Ja, klopt. Ja.
3: En het ging ook om haar trouwens, want zij is enigst kind.
1: Ja.
3: En die hele opvangtoestand ging om haar.
1: Ja, ging om haar. En dan. En ze is ook. Ze is ook zeker niet de enige. Maar ik vind het wel fijn als we haar in de uitzending zouden hebben, zodat meerdere kinderen die op zo'n manier ook echt gedupeerd zijn en ook hun ouder geprobeerd hebben om de financiële problemen te helpen door vanaf jongs af aan het werk te gaan, toch zichzelf van bewust gaan worden van hey, ik ben niet de enige. Er zijn toch anderen die ook zo'n leven gaat hebben, helaas. Door het systeem.
3: Maar het is toch.
1: En soms word je echt boos, hè, want je ontneemt die kinderen hun jeugd. Echt waar. Ik word er echt boos om, omdat ik zoiets heb van. Die kinderen hebben gewoon geen tijd om te genieten van hun jeugd. Ze hebben geen tijd om te genieten van het jongvolwassen zijn of zo. Ze moeten gelijk keihard aan de slag en doen en helpen. En ze worden geconfronteerd met de meest lelijkste situaties.
3: Oké.
1: Snap je?
3: Mm-hmm.
1: Ja. Dus,
3: ik hoorde zang, maar ja, het is naast, hè?
1: Ja, het is naast. Klopt.
3: Het is naast. Ik dacht van, dit er iets is, dat er iets hier open, maar het is gewoon naast.
1: Nee
3: maar ik vraag me natuurlijk af, zo'n kind, die groeit ook op met een bepaalde boosheid.
1: Juist.
3: Weet je, of een bepaalde wantrouwen.
1: Klopt.
3: Richting die Nederlandse maatschappij.
1: Ik ga je zeggen. Gracita en ik hadden het eerder erover in de uitzending. Vorige week maandag was er een demonstratie van protestactie in Den Haag.
3: Oké.
1: En,
3: van de gedupeerden?
1: Ja.
3: En hoe is het gegaan?
1: De opkomst was op zich wel goed. Mijn mening is wel, het had eigenlijk beter beter geweest als het een landelijke protestactie was.
3: Het was alleen voor de mensen in Amsterdam?
1: Vanuit Rotterdam, maar vanuit er waren wel mensen vanuit andere streken, maar het was ja, naar mijn idee ook niet veel. Terwijl als je het landelijk doet, dan heb je denk ik meer effect op de overheid. Maar ze hebben toch wel heel goede dingen gedaan en ze hebben zich echt laten horen voor eigenlijk alle gedupeerden. En wat ik daarna wel heb gemerkt, ik zit in heel veel groepen. En wat ik daarna wel heb gemerkt is dat het vertrouwen in de overheid 0,0 is. Dan denk ik van hoe gaat zo'n overheid het vertrouwen in zijn mensen, in deze maatschappij weer opbouwen?
3: Ja.
1: Dat is toch bizar?
3: Maar dat is de sfeer die er heerst bij die demonstratie. Dus dat mensen eigenlijk zeggen van die overheid is onbetrouwbaar.
1: Ja.
3: Wauw.
1: Ja.
3: Pijnlijk.
1: Dat is toch echt, echt heel pijnlijk.
3: Maar wat is, kijk, voor de mensen misschien die thuis zitten, die niet in staat zijn om de processen gade te slaan met betrekking tot de afwikkeling van de schade die er is aangericht. Wat zijn de dingen waarvan mensen echt zeggen van, ik ben boos. En om die reden vertrouw ik de overheid niet. Hebben jullie een paar indicatoren, een paar dingen waarvan jullie zeggen van, dit is waarom mensen nog steeds boos zijn. En dit is de reden waarom ze die overheid niet vertrouwen?
1: Omdat de overheid beloftes maakt die ze niet nakomen of weer intrekken. En er verandert heel veel. Binnen een week tijd kunnen ze zoveel beloven en al die beloftes worden weer ingetrokken. Of ze beweren heel andere conclusies of en dat maakt het al sowieso onbetrouwbaar.
3: Kijk, de verhalen natuurlijk die algemeen bekend zijn, is dat de gedupeerde 30.000 euro's, vele van ze hebben 30.000. En mensen denken van ja, de mensen hebben geld gekregen, dus het is nu koek en ei.
4: Nou, Naomi en ik hadden het hier nog ook over die 30.000 kathuisregeling. En na de beoordeling, dan krijg je te horen als je meer dan die 30.000 krijgt. Maar op zich, als je in de beoordeling gaat kijken, is het puur alles wat je dan, die 30.000 en meer wat je gekregen hebt, is gewoon van al die jaren dat je terug hebt betaald. Dus dat je
3: eigenlijk is het je eigen geld.
4: Is je eigen geld. Maar datzelfde geld, als je zo'n laagje eigenlijk...
1: Die 30.000 trekken ze weer af van je werkelijke schade.
4: Schade, dat kan
1: dus,
4: toch niet?
1: Ja, en het is echt zo. Dus er lopen nu heel veel mensen tegenaan.
3: Oh my god.
4: Ja.
3: Eigenlijk
1: dus wat ze zeggen, ja die 30.000, nee je hoeft het niet terug te betalen of we hoeven het niet meer terug, is just a lie.
4: Ja. In werkelijkheid betaal je het gewoon terug. Ja. En als het daarboven, of je hebt mensen die misschien 50.000 of meer, die 50.000 gaat er gewoon af. Niet alleen die 30, die 50.000 gaat er vanaf.
3: Het zijn slimme mensen die die dingen bedenken voor de belastingdienst.
1: Zijn boeven.
4: Zijn boeven.
1: Zijn boeven.
4: Volgens mij, dit is geen maffiastaat meer hoor. Ik weet niet wie ik het moet noemen.
3: Eigenlijk, op de Surinaam zouden ze zeggen, pour broekoe, weer broekoe.
4: Yes, that is it.
3: We gaan even naar onze technische man. En dan gaan we even die tune laten horen.
1: Absoluut.
3: Zodat mensen weten namens wie en wat we spreken.
1: Yes, dat weten ze.

0: luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.
1: Ja, luisteraars, we zijn hier op deze zondag weer. En wat wij doen als het gaat om de stichting Ontdek Je Plek, is dat wij dus in gesprek gaan over actuele zaken die te maken hebben met oplossingen die moeten leiden tot verlichting en ondersteuning van vele slachtoffers van de belastingtoeslagenschandaal. En we doen dit om de twee weken. En wat we doen is in elk geval informatie uitwisselen. En wat we ook doen is een podium bieden aan vele mensen die gedupeerd zijn, die slachtoffers zijn geweest en nog steeds slachtoffers zijn van het belastingtoeslagenschandaal. En er zijn heel veel mensen die eigenlijk hun plekje niet hebben kunnen vinden na al die ellende met de Belastingdienst. En Ontdek Je Plekje biedt de mogelijkheid. We hebben kantoor aan de Jan Eversenstraat. We hebben ook de nodige inzichten en kennis en de vrijwilligers en medewerkers die in staat zijn om hulp te bieden, de helpende hand te bieden als u het niet meer weet. En zoals velen van u ook weten, niet alleen ouders zijn getroffen door datgene wat zich heeft plaatsgevonden, maar ook heel veel kinderen zijn slachtoffers geworden van dat wat hun ouders is overkomen. En Ontdek Je Plekje, die ontwikkelt ook programma's en ideeën om ook met de kinderen om te gaan en ook ervoor te zorgen dat zaken die te maken hebben met trauma. U moet eens weten dat de Belastingdienst had toch ook een systeem ontwikkeld en stuurde mensen naar woningen van mensen die niks verkeerds hadden gedaan. En opeens waren er mannen die rond je verblijfplek, je woning circuleerden en je in de gaten hielden. En je leek wel een misdadiger hier in dit land. En zelfs kinderen hebben dat toen ook gemerkt, waarbij ze hun ouders hebben moeten waarschuwen van mama, papa, er zijn mensen die hier rondcirkelen. Wie zijn die mensen? Het maakt ons bang. En ze hebben ook de gevolgen gezien van dat wat er is gebeurd toen die mensen begonnen met bijna je woning, je woonplek omsingelen. Dus de verhalen zijn schrijnend. En vele van die kinderen zijn ook uit huis geplaatst en hebben na jaren nog steeds niet weer een band met hun biologische ouders. En ook de schade die er is gebracht in die relatie ouder-kind zijn ook zaken die wij van Ontdek Je Plekje belangrijk vinden. En er is ook de nodige expertise om hiermee om te gaan. Dus, en u hoort het, straks na de klok van 11, sorry, 12. Na de klok van 12, dan gaan wij dus in gesprek met een deskundige die in staat is, als u echt zegt van, maar ik ben de Belastingdienst zat, ik vertrouw ze niet, ik ben gewoon moe om die strijd aan te gaan. Dan heb je dus iemand die zegt van, weet je wat, geef me alle informatie, geef me al je paperassen en neem je rust en ik ga voor jou die strijd aan. En die meneer die dat gaat doen, of die dat doet, die is straks bij ons in de studio en hij gaat ons vertellen wie hij is en wat hij heeft aan inzicht en kennis en expertise. En dan hoort u dat ook en dan kunt u zelf bepalen als u het besluit neemt om niet meer, zeg maar, te gaan vechten omdat je daar geen zin in hebt. Dan draag je dat over. En we wachten dus de klok van 12 uur af. Dan wordt Tagnanga Bigiman, die is uit Rotterdam.
2: Helemaal, helemaal.
1: Onder auspiciën natuurlijk van ontdek je plek.
2: Absoluut. En luisteraars ook. Dit Kwaku seizoen is ontdek je plek op het Kwaku Festival.
1: Okay.
2: Iedereen weet waar Laspang is. We zijn vlak onder de paraplu van Laspang. Ik zou zeggen, komt u met vragen. Komt u voor registratie en deelname voor inspirerende workshops die er zullen zijn. En heeft u behoefte aan ondersteuning, begeleiding, informatie of gewoon een goed gesprek? Loop dan even langs. U bent van harte welkom.
1: Gewoon op het Kwaku Fest.
2: Ja,
1: Kwaku Fest.

0: richting onderkje plek. Want jij zegt elke keer plekje, maar het is een plek.
1: Op plekje, we moeten plek. Ophouden met dat ding.
0: Ja, is richting onderkje plek, want het is een plek.
1: Nee, maar plekje klinkt zo aardig.
0: Nee.
1: Het klinkt zacht.
0: Het klinkt klein. Het klinkt
1: aantrekkelijk,
0: klein.
1: Sexy.
0: En kijk, soms zijn er natuurlijk mensen die niet durven om op locatie te komen. Mm-hmm. Ik ben een van de mensen die wel, zeg maar, op locatie bij cliënten gaat. Ook dat doen wij.
1: Oké, okay. Dus als er iemand zeg maar een vraag heeft en is niet goed ter been of heeft niet de mogelijkheden om jullie op te zoeken.
0: Ja, dan gaan wij naar de mensen toe.
1: Dus
0: Stichting
1: de Ondekje
0: Plek gaat ook naar de mensen toe. Okay. Niet alleen de mensen komen bij ons, maar wij gaan ook naar de mensen toe.
1: Oké, okay. Ja. Dat is heel mooi, die dienstverlening richting de doelgroep.
0: Echt zo, omdat uit ervaring weten we dat mensen zich in het algemeen veilig voelen in hun eigen omgeving.
1: Mm.
0: En om toch de nodige hulp te bieden of maatwerkplan te kunnen bieden, is het gewoon fijner als mensen in hun eigen omgeving zijn. Uiteindelijk een dag zullen ze wel gewoon bij ons in het gebouw komen om dan verder te gaan. Maar als eerste is het altijd fijner als dat wij het mogelijk hebben gemaakt dat wij ook gewoon naar de mensen toe kunnen gaan.
1: Oh, mooi man.
0: Ja.
1: Lekker laagdrempelig. We kijken naar de tijd. Het is inmiddels, even kijken, 5 minuten voor de klok van 12. En we gaan richting de barbershoppers. En we gaan vragen aan onze technische man om weer iets te laten horen van Ondek Jouw Plek.
2: Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli.

0: Van 2 tot 4 uur, de Radiomart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.
1: Ontdek je plek en vind je kracht. Mm-hmm. Voor de mensen die net zijn aangesloten bij ons, Radio Maart. Dit is het tweede uur. En het tweede uur gaan we dus in gesprek met Sion.
2: Zion.
1: Neem me niet kwalijk.
2: Al goed.
1: Ja, gaan we dus in gesprek met Zion. En hij gaat ons inzicht geven. En dat wat hij heeft aan kennis, inzicht en expertise. En de mensen die op luister zitten. Zoals eerder gezegd in het eerste uur. We kunnen ons voorstellen dat de mensen het zat zijn om die strijd aan te gaan met de overheid. En Zion die maakt zich sterk voor mensen die een slachtoffer zijn van deze toeslagenschandaal.
2: Zeker.
1: Ik zeg geen affaire, bewust niet. Dus we gaan met Zion in gesprek en hopelijk krijgt u de nodige informatie, raakt u geïnspireerd en laat u zich misschien leiden door dat wat hij heeft aan dienstverlening. Zion, een hele goede middag en welkom bij ons in de uitzending. Wie is Zion?
2: Goedemiddag, Glenn. Dankjewel voor de mooie intro. Ja, dat is eigenlijk wat ik vandaag kom doen, is vooral kennis delen. Omdat ik denk dat door verbinding en kennis en dat met elkaar te delen, dat dat de enige manier is hoe we kracht uit elkaar en met elkaar kunnen halen. Ik ben in 2019 ben ik begonnen met maatschappelijk werk. Toen kwam ik erachter hoe mooi het is als je wat voor iemand anders mag doen. Right? Heel veel mensen in deze tijd zijn heel erg gefocust om zo snel mogelijk rijk te worden. Of hele mooie dingen voor zichzelf te bereiken. Maar ik denk dat vooral in onze community dat we vaak de onderliggende gedachte hebben van ik wil rijk worden, want ik wil zorgen voor mijn familie. En we vergeten dan soms in onze route waar we het voor doen. Ja? Maar die diepe wortel van ik wil het doen voor mijn familie, dat vind ik wel bij iedereen terug, zeg maar. En bij mij is die wortel nog net ietsje dieper gaan zitten van ik wil het niet alleen doen voor mijn familie, ik wil het ook doen voor mijn community. En ja, als ik in een positie ben, dan zou ik het zelfs voor de hele wereld willen doen.
1: Ja. En als je het hebt over jouw community, je bent van Surinaamse komma.
2: Ik ben half Surinaams, half Curaçaoner.
1: Oké, wat een mooie combinatie.
2: Thank you.
1: Maar vertel ons, want je bent zeer sociaal bewogen zoals je dat zelf aangeeft. Is het een eigenschap, is het je aangeboren of heeft je omgeving jou geïnspireerd om je maatschappelijk te verdiepen in dat wat mensen aangaat?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik moet dan gelijk denken aan mijn oma en mijn moeder. Die hebben ook hier in de Bijlmer, heeft mijn oma ook heel veel projecten gekickstart. Ook voor vrouwen, ook voor low-income gezinnen. Dus ja, daar was altijd al dat voorbeeld. Mijn oma die werkte ook voor de gemeente. Mm-hmm. Dus daarin ja, zag ik ook hoe ze binnen het

0: systeem, zeg maar, problemen oppakte. Keek naar welke wetten bestonden en dan keek van wat er wel mogelijk was voor mensen. En dat heeft me altijd heel erg geïnspireerd. Dat ik dacht van, oh, je kan er toch wat mee. Weet je, we zeggen heel vaak van, ja, dat systeem, dat werkt niet voor ons en daar kan je niks mee. Maar mijn oma liet zien van, ja, daar kan je toch wat mee als je met kennis en kunde begaat.
1: Ja. Weet je, ik luister naar je en ik denk aan dat wat er is gebeurd. Ik vat even samen hoe ik kijk naar die toeslagenschandaal. En als ik daar heel, heel objectief naar kijk en ik zou een conclusie trekken, dan zeg ik van, het is bijna, je had bijna een tovenaar moeten zijn om het probleem wat er is geschapen voor de mensen die hierbij betrokken raakten. Eigenlijk werden ze met haren en alles wat je had erbij gesleept. Mm-hmm. En ik heb me altijd afgevraagd van, maar hoe kan het zo zijn dat het zo verkeerd ging? En alle instituten hier in dit land, de rechters, niemand kon de mensen redden. Kan jij ons enigszins inzicht geven, nu je je verdiept hebt in deze materie, hoe het komt dat rechters, de mensen die hier in dit land recht moeten spreken, niet in staat waren om de mensen te helpen die hierin betrokken raakten?
0: Dat vind ik een hele mooie vraag.
1: Wat is er gebeurd?
0: Ja, vind ik een hele mooie vraag. En het is een tweeledig antwoord. Mm-hmm. Waarvoor we eerst teruggaan helemaal naar 1833. En daarna teruggaan naar de laatste wedstrijd van Capverdië tegen Argentinië.
1: Oké.
0: Dus hij vast.
1: Dat is ik ben benieuwd.
0: Ja. Heel interessant. Over de hele wereld, zeg maar, werd ongeveer rond 1833 werd slavernij afgeschaft. Right? Nederland was daar wat later in, 1963. Heel interessant ook. Waarom is Nederland een land die 30 jaar later pas de slavernij afschaft? Dat was omdat ze aangaven dat de plantage-eigenaren die al hun inventarisatie gaan verliezen, gecompenseerd moeten worden. Want die hebben daar Nederlands geld in geïnvesteerd. En ja, wat zal dat wel niet doen met de Nederlandse economie als al die inventarisatie ineens weg is? Right. En als we dan gaan kijken hoe dat dus geregeld is vanuit het belastingssysteem, samen met het MKB van toen, samen met alle andere bedrijfsvoering die daarop berusten, kunnen we eigenlijk heel simpel zeggen, het gaat altijd om geld. Mm. En zeg maar, ik heb een hele mooie zin gehoord. Beter betekent vaak niet beter voor iedereen. En dat is iets wat we moeten beseffen van, als wij een bepaalde rijkdom gaan najagen, moeten we die afpakken van iemand anders. Denk maar over. Nou, jij denkt, oké, ik ga lekker dropshippen, dan word ik rijk. Oké, dus nu moet een kind in Azië moet een vinger verliezen, zodat jij Fendi kan dragen. Beter is vaak niet beter voor iedereen. Mm-hmm. Tenzij je heel voorzichtig te werk gaat.
1: Ja.
0: En als we dan gaan kijken naar de laatste wedstrijd, bijvoorbeeld tegen Capverdië en Argentinië, daar zagen we ook zoveel ongelijkheden. Waar Argentinië met volle snelheid tegen Capverdië aanrende en ze vastpakten en voor alles deden. En ja, dat is maar het spelletje. Dat is voetbal, mannen. Maar zodra Capverdië ook maar met de zachtste tik tegen Argentinië aankwam, Fit! Gefloten. Mm-hmm. Weet je? En de vraag is meer van, wat doen we tegen ongelijkheid als een geheel? Want ik geloof dat als er ook maar een klein gedeelte ongelijkheid bestaat, dat er altijd ongelijkheid zal zijn.
1: Ja.
0: En pas wanneer mensen echt geschoold zijn en echt de kennis en purpose over zichzelf ook vinden en weten hoe met zichzelf om te gaan, dan pas kunnen ze met andere mensen omgaan. Mm-hmm. Maar als we bijvoorbeeld gaan naar, er gebeuren zelfs vandaag de dag gruwelijke dingen in Afghanistan bijvoorbeeld, waar gewoon de Taliban heeft overgenomen, maar niemand doet daar wat aan. Weet je wel, waarom doen we daar niet wat aan? Hetzelfde als de mensen die voor de 499 jaar in slavernij zaten voordat het afgeschaft werd. Ze voelen zich machteloos. En zeg maar, als je je machteloos voelt, dat gevoel, zeg maar, dat gevoel, misschien kennen mensen het wel van examen doen op de middelbare school. Hele moeilijke toets. En je hebt echt een week, misschien zelfs 2 weken, misschien zelfs een maand keihard lopen leren, maar je snapt het gewoon niet. En het lukt niet. En je weet dat dit een belangrijke toets is. En je bent bang. En je weet niet hoe je dit moet gaan halen. Je voelt je hopeloos.
2: kom je dat vaak tegen, zijn mensen die zich machteloos, hopeloos voelen?
0: 100%.
2: Ja.
0: Dat is vaak wat ik hoor. Ja. Dat mensen zeggen van, ja, maar wat doe je eraan? Wat kan ik eraan doen? En zelfs, en dit is wat mij het meest pijn doet, is dat er vrouwen zijn die seksueel misbruik meemaken. En dat we zeggen van, oké, daar moeten we wat aan gaan doen. Ja, maar wat doe je daaraan? Oké, maar als ik naar de politie ga, wat gebeurt er dan? Weet je, er is geen vertrouwen meer in een rechtmatige consequentie. En de kennis en kunde om te zeggen van, ik weet dat als ik het zo doe, dat ik krijg wat ik verdien, dat mist. En vroeger hadden we zeg maar oudere mensen, zoals jullie. Jullie maken een hele mooie plaats voor mij en laten me zien van, hè, zo doe je dat. Hè. En vroeger had je dat heel veel. En de overheid die heeft natuurlijk daar heel veel overheidsgelden daarvoor versmald en kleiner gemaakt en weggehaald. We denken bijvoorbeeld aan de buurthuizen en de buurtprojecten.
1: Ja.
0: Waardoor die sturing helemaal weg is.
1: Ja, maar wat eigenlijk wat je mij laat weten is dat dit onrecht dat er zich heeft plaatsgevonden, dat heeft eigenlijk vanuit een historisch context, heeft het al laten zien dat bepaalde groepen benadeeld of onrecht aangedaan zal worden. En dat je dus waar je rekent op een rechtsstaat die je daarin zou kunnen of moeten beschermen, dat die bescherming eigenlijk wegvalt. Maar het is voor mij natuurlijk ook enigszins, ik ben heel nieuwsgierig van hoe vertaalt dat zich? Want er is een instituut als de Belastingdienst.
0: Helaas.
1: Die eigenlijk mensen onterecht beschuldigd van een misdrijf, want je zou geld ontvreemd hebben van de Nederlandse staat. Het is niet zo. En toch is de rechter niet in staat om recht te spreken over datgene. Is de rechterlijke macht ook onderdeel van, zeg maar, die macht die jou benadeelt of onrecht aandoet?
2: Oké, we hebben een, even tussendoor, we hebben een beller.
0: Ja.
1: Maar de twee bellers volgens
2: twee
1: mij.
2: Twee bellers.
0: Oh, leuk. Ja. Leuk. Blijf zeker lekker inbellen.
2: Ja,
1: ik ben toch benieuwd, Sayan. Hoe kijken we naar de rechter in deze?
0: In het kort, er is een systeem waarin een hele hoop mogelijk is. In het kort, er is een ander systeem die heel erg tegen ons werkt. Als jij de kennis en kunde in jezelf kunt vinden om daarvan los te breken, is er een mogelijkheid om uiteindelijk toch victorious te reizen. Voor de meeste mensen is dat niet mogelijk in hun eentje. Right? En dat weten hun ook. Dat voor de meeste mensen is het niet mogelijk in hun eentje om vrij te komen van die onzichtbare ketens. En die onzichtbare ketens die noem ik gemak. Right? Want waarom durf je niet in opstand te komen omdat je misschien een huurwoning hebt die helemaal vol zit met schimmel, maar het is wel je huis en die wil je niet kwijtraken. Maar als wij dan op basis van artikel 743 van de huurwet zeggen van hey, dit zijn geen leefomstandigheden voor een mens en de leefkwaliteit wordt hier niet behaald, kan ik er misschien voor zorgen dat je het komende jaar of misschien voor een periode de helft van je huur hoeft te betalen. Maar omdat mensen zoiets hebben van, nee, maar dadelijk wordt mijn landlord boos op me. Ja, dadelijk gaan ze moeilijk doen volgend jaar. Zie je dat er gewoon niet gedurfd wordt. En dat komt weer terug op wat ik net zei. Het is een stukje durven en het is een stukje weten dat wat ik doe, ik weet dat ik in de long run ga winnen.
1: Ja, maar kijk, de angst die mensen hebben voor zo'n misschien de woningbouwvereniging of andere organisaties, maar ik moet voorzichtig zijn, want straks krijg ik een, de toren over mij. Die angst die er is, waar komt die vandaan?
0: Ik weet niet of mensen daar ready voor zijn, maar dat komt gewoon regelrecht van de plantage. Laten we heel eerlijk zijn. En dat is ook, daarom vind ik het ook heel belangrijk dat de ouders ook heel kantjes met hun kinderen omgaan om niet bepaalde patronen ook mee te geven. Als je bijvoorbeeld inschrijft bij de Kamer van Koophandel, dan ga je waarschijnlijk, als je niet gelijk een boekhouder neemt, ga je de eerste keer dat je belastingaangifte moet doen, ga je vergeten dat je je kwartaal belastingaangifte moet doen. En dan krijg je een brief. je bent vergeten te betalen en je moet 5000 zoveel betalen. En je denkt,

0: Ik rende naar mijn moeder, weet je wel. Ik rende naar mijn moeder, ik denk, oh my gosh, wat heb ik gedaan, weet je wel. En vroeger was het van, als jij niet hard genoeg werkt, dan krijg je 30 zweepslagen. En nu zeggen ze, als je niet hard genoeg werkt, dan moet je 5600 euro betalen. En ergens in het proces zijn we even bang geworden voor die 5600 euro als die 30 zweepslagen. En dat, ja, die angst, zeg maar, die er dan voor zorgt dat je in een fight or flight gaat en zeg maar, ja, heel veel paniek in je lichaam voelt en niet meer helder kunt denken, dat is een gevaar. En ik heb zeg maar een vechtsportachtergrond. Dus juist op het moment dat het zeg maar heel chaotisch wordt, word ik heel kalm. En ik denk dat ik dat dan ook weer mee kan nemen in andere aspecten van mijn leven. Dat wanneer het juist chaotisch wordt, weet ik dat ik, wanneer ik kalm ben, ik altijd de momenten van winst kan vinden. Ik zie altijd de openingen, maar wel in kalmte.
1: Kijkend naar die doelgroep die is gedupeerd door die toeslagenschandaal. Ik, en daarom ben jij ook actief, zeg maar, als het gaat om mensen die het vertrouwen hebben verloren, zich ook niet meer.
0: Ik heb zelf ook het vertrouwen verloren, dus ik snap het.
1: Ja. En juist die doelgroep die dit is overkomen, die heeft zich op een gegeven moment schuldig gevoeld. Die is op een gegeven moment bang geworden, ook voor die overheid. Er is een grote mate van angst. Het zijn volgens mij traumatische ervaringen die je dan ervaart.
0: 100%.
1: Dat wat er is gebeurd, heeft ervoor gezorgd dat mensen nu, op dit moment, nog steeds die angst hebben voor die overheid. Hoe gaan we daarmee om? Wat zeg je aan de mensen? Hoe zorg je, kijk, zegt je ontdek je plek. Die zeggen, wij zoeken een manier om mensen weer hun plek te laten vinden in deze maatschappij. Vanuit jouw insteek, hoe zorg je dat mensen weer meedoen om hun plek weer te ontdekken?
0: Dat is een hele goede vraag. Toevallig had ik het vanmorgen hierover met mijn oma. Mm-hmm. En ik zeg altijd van, wij gaan heel voorzichtig om met de mensen die wij al hebben, waardoor we heel veel kunnen laten zien. En op het moment dat je dingen kunt laten zien, dan komt de massa. Right. En voor met het project Jouw Herstel heb ik het eerst voor mijn moeder en mijn eigen familie gedaan.
1: Okay.
0: Dus daardoor wist ik al hoe het proces in elkaar zat. Ik wist wat ermee mogelijk was. En op het moment dat ik het toen naar buiten ging brengen, was van, oh, is dat mogelijk? Weet je wel? In plaats van dat er, weet je, een speculatie is. Nu hebben we ook iets heel moois bewerkstelligd voor de brede ondersteuning. Jullie zijn ook de eerste die het ook te horen krijgen, is de primeur. En is een jongen die heeft 23.000 euro inrichtingkosten gekregen voor zijn brede ondersteuning. Hij heeft nog 4 gebieden over om af te maken. Dus dat betekent dat hij uit 1 gebied heeft hij 23.000 euro gekregen. De andere 4 gebieden gaan binnen 2 maanden afgemaakt worden. En dit is een jongen van 22 jaar.
2: Ja, en dat is Rotterdam.
0: Rotterdam, ja.
2: Ja, nu weet ik van Rotterdam dat de brede ondersteuning daar eigenlijk bar slecht is.
0: Maar daarom.
2: Echt, ja. Maar dus daarom. Het is inderdaad een primeur voor jullie.
0: Thank you.
2: Hier in Amsterdam is het eigenlijk toch wel wat beter.
0: Mooi.
2: Ja, zo dat wel op 2 stadsdelen na. Die kunnen er echt heel wat aan doen, maar daar heb ik binnenkort hebben wij een kot manager of coach in de uitzending daarover, die ons hier over mij gaat vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor Rotterdam, vind het de hele primair en zeker voor een gedupeerde jongeren.
0: Precies, en dat wou
2: gezien
0: ik ook eraan toevoegen.
2: De wachtlijst ook, hè, die er staat.
0: Want het is ook heel interessant omdat het een jongere is en dat is dus niet eens voor de ouders zelf. Maar dit geeft dus ook aan van, hey, ouders, let dus op.
2: Ja.
0: Want als jij zegt, nee, ik durf dat niet of ik verdien dat niet of ik weet niet zeker of dat voor mij is, wat er gebeurt, is dat je je kinderen dus ook wat ontzegt.
2: Klopt.
0: En ik denk dat is wat mensen vooral moeten begrijpen.
2: Juist.
0: Van, okay, jij loopt niet alleen zelf 20.000 euro mis.
2: Je kinderen ook.
0: Precies.
2: Ja, precies.
0: Weet je, en dat is meer het idee wat ik aan mensen mee wil geven.
1: Dus eigenlijk wat je ons hier vertelt, dat je zegt het is een primeur, is dat nu, as we speak, zegt de overheid, de schade die we hebben aangericht bij de kinderen. Mm-hmm. Die gaan we compenseren ook. En er is nu iemand, een jonge persoon, die het heeft mogen ervaren wat zijn of haar ouders overkomen.
0: Ja.
1: En die wordt dus eigenlijk die schadevergoeding toegekend van 23.000.
0: Ja, en dat is pas een gedeelte. En kijk, het is natuurlijk ook zo dat ze al langer al 10.000 euro gekregen hebben, zeg maar. Dat is vaak op bij heel veel mensen. En het idee hiervan is dat met de brede ondersteuning dat je je leven echt een kickstart kan geven. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld dingen die je eruit kan financieren zijn werkkleding, maar ook een rijbewijs, maar ook een opleiding, maar ook gewoon de hele inrichting van je huis.
2: Ja, de hele inrichting van je huis.
0: Maar ook gebit. Therapie.
2: Precies, therapie,
0: gebit.
2: Ja.
0: Zowel fysiek als mentale therapie, ja. Weet je. Dus er zijn heel veel aspecten waar mensen gebruik van kunnen maken, die ze ook keihard nodig hebben.
1: Ja.
0: Maar ze moeten het wel weten. En ik heb ook gewoon echt letterlijk een verhaal gehoord waar een vrouw afgescheept werd met 3 laptops. Snap je, dat is de waarde van misschien 1200 euro, 3 laptops, ja. En dat was het, zeg maar. Ja. Ja. Daar zijn wij voor, om ervoor te zorgen dat je niet alleen die stap maakt en denkt van ik ga het gewoon proberen. Maar dat je dan ook de kennis en de kunde hebt om te weten van wij gaan het zo doen, mm-hmm. zodat ik weet dat ik rechtmatig het meeste uit mijn aanvraag haal.
1: Oké, dus eigenlijk wat je dus hier aangeeft, Sian, is dat ik kan me voorstellen dat een gedupeerde niet bekend is met zijn taal van mogelijkheden die er zijn om te komen tot compensatie voor right. al die ellende. En dat jij in elk geval fungeert als een gids.
0: Precies.
1: Die in elk geval inzicht geeft en ook helpt om de juiste aanvragen te doen.
0: Precies.
1: Om ook, vind het heel interessant.
0: Dank je.
1: Ik ben geen gedupeerde, maar ik zou je in de arm nemen.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Nee,
1: maar hoe kom je aan die inzichten?
0: Aan die inzichten? Nou, sowieso heb ik een hele fijne, leuke, lieve, interessante opvoeding van mijn moeder gehad.
1: Mm-hmm.
0: En zij was zo liefdevol, zeg maar, dat vaak als zij mij een straf gaf, bijvoorbeeld voor een week, en het was heel lekker weer, weet je, ik mag een week niet buiten spelen, maar het was heel lekker weer, weet je wel.
2: Mm-hmm.
0: Ik zeg, mam. Weet je wel, mam, als ik nou voor 9 thuis ben, mag ik dan, weet je wel. Oké, snel, weet je wel. Dus ik merkte als kind al van, je kunt af en toe een uitzondering op de regel maken. En later ga je wat meer van het recht leren. Je bent gewoon een staatsburger van Nederland, dus je wil natuurlijk wel weten waar je allemaal aan moet houden en waar je recht op hebt, right? Bijvoorbeeld iets leuks voor de startende ondernemers. Je hebt een COR-regeling, KOR. Nou, verdien je minder dan 25.000 euro per jaar, hoef je geen belasting te betalen. Nou, het is heel fijn voor mensen die online services doen, weet je wel.
1: Mm-hmm.
0: En ik besefte dus van, oh, er is een soort kennis die je direct in het echte, waar je direct in het echte leven profijt van kunt halen, zeg maar. En dat vond ik heel interessant. Ik vond het hele machtgevende kennis, zeg maar. Dus ja, dat vond ik altijd wel heel leuk en was ik heel leergierig naar om te kijken van hoe kan ik dat voor mijn eigen bedrijf zo goed mogelijk inzetten. En ja, mijn moeder die is zelf ook toeslaggedupeerde, dus ik ben zelf ook jongere toeslaggedupeerde. Dus vanuit daar, zeg maar, ben ik eigenlijk gaan kijken. En ik merkte gewoon bij het proces van mijn moeder, zeg maar, dat ik heel erg aan haar moest trekken van, mam, kom op, we gaan het doen, weet je. Dat ik zeg van, oké, meld je op zijn minst even aan en dan gaan we het samen invullen, weet je wel. En dat je ziet van, dat gebeurt gewoon niet, weet je wel. Omdat mensen, kijk, zij heeft natuurlijk dat, op een volwassen leeftijd heeft ze al die trauma meegemaakt. Ik was een kind, ik had gewoon Danoontje, maakte niks mee. Mm-hmm. Weet je wel, ik had gewoon mijn Nike's met Danoontje, maakte niks mee. Weet je wel? Dus zeg maar, als jongere, als kind, zeg maar, heb ik die trauma ook niet op dezelfde manier meegemaakt als wat jullie hebben meegemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor ik een bepaalde vrijheid nog heb, zeg maar, een bepaalde ketting die ik niet voel. En ik dus wel ga zeggen van, nee, we gaan kijken. Wat staat daar? Hoe moet dat? Oké, prima. ChatGPT. Right? Ja. Want dat zijn nu in de toekomst. En dan ga ik uitvogelen hoe het moet.
1: Ja. Maar jij hebt, dus je bent een kind van een, je moeder is slachtoffer geweest van die toeslagenschandaal.
0: Mm-hmm.
1: En heb jij, ik vertelde de ander een verhaal, zeg maar voor het eerste uur, waar een jonge dame die de moeder echt heeft moeten ondersteunen om zelf in dienst te gaan bij Albert Heijn op haar 14e, dacht ik, om daar geld te verdienen.

0: om haar moeder te ondersteunen, omdat ze zag in welke ellende die moeder was. En ze hebben samen gestreden, waren hun huis kwijtgeraakt. Ze werd uit huis geplaatst. Je hebt het geluk gehad dat je niet uit huis bent geplaatst. Mm-hmm. Maar je moeder, als ik zo naar je luister, is best wel iemand belezen, maatschappelijk ook goed gepositioneerd.
1: Enigszins wel, ja.
0: Ja, en toch raakt ze ergens in waar ze eigenlijk geen zicht heeft. Waarin ben ik beland? Hoe kan ik hieruit komen? Mm. Hoe heb je naar... Je zegt, die periode heb je niet ervaren met de, dat je nu met de ketting rondloopt. Maar hoe heb jij gekeken naar je moeder? En hoe kijk je nu nog naar haar aan de hand van wat haar is overkomen?
1: Nee, ik ben de eerste zoon en de eerste kleinzoon. Mm-hmm. Dus ik denk dat je dan al gelijk een bepaalde... Hè, je komt de wereld in met een bepaalde van... This is my family now. En ja, ik heb ook gewoon echt wel een keer tegen mijn oma gezegd gewoon van... Ik zie wat je doet en als je er niet meer bent, dan doe ik wat jij doet. Mm. Weet je wel? Dat je dat beseft van wat er wel gedaan wordt. Weet je wel? Mm. Dus het was altijd wel... ergens weten van de mensen om me heen doen heel veel, weten heel veel. Maar dat zorgt er ook voor dat mensen heel vaak ook al bijna bij hun capaciteit zijn. Dus vaak een love language van mij is misschien iets voor je doen, iets voor je regelen. Weet je wel? En uitzoeken. En ik heb dus heel snel gemerkt van de meeste mensen die te maken hebben met de problematiek. En dit zijn zelfs slachtoffers, ja, die bij gemeente Rotterdam werken.
2: Ja.
1: Het zijn slachtoffers die bij de gemeente werken, mm-hmm. Ja, bij een afdeling van de brede ondersteuning, en mij komen vragen, hey Sain, hoe zit dat nou met het herstel?
2: Ja.
1: Oké, ik hoopte eigenlijk juist dat wij konden spannen, weet je wel? Maar dat is dus niet het geval. En zeg maar, dat gaf voor mij al heel snel aan van de kennis is heel erg verdeeld en compartmentalized. En iedereen weet een klein gedeelte van de puzzel en wil daar misschien een beetje voorzichtig mee omgaan, weet je. En daardoor weet niemand helemaal niks. Mm-hmm. Niemand weet helemaal niks. Dus jongerenwerkers, weet je, die gewoon echt in buurtteams ambulant werken en jongeren moeten begeleiden met de brede ondersteuning, die mij komen vragen, hey, kun je dat, hoe zit dat voor mijn moeder? Kan je dat ook doen voor mijn moeder of niet? Hoe weet jij niet? Je moet weten dat ik dat voor je moeder kan doen. Als jij brede ondersteuning krijgt, moet jij weten of ik dat voor je moeder kan doen of niet.
0: Ja.
1: Right? En dan helemaal als jij die jongerenwerker bent die dat voor de buurt moet regelen, zeg maar. Dus ik merk dat er zelfs mensen die op bepaalde posities zitten van kennis, geen kennis hebben. En dit heb ik vaker meegemaakt met verschillende dingen. Dat mensen op posities van kennis geen kennis hebben. En dat ik ook vaker met hun in gesprek ben gegaan en dat ik speel vaak dom. Ik hou ervan om gewoon lekker dom te spelen. Leg me uit, weet je, leg me uit. En dat ze zegt van, ja, dat zit dan zo en zo. En ik zeg, oh, nee, want op de pagina van de Belastingdienst las ik namelijk dat zo en zo en zo zit. Zou ik me even naar je toesturen? Oh, ja, nee, ik pak hem er even bij. En dan maak ik ze nerveus. Maar na 2-3 keer bellen nemen ze mijn telefoonnummer niet meer op. Weet je wel? En zeg maar, dat soort dingen, zeg maar. Je moet heel scherp zijn en ook beseffen dat niet alles wat je, zeg maar, wat mij verteld wordt, 50% wat, waarde. Wat ik lees, 90% waarde. Weet je?
0: Moeten we ook niet op die manier kijken naar de medewerkers van de Belastingdienst?
1: Dat is hun bedrijf. Ik zeg altijd, als je iets wil veranderen in iemand anders bedrijf, moet je zelf een concurrent opzetten en dan kan je het doen. Dat is waarom ik doe wat ik doe. Ja. Ik ga niet aan de Belastingdienst of juridisch loket uitleggen van, weet wat je, jullie zouden dus humaan te werk moeten gaan. Jullie zouden mensen eens welkom moeten... Nee, dan ga ik zelf mensen welkom laten voelen. Dan ga ik zelf humaan met mensen om.
0: Ja, maar heeft zeg maar, dat waar de Belastingdienst voor gezorgd heeft, deze ellende, uh-huh. Is het niet ook een stukje wat te maken heeft met het algoritme? Of denk je dat er echt mensen bij de Belastingdienst bewust bezig zijn geweest om etnisch te profileren?
1: Hoe is het algoritme er gekomen?
0: Door het etnisch profileren.
1: Hoe is het algoritme er gekomen? Ik wil best meegaan in de gedachtegang, het was het algoritme. Oké, maar wie heeft het algoritme gemaakt? Mm-hmm. En waar is het op gebaseerd? right? En zeg maar, dat is het hele ding van kijk, ik ga nooit andere mensen vertellen hoe ze iets moeten doen. Ik ben niet van het protesteren. Ik hou daar eigenlijk niet van. Bij één keer ben ik naar een protest geweest. Ik heb geprobeerd, ik heb gekeken. En het voelde niet alsof ik daarna iets bereikt had, zeg maar. Mm-hmm. Maar wanneer ik zeg maar zelf een aanvraag doe voor iemand. Of misschien zelf een training geef, weet je. Of een coaching sessie geef. Dan weet ik van, ik heb wat bereikt vandaag, zeg maar. Okay. Dus ik denk dat we zeg maar meer in de actie moeten gaan zitten. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje de oplossing is.
0: Oké. Okay. Hoe kijk jij?
2: Ik kijk er ook zo naar. Ik kijk er ook zo naar. En alles wat hij zegt klopt wel. Want je hebt mensen die daar zitten, die het werk moeten doen of gedupeerde ouders moet begeleiden. Maar vaak niet genoeg echt de juiste kennis hebben. Weet je, ik heb het zelf ook meegemaakt waardoor ik dan met die informatie kom. Zeg van nee, als je het zo aanpakt, dan kun je... Weet je, krijg je het zo voor elkaar. Dus ik ben het helemaal met jou eens. Mm-hmm. Het is gewoon zo.
1: Ja, dat ik bij het geldplein zit. En dan heb je voor jongeren... voor iedereen die toeslag gedupeerd is, heb je de SPUCC-regeling. S-P-U-C-C. S-P-U-C-C, SPUCC-regeling.
0: S-P-U-C-C.
1: Ja.
0: Waar staat het voor?
1: De SPUC, ik zou het zo even niet op de top van mijn head weten, maar wat je ermee kan, zeg maar. Ik noem het allemaal cheat codes, zeg maar. Je hebt allemaal cheat codes die je dus in kunt vullen in Google. En dan krijg je een glitch in de matrix. Mm. En dit is er één van. S-P-U-C-C. En dan kun je al je schulden, behalve boetes, kunnen dan afbetaald worden. Maar het verschil is, je hebt er dus eentje voor de toeslaggedupeerde en je hebt er een reguliere versie. De reguliere versie duurt 18 maanden, die voor toeslaggedupeerde is eigenlijk instant. Right? En omdat ik dus, ik ben zeg maar de moeilijke klant en ik had dus al klachten ingediend en de klachtenafdeling. Dus de mensen bij het geldplein waren al best wel moe van mij. En die probeerden mij dus eigenlijk in de 18 maanden route te duwen. En het was dat ik dus zeg maar de beschikking ging checken voordat zij hem verstuurden van... Hoe bedoel je 18 maanden? En ook dus even met de andere collega ging schakelen. Maar dat laat dus al zien van ja, soms doen ze het per ongeluk. Soms doen ze het misschien ook minder per ongeluk. Want zij is niet blij met de officiële
2: klacht. Kan je nog even onderbreken? Want we hebben een beller. En ook voor de bellers zijn we natuurlijk beschikbaar.
0: No.
2: Oh.
1: Hallo.
0: Oké. Nee, want het is een beller. Ik weet niet.
2: Ja, het is een beller.
0: Er is een beller, een hele goede.
2: Er gaat iets niet goed met de lijn.
0: Ik weet niet wat er met onze lijnen, maar u kunt het proberen. Ja. Af en toe gaat het even mis. Maar als u het weer probeert, gaat het zeker lukken. Misschien hebt u een vraag aan de Zion en misschien wilt u gebruik maken van zijn diensten. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook mogelijk is. Of moet dat via Ontdek je Plek?
2: Dat gaat via ons.
1: Ze kunnen me ook gewoon een appje sturen. Yes. Mijn nummer is 06-4075-4090.
0: Okay. We proberen het weer. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Hallo? Hoort u ons?
3: Ja, hallo?
0: Ah, ik hoor u. Ja, welkom.
3: Oh, ben ik in de uitzending?
0: Ja, u bent in de uitzending.
3: Oh, tot Jovini spreek je.
0: Dag Jovini, welkom.
3: Goeiedag mensen daar in de studio.
1: Hallo.
3: Ik weet niet wat de naam van die meneer is daar in de studio.
0: Zion. Hey, Zion.
3: Zion.
0: Zion.
3: Yes. Maar ja, dat maakt niet uit. Even. Ik had het gehoord. Maar die meneer heeft een zeer interessante mindset.
1: Nou, dank u wel.
3: Die mij triggert.
1: Dank u wel.
3: En met name twee dingen die je hebt benoemd, waarvan voor mij mindblowend is. Je hebt benoemd dat je niet van de protesten bent. Geweldig. Omdat er andere manieren zijn. En je hebt benoemd dat jij niet een instantie of organisatie gaat vertellen hoe ze te werk moeten gaan. Jij organiseert zelf je ding en je gaat daarmee aan de slag. Dat is mindblowend. En daarom trigger je me daarin. Dus ik zou het fijn vinden om misschien een keer in gesprek met je te gaan. Ik weet het niet of je
1: zeker
3: dat zou willen.
1: Zeker.
3: Maar het doet mij wat.
1: Nou,
3: omdat we niet meer in die tijd.

0: uitzitten, van gaan zoeken, praten. En ook niet messen trekken of pistool trekken. Mm-hmm. Maar die mindset, dat is die power, dat is die kracht, dat mm-hmm. is die atoomwapen.
1: Mm-hmm.
0: Ik hoor je, dankjewel.
2: Nou, ik wil je ook zeker bedanken en laat dit echt een uitnodiging zijn voor iedereen. Ik ben naar het radiostation gekomen omdat ik juist met de Surinaamse community in contact wil komen hier in Amsterdam. En we hebben een hele hoop verschillende soort projecten waar ik iedereen heel veel over wil vertellen. Mijn nummer is 0640754093.
0: Nog een keer, gaat het snel. Dus ja. 0640
2: 4075-4093.
0: Oké.
2: Okay. En wij doen een hele hoop. Wij regelen dus de aanvragen voor de mensen, maar we coördineren ook zorg. We helpen mensen ook met huurrechtproblemen. Bezwaar maken. Dus ja, er zijn een hele hoop mogelijkheden hoe je mensen kunt helpen. En ik ben zeker benieuwd wat bij u past.
0: En wat is jouw link met dat hele overheidssysteem?
2: Mijn link is dat ik hier geboren ben. Verder heb ik niet zoveel met ze te maken. Nee, ik heb eigenlijk juist dat ze helemaal niet zo heel blij met mij zijn. Nee, we doen het echt allemaal op eigen kracht. Dus het is ook niet alsof wij een opdracht hebben vanuit de Belastingdienst of vanuit het Rijk of gemeente. Nee, absoluut niet. Wij doen het
0: en
2: gewoon.
0: En chapeau voor je moeder en je oma.
2: Nou, dank u wel. Die ga ik zeker doorgeven.
0: Van die fijne dag. Ik
3: luister. Dank u wel, jullie. Een andere beller. Welkom in de uitzending.
4: Ja, meneer Vrij. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Welkom.
4: Naar Glenn toe. Glenn weet dat ik een radio ben geweest. Ik heb geluisterd, Glenn. Dat je zei over de jonge man van Almere, toch? En toen je noemde dan het bedrijf, en dat mag je toch niet?
3: Een bedrijf?
4: Bij naam. En een andere zaak, als ik het ben op de radio, ook de belasting, dan zeg ik altijd: de dienst die niemand discrimineert, dan gaat dat veel beter.
2: Oh, nee, maar ik neem geen blad voor de mond, meneer. Kijk, wat heel mooi is: in de rechtsstaat hebben we ook vrijheid van meningsuiting. Dus ik mag alles zeggen wat ik vind en wat ik meen en waar ik achter sta.
4: Maken en ik weet hoe het bij Salto gaat, wat dat betreft wat ik zeg.
2: Nee, maar vandaag praat u met mij en ik zeg alles wat er op mijn hart zit. En dat is ook waarom ik werk zoals ik werk. Zodat ik altijd alles kan zeggen wat ik belangrijk vind.
4: Maar
2: en daar gaat niemand nooit mij in remmen.
4: Wat Glenn heeft gezegd. Maar
3: meneer Vrij,
4: denk voor uzelf dat te zeggen.
3: Meneer Vrij.
4: God bless en bedankt.
3: Meneer Vrij, u bent er nog?
4: Ja.
3: U hebt altijd gezegd. Laat zorgen je geen zorgen baren.
1: Mm-hmm.
3: Dat is wat u altijd vertelt. Maar ik hoor dat
4: je moet
3: iets
4: je geen
3: anders...
4: zorgen maken op dat juist. Zorgen je zorgen.
3: Als ik zo naar u luister, heb u eigen leven verlaten.
4: Dat doen we hierbij als u zo vat. Ik ga, omdat ik weet dat altijd dat je geen reclame mag maken.
3: Nee,
4: bedrijven
3: niet
4: bij naam,
3: zorgen.
4: Daarom zeg ik.
3: Maak u zich geen zorgen, want u hebt al gezegd wat zorgen kunnen doen. Dus hou u aan
4: je. Ik luister verder. Ja.
3: Dat is meneer Vrij, hoor. Ik heb zijn eigen quote.
2: Kijk, poëtisch. Poëtisch.
3: Nee, maar ik vind het ook interessant. Kijk, Sisa Jubilee geeft het aan. En eigenlijk, je hebt je eigenlijk ontkoppeld van
2: zeker.
3: Een aantal zaken. En ik weet ook dat soms wij zelf beperkingen. Zeg maar, brengen in de manier waarop wij, zeg maar, staan in het leven en kijken naar dingen.
1: Mm-hmm.
3: En ik heb het idee dat jij ergens die vrijheid hebt ontwikkeld om te zijn wie je wilt zijn en wat je wilt doen. Hoe komt dat? Waar heb je die
5: drive gevonden?
3: Mm-hmm. Niet alleen die drive, het moet ergens, loskomen. Ergens.
2: Ik denk dat ik een bepaalde roze bril af heb gezet. Ik voel mij niet veilig als ik ergens werk. Ik voel mij financieel niet veilig als ik ergens werk. Ik kom uit de recruitment al vanaf 2015 doe ik recruitment. Ik voel me dan niet fijn of veilig. Want zelfs V&D is failliet gegaan. In mijn lifetime. Right? Dus zeg maar, de corona kan ineens komen. En dan is alles dicht. That happened in my lifetime.
5: Yeah.
2: Dus ik voel mij niet veilig. Als ik ergens zomaar ga werken en dan verdien ik misschien een 4000 euro per maand, heb ik een leuke auto, maar ik moet misschien wel het afzwemmen van mijn zoon missen. Is het al niet waard voor mij? Alleen dat gegeven, is het al niet waard voor mij dat is geen perfectie voor mij. Dat is niet compleet voor mij. Dus dan heb ik al geen interesse, omdat ik al de incompleetheid van de hele fantasie die ze me willen aandoen, die zie ik al. Dus ik kan er niet enthousiast voor worden, omdat ik al zie van ja, maar dat gaat niet werken op het lange termijn, zeg maar. Want als mijn zoon gaat afzwemmen, best believe dat ik niet achter mijn bureau zit. Kan niet. Dus van daaruit ben ik al heel snel van nee, ik moet dit op mijn eigen manier doen om dat vangnet zelf te creëren. Weet je, anders ben ik helemaal niet veilig.
3: Je klinkt bijna als iemand zonder broodvrees.
2: Het is niet zonder broodvrees, maar het is vrees van wat ze anders in mijn brood stoppen als ik ervoor moet gaan bedelen.
3: Oké.
2: En dan heb ik liever ik heb eigenlijk liever dat ik het zelf groei. En dat ik het zelf jaag. Dan dat ik naar de supermarkt toe ga. En dan kun je zeg maar afvragen van ja, maar heb je wel een bonuskaart? Oké, interessante gedachte. Heb je wel een bonuskaart? Nee, ik ben aan het jagen, weet je.
3: Ja.
2: Dus dat is ergens ook niet bang zijn om honger te hebben. Moslims vasten, probeer het een keertje mee, het is leuk. En dan zie je ook waar je lichaam allebei toe in staat is. En dat je echt niet bang hoeft te zijn voor honger. Weet je? Overbodige luxe. Wat zijn overbodige luxes? Drugs, alcohol, gokken. Ja, dat zijn overbodige luxes. Waar mensen toch gebruik van maken. Misschien te veel uitgaan. Merkkleding kopen. Overbodige luxes. Manieren om aan andere mensen te laten zien dat jij geld hebt of meedoen of whatever. Laat dat gaan. Omdat ik al beseft heb dat als ik mijn best doe voor mezelf, in plaats van andere mensen te impressen, zie ik die mensen over 4 jaar nooit meer. Want ik woon dan op Curaçao. Dus al die mensen waar je indruk op probeert te maken, zeg maar. Ik hoop dat je geen indruk op mij probeert te maken, want mij ga je niet meer zien, tenzij je op Curaçao gaat wonen. Of in Afrika. Snap wat ik bedoel? Maar like, het is zeg maar zo warped om ja, aan de verkeerde dingen, zeg maar, de verkeerde waarden te hangen. Ja.
3: Je hebt een bepaalde theorie, levenstheorie. En heb je dat zelf ontwikkeld of heb je...
2: Ik denk ergens misschien wel zelf gefine-tuned. Ik denk sowieso dat wat heel interessant is, zeg maar, om te weten. Mijn oma, zeg maar, die is toen ze heel jong was, is naar Nederland toegekomen. Dus die heeft, zeg maar, echt die stabiliteit daarin voor zichzelf moeten maken in Nederland. Dus dan kan je eigenlijk al zeggen, iedere vorm van stabiliteit die zij heeft behaald is eigenlijk al een huge win. En zij had gewoon altijd stabiel dat ze 3 dochters opvoedde die nooit niks tekort kwamen en er altijd goed uitzag. Want ze was ook een kleermaakster, dus zij zag er altijd top uit. Right? Mijn moeder is daarin weer eerst in de kennisberoepen gegaan en daarna in de zorg. En heeft zichzelf daar weer een stapje hoger kunnen ontwikkelen door een net iets groter huis te kopen, zeg maar, weet je wel. Het is alleen maar mijn plek en mijn verantwoordelijkheid, zeg maar, om hier weer de overtreffende trap in te gaan. Mijn vader is hier ook zelf, toen hij 18 was, is hij naar Nederland toegekomen. Kan je je voorstellen dat als je 18 bent, dat je naar een ander land toe gaat om een leven voor jezelf te maken? Ik heb niet eens naar een ander land hoeven gaan. Ik ben al hier, weet je wel. Het is alleen maar logisch dat ik ergens door blijf gaan in die overtreffende trap, zeg maar.
3: Ik vind het interessant, weet je waarom? Omdat, kijk, als we kijken naar die toeslagenaffaire en dat wat mensen is overkomen, dan kijken we naar patronen. En die patronen hebben mensen enigszins ook beïnvloed.
2: Ja.
3: Om in elk geval soms verlamd te raken.
2: Mm-hmm.
3: Enigszins om ook het idee te hebben, dus dat je een tweederangs burgers bent. Mm-hmm. Of alsof je niet dezelfde rechten hebt.
2: Mm-hmm.
3: En ik merk in jouw praten dat jij eigenlijk ook enigszins in staat bent om te coachen, zodat mensen vrijkomen van de patronen die dusdanig mensen hebben beïnvloed dat ze nauwelijks konden ageren of reageren op datgene wat ze overkomt En dat ze nog steeds precies gevangen zitten in een bepaalde mindset.
2: Ik zou zeggen, de beste manier om uit die mindset te komen, maak €1500 met iets wat je leuk vindt. Boom.
3: Nog een keer.
2: De beste manier om uit die mindset te komen, maak €1500 met iets wat je leuk vindt.
3: Oké.
2: Klinkt heel simpel en heel gek, maar zeg maar op het moment dat jij dus die... Want we zijn dus heel erg financieel ingesteld, right? Weer teruggaan naar die zweepslagen en de €5600, right? Aan de andere kant is het dus ook een heel belangrijk beloningsmiddel voor ons, zeg maar. En ook dus heel erg voor ons van, oh, we doen iets goed. Want kijk eens, ik heb hiermee verdiend en daarmee kan ik voor mijn familie zorgen. Dus wat ik doe is goed, right? Denk bijvoorbeeld aan een buurtinitiatief. Als jij een buurtinitiatiefplan schrijft, kan je €5000 aanvragen, toch?
1: Klopt.
2: Nou, vraag hem aan. Dan hou je vast €1500 over ergens. Nou, dan heb je dat toch goed gedaan. En dan zie je wat je kan doen. En dat, die empowerment... Ik zeg altijd, mensen zijn vergeten hoe het voelt om te winnen. Mensen zijn vergeten wat het proces is van winnen. Ik hou ervan om in dat proces te zitten. Ik voel al 4 maanden van tevoren dat ik ga winnen. Snap je? En dan ben ik al in die hele 4 maanden ben ik excited, omdat ik weet, ik ga winnen. En ik doe dit, en dan ga ik winnen.
1: Van de belastingdienst.
2: Van iedereen en alles. En het maakt niet uit welk proces het is, want ik weet hoe het gaat. Ik vind iets moeilijk, ik ga iets uitzoeken. Dan zijn er vaak 3 levels van begrip waar ik doorheen moet gaan. Eerst het eerste level, gewoon wat is het? Tweede level, wat begrijpen de mensen die hier al informatie over verzameld hebben? En het derde level, hoe kan ik op hetzelfde level als de professionals ernaar kijken en echt het systeem overzien waar ik naar kijk? Dus alle kleine gedeeltes moeten dan connected zijn met elkaar, zodat ik alles bij elkaar kan zien, de 3 levels of understanding. Zodra ik die heb, kan ik opereren hoe ik wil. Dan kan ik van achter naar voor, van voor naar achter, links naar rechts, onder naar boven, want ik begrijp het. En dat begrip van weten hoe je moet winnen, zeg maar. Dat kan je op alles toepassen. Dat kan ik toepassen op sneller een stoot geven. Dat kan ik toepassen op weten hoe ik mijn belastingaangifte moet doen. Dat kan ik toepassen op echt alles. Weet je, het is een stukje research. Het is een stukje bezinking. En daarna heel veel uitvoering. En op een gegeven moment gaat die uitvoering gaat op een punt komen waar jij van het universum zelf een gratification gaat krijgen. En dan weet je, dat is hem.
3: Maar deze oriëntatie, want je oriënteert je om op die manier je eigen traject, want je zet een traject uit voor jezelf, die ga je in. Mm-hmm. Maar moet je ook niet een bepaalde basis hebben
2: 100%.
3: Om die oriëntatie daadwerkelijk te maken? Mm-hmm. Want ik denk dat het vanzelfsprekend, ik denk voor vele mensen, je vertelt het, mm-hmm. maar het zit ook in je karakter.
2: Right. Ik denk, ja, dat is zeker ook iets. Daar willen we mensen ook gewoon bij helpen. En wat ik vooral doe is niet... Want ik hou er niet van om mensen te vertellen hoe jij beter kan gaan leven. Want ik ken je niet. Weet je wel? Jij hebt kinderen, ik heb geen kinderen. Snap ik bedoel? Dus like, hoe kan ik jou nu gaan vertellen wat jij moet doen, zeg maar? Dat is dus weird, zeg maar. Mm-hmm. Wat ik je wel kan doen is vertellen wat ik weet. Weet je? En dan kun jij zelf kiezen wat jij vindt wat je moet doen. Ik kan je een handvat geven van manieren hoe ik weet dat je iets kan bereiken. En dan moet je zelf kijken wat je daarmee doet.
3: Ja.
2: Weet je?
3: Ja.
2: En dat is wat ik heel erg geloof. We hebben nu bijvoorbeeld met de zorgcoördinatie... dat we ook jongeren uit de buurt betrekken. Mm-hmm. Weet je? Met het werven voor de cliënten van de brede ondersteuning en de zorgcliënten... betrekken we gewoon echt jongens van de straat. En dat zijn geen liefertjes. Ja. Dus dat is echt gewoon een jongen die gewoon even 20 minuten te laat komt... omdat zijn taakstap wat uitliep. Ja, dat kan. Is goed, bro. Ik zie je zo. Snap je?
3: Ja.
2: En het feit dat je die jongens dan een plek geeft... waar eigenlijk nergens een plek voor is, weet je wel. Ja, hun gaan hard, hoor. Hun weten wel hoe je op straat moet zijn tot laat... en netwerken en iedereen aanspreken. Dat weten hun, hoor. Dat hoef ik ze niet te leren. Dus zeg maar, als jij mensen in hun kracht zet... in plaats van ook nu hun een schilder proberen te maken... die om 5 uur in Diemen moet zijn... ja, dat wordt hem niet voor hun.
3: Ja,
2: weet je?
3: Ja.
2: Het zijn salesgasten.
3: Okay. We gaan even naar de tune van ons programma.
2: Yes.
3: En dan moeten we zo een beetje naar de afronding. Mm-hmm. En dan gaan we straks de mensen thuis bekendmaken.
2: Yes, yes.
3: Hoe ze gebruik kunnen maken van jouw kennis en inzichten om zichzelf verder te helpen. De mensen die thuis zitten en nog steeds vastzitten. Mm-hmm. U kunt vrijkomen. Zion is

0: Ontdek je plek. En vind je kracht.
1: Ontdek je plek. En vind jouw kracht. En als ik zo naar Sion luister, heeft hij zijn plek ontdekt op deze wereld.
2: En weet je wat echt grappig is? Uh-huh. Mijn naam is een Hebreeuwse naam. Mm-hmm. En zeg maar Zion, sommige mensen kennen het wel van de Rastafarians en van de Bijbel. Dat betekent letterlijk de toevluchtplek voor hen met een goed hart. De toevluchtplek voor hen die met God zijn.
1: Oh, dat is een bijzondere naam.
2: Ja, als jij een goed hart hebt, dan ben ik je toevluchtplek, 100%.
1: Oké.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk, ik luister naar je, ik denk van, wauw, deze man heeft een plek en hij gebruikt zijn plek om ook de helpende hand te bieden. En de mensen die thuis zitten op dit moment, die slachtoffer zijn van het groot onrecht, van de misdaad die er is gepleegd tegen ons, tegen jou. We hebben heel veel mensen die zich verdiepen. Sion is daar eentje van. En wil je gebruik maken van zijn diensten? Hij staat ervoor open. Hij neemt ook de zaken die jou misschien te veel zijn uit handen. Zorg dat je dus ook dat stukje verlichting krijgt. En dat je toch nog die stap kan maken vooruit om dat wat jou is overkomen. Je kan het niet ongedaan maken, maar je kan wel op zoek gaan naar herstel.
2: Precies. En wat wel goed is om te weten is dat wij zijn gespecialiseerd in een aantal processen en diensten. Maar we werken ook met andere non-profits zoals jullie lekker samen, die weer gespecialiseerd zijn in andere diensten. Zo had ik ook een dame naar jou doorgestuurd, right? En dat is heel normaal voor ons. Dus als wij het zelf niet kunnen oplossen, dan proberen we altijd wel te linken aan een van onze contacten, zeg maar. Ja. Waar wij zelf echt in gespecialiseerd zijn, is het herstelproces voor toeslaggedupeerden. Brede ondersteuning. En wat echt wel heel erg belangrijk is, en dat wil ik vandaag nog wel even de luisteraars op het hart drukken, is de zorgcoördinatie. En daar hebben we nog niet heel veel over gesproken, maar dat is dus vooral voor oudere mensen die fysieke klachten hebben. Dus laat zeggen misschien moeite met zware tassen tillen, of als jij je huishouden hebt gedaan, dat je aan het einde van de dag gewoon helemaal uitgeput bent. Heb jij een ziekte of een ziektebeeld, dan kunnen wij heel vaak gratis thuishulp voor jou regelen.
1: Okay.
2: En dat zorgt er dus voor dat je veel langer thuis kan werken, veel langer thuis kan wonen, veel meer van je eigen leven kan genieten. In plaats van dat je al je energie hoeft te gebruiken om je huis schoon te maken, heb je nu ook nog even wat energie over om gewoon naar het bos te gaan en daar een wandeling te maken.
1: Okay.
2: Dus daar wil ik mensen ook heel erg op het hart drukken van woon je nu in Nederland en heb je fysieke gebreken? Neem contact op, want we kunnen gewoon eigenlijk een gratis butler bij jou thuis laten komen. Die je helpt met het huishouden, die je kan helpen met de boodschappen. En we kunnen wellicht ook nog eens vervoer op maat voor je regelen.
1: Wauw. Ja. Ik heb jullie nodig. Hoor.
2: Dus dan heb je eigenlijk een chauffeur en je hebt een schoonmaakster. Ja. Dus je leeft als een rijke vrouw dan. Dus.
1: Mooi Tori.
2: Toch?
1: Nou, onze tijd zit erop. Nice. Ontdek je plek. Die bedankt jou, Sion, voor jouw bijdrage op deze middag. Ik bedank ook mevrouw Cairo Grazita. Hartelijk dank dat je ook met ons wilde zijn. Ik bedank jou ook, Naomi Belgrave, voor jouw bijdrage en de voorbereiding van dit programma. Elke week verras je me weer met een leuke gast. En ik bedank ieder die op luister zit en die ook gereageerd heeft. Het gaat u goed op deze zondag?
2: We hebben nog niks gezegd over de giveaway, though.
3: Juist.
2: De giveaway. Voordat we weggaan. Want ik denk dat mensen nog zitten te wachten op de giveaway.
1: Ik heb precies 1 minuut.
2: Eén minuut. Lieve mensen, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de zorg, in bezwaar maken of in de hulp bij de brede ondersteuning of het herstelproces, neem nu een contact met ons op. De eerste 5 mensen helpen wij met een bezwaarschrift of een IIT-aanvraag. En dan krijg je gewoon wat extra geld van jouw gemeente. Gewoon dat het kan.
1: Wauw.
2: Ja, het bestaat.
1: Oké.
3: Okay. Belt u met de Radio Markt.
1: Dat was weer Ontdek je plek, het radioprogramma BTA. Dankjewel, technicus, voor jouw bijdrage.
2: Yes.
1: En nogmaals, mensen, tot de volgende keer.
2: Hartstikke bedankt allemaal.
0: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek je plek en Stadsdeels.

Zuidoost. Ontdek je plek. Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek je plek en Stadsdeel Zuidoost. Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen.
2: Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in...
3: Ontdek je plek en vind je kracht. Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Gentleman Party Vision in Can Dance Ballet Day Kitty Kotti Viering met Corona Band, Black Harmony, Pacensi Familie uit Coroni, Suriname, The Melody Travelers, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankofa, Rangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipa Kadomo, DJ Pack en MC Sibley. En een verrassing! Hosted by Oscar Sjaar en Mario Hiwa. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder. En online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam, Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-678. 885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis Anof Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Paleis Day Kitty Kotti Viering. Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met Big Time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
4: De vrouw doet het beter dan de man.
3: Verder in de feest line-up, Corona Band. Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Sitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
5: VIP available.
3: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
6: Dat die leasing.
7: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
8: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat de hele zing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ya lo seras me bari on odi koto e de studio fo martradio jari wondol na mining e yudoro no win poku ma yuru pewe tak poku ma tori en we nodig poku man regelmatig uit na de poku vrou fo koi na uitsending fo te de egi tori en we draai de egi poku fo den poku man alleen ti de wa bon trasot uitsending en ina uitsending disi wo tak abra Alasi fu a kaseko anga kawina legend en dat na Jeff Pokorny lek fa a aankondiging bede otako voor Jeff Pokorny sang no demoro na omindri en kaseko legend en a geboren 16 oktober 1963 en alasi libi is de treisde toch treisde alasi libi ja toch Het is vrijdag, toch? Vrijdag is treisde. En die daar zonde. En we hier aan motor voor Glenn in Rijgwe eten. Dus Jeff Pokorny. En in een studio, mi ap, coupé in een studio. Want Jeff Pokorny, kleine draver, later, een band voor onverwacht. Bosse Crioro later abe op een Iggy band generals na nga play no alu trap chim chim band tete at play on to sam sani sam na nga tra singi man I have the singi man na Glenn Snow fu Ice Hasi en ook to wo bel a brada fu Jeff Pokorny fu koi na uitsending mo begin tek den de brada dati koi na uitsending fu Konji Atori Moro Farah Nanga unu kouluku if de brada disi tek telefoon want watakatori over attribute for Jeff Pokorny. Dus ude bezig. E bel den brada disi fu koi na uitzending.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ja, goedemiddag, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag, Sjapa. Sja.
2: Big C.
0: Reggie. King. Radio Mart, Jaso, Inna, Oso. En Fafuno. Gecondoleerd, Glenn Snow, Nanga, Reggie.
1: Ja. Thank you.
2: Ja, gecondoleerd, weer, hè. Gecondoleerd Alasma, gecondoleerd zeg maar a familie van man, Sano de Moro, de Pchi van man, a mijn gezin, me denk Alasma Sambe Sabamang, goed dat ik aan heersen aan een bevolking wat, ama bij de onpokuman, en ama bij de geliefde, trouwens Alas Toshugus ama bij die jaso in Holland. Da alas pa beka si takyo fasa be druk en fa be spang. En ama bap bepaalde, wans bepaalde special fasi fa man be singi. Dus, ama, dat be de ama sani, ama eigen systeem.
0: Oké, Glenn, we koso, Reggie, ya wans anif takyo anda wo me koupei. Reggie?
1: Ja, ik luister. Ik ben een radio DJ, maar wat ik wil zeggen, ik ben een fan van mijn ook, want ik ben een fan van mijn bel en app condoleer me toe, en dat vond ik sterk.
0: Oké. Oké, zo meteen hoe dit op hoe dit op we jere we konden de vragen zo meteen naar ons toe, maar we introduceren eerst ina osoja coupé.
3: Me bara lasma wan odi en na wan sahari odi, maar otranga ifo komitaten dati en dan momik Florida bare odi enfasi.
4: Ja, goedemiddag luisteraars. Ik wil iedereen sterkte wensen, de familieleden van Jeff. Okani en alle vrienden en kennissen.
0: Oké, dan we me kwa ronde Aladdin Brada. Mi wan yere fu unu regi Glenn Coupey nanga Florida. Fa ubesa Jeff Pokorni. Suma bede Jeff Pokorni. Ko bigi nanga Glenn Snow da wogwa regi, da wogwa Coupey, da wogwa Florida. Glenn.
2: Ja, en fami besaba man, eigenlijk ama besap mi moro bu moro lek fami besaba man. Want eigenlijk unu be de buurman was het fasi. Vanaf op Chimboy ting. Dan een familie van man be de buurman funu nasramaka. Nasiwanika. Dus vanaf Chinte ama ego dape. Mi ego dape. Dus dan vanaf de ten dat hij usabus refiere, want dat nou. Olanga tama amasref bigi verteer met dat glen, jullie sap mi moro ma. Misef tite me go dape, ye go dape, ma ino be let op. Of zo, met dat serieus jong. Maar we sap kutak de omu faman, we sap zo sowieso boom, de pokorni. Dus dan. Zo, hoe zou je dat refieren? Zo, hoe zou je dat refieren? Nou, maar leg me eens aan, dat jong, amai die gekardening in een passie, de klas, Pokorni, de Powell, wakker bij de Portugese laat nu na, amai die telting bij Abba Presida Pelater. Dus dat zo, hoe zou je dat refieren? En. Fu fotosi misa mama fu menkendam fu fotosi.
0: Okay.
2: En later ja ama be complain poku jaso in Holland draffer boys aan de sandati. Ama play en in quattramento yon ama play.
0: Okay.
2: Ma ya so usabu serefi mita manda pe uktu na de male na de maregi da pe.
0: Okay. Regi na ibrada.
1: Ja ja.
0: Fa
1: ya jak na mi osi brada para mi pano no kwe kuso otak dis na ak brada dat mi pano belo ba sa dat yo lo famiri kwe ki so respect for un de kwe sa ma papa ler unu so tak brada brada ak brada no be basta ya fes mo brur ho wi so father skag en as ik mo kut ka herenere denk ik te weten dat we zonde mi pakko na Jeff na Oso pe mi betang. En dat was ik een jaar of 6 jaar of 5 jaar, denk ik. En ja, want ik woonde nog met mijn vader. Voor me kwam lang voor akkoord. Mi ma, mi pa bescheiden, mi ma be goe uit de Oso, mi pa te keer voor de boy. Dat Jeff kon drapen en dat vanaf toen kwam Jeff elke vrijdag naar zorg en op. Alla vrienden maar bij konja weekend. En door Jeff, mijn beleving, kan ik wel wat trabberada, maar wat trabbelieven, maar mij als teamboy van mijn beleving naar Jeff, leek van glas nu dat ik bij Jeff moet of menko. De buurt die dat ja, jaren 70, de buurt die dat na 3 buurt. Dus Jeff heeft een andere opvoeding gehad, kare opvoeding dat kan zorg en op. Middenstandswijk. Ja. Dus dat eigenlijk Jeff, ja toch, minogo liji Jeff, want Jeff had een sterke karakter dat we allemaal sabi toch, dat Jeff eigenlijk kon dribbelen drapen, kon sorufa, unom saf safu. Dus Jeff leren unu, a eerste pokus aan mis op in mi belief en de sa Jeff si, si, make me leer si. Glenn Snow sa sap de woorden dat ik ken die woorden niet precies, dus moet ik was aan even in die rechte. Na leo, na leo, so, so, se sa ida voodoo begle, kaba mi gama, tutu sa ida voodoo gama, ye, gani sa wa poko na
2: ti. Ja.
1: Dus dat na eerste poko wat vooraf tite, jafe dribbel unu. Pomora koro jaman, jaf was de vals met 10 jaar of dit is 10 jaar. Daarmee dribbelen we. En met voor alles Jeff bij dribbelen we voor tronk. Vroeg, vroeg, ja, een man. Voor alles, ja, vanaf okutori, huis schoonmaken, Ik weet niet of ik dat op de radio mag zeggen. Seksuele handelingen met je vriendinnetje. Alles aan dat Jeff Belleroen, wat op mijn pleihuisje. Dat ook het tegen Jeff. Jeff, ik heb het gedaan met die buurmeisje naast. Daarmee toch, hoe heb je het gedaan? Ja, ik heb het echt gedaan, hè. Dan ga je doen. Jeff, ik ben... Ze is gaan liggen, dan ben ik op deur gaan liggen. Dan ging ik draaien. Maar ben je broek? Ja, man, Jeff. Jij nog doet dat straf aan. Zal dat mij met z'n handen liggen. Die nog liggen, ja, jongen, jongen, vie. Dat is die belief. Had ik met Jeff.
2: Je bent naar de zegel, je bent de zorg, mama. En mijn ben ik hier trouw mee, kom maar.
1: Zuiver.
0: Zuiver. Oké, oké.
1: Dus elke dag werd ik, kreeg ik klappen van Jeff. Mm-hmm. Elke dag, meerdere keren per dag. Om, ja, als, vroeg als een man te...
0: Oké, hoor die punt, Reggie. Coupé, fayu doe kom je aan Jeff. Fayu kom in contact aan
3: Jeff. Ja, ik kom in contact aan Jeff via Jatou. En ik was ook kind aan huis na Rachubar Sim. Ja. Amorofin passief Seranang. Ja. Dape, ik was kind aan huis. Dape naman, Tembego. En ja, ik kon sabe in Afitiso. Aplei ook toe in Afitiso. En dan Draver. Toe best doen aan Draver. Die best doen aan Jeff. Na Lexa regge taki. Jeff had altijd een verhaal. En altijd abe sorry fa, awan sorry verdwen. So, misabem.
0: Florida.
4: Ja, misabi, mikosab Jeff, mikosi Jeff voor het eerst. Kupi, ube gonawa sani na Hanshoef manifestatie samen.

0: Daar volgens mij Latinos of een van die bands kwamen uit Suriname. Vandaar. Maar dat Jeff Beplay attend dat hij, dus first draver boys, dat Jeff Beplay die Lollipop in Rotterdam.
1: Rotterdam, hè?
0: Dat. Hoe knap je naar gang, minusap, even maar vergeten dat. Hoe knap je naar gang voor gaan ze hoeven. Daar, als dan ben ik een storm, heb ik een contract, maar dan nu, dat Lollipop moest ook daar optreden, dat Lollipop ben moest terug op dat. Maar de man moppen vanuit, vanaf Dorosee, dus zeker de man spreek af, ik als je dat, ik als je dat, de man bespreek af, dat Luko Jeff Sabe tegen de man, dat Luko Waka, allemaal voor een hele groep, en Waka gaat in zee. Nanga wa lollipop met een lolly in hun mond. Kan je nog een gekoppeld?
1: Klopt, we zijn wat piste voor
0: dat ben waka, dat de betak, unom drie bieren, un waka samen, maar dat Jeff ben waka na fessé voor een groep, toch? Maar dat allemaal plak, ben plak Jeff. Waka go isé. In een manifestatie samen, met die lolly in hun mond.
2: Oké,
0: het was zo mooi om te zien, want dat ben een lollipop, dus. Dat ben ik met de man systeem, weet je wel.
2: Okay.
0: En de man blijft vaarlijk mooi dapper. En eigenlijk vanaf dat deed dat hij, mij kon leersap zoomen naar Jeff ongeveer.
2: Okay.
0: Ja, en later dat Draver Boys en zo, weet je wel.
2: Snow, ik blijf ook samen aan Jeff.
3: Ik blijf ook samen aan Jeff, ja.
2: It's
3: en dat was de jaren die de man bezit ik. Ik was en daar gepleegd was 4 jaar of zo. Je was de man voor 5 star. Dan ben voor Jeff Bipri. Dan ben voor Mami Pri. En Aman, maar we hebben een bepaalde contact toe dat hij. Dan ben ik de bezig met een pochoen. Ik had dat geen ja, want dat is niet zo dat je hoort, kibriëren voor je woon. Dan ben ik bezig met een pochoen, Mister Laman, ben ik een apoku Jimmy. Terwijl ik de bezig aan apoku eten. Dan ben ik een Jimmy, dat arka pistis Jimmy. Vijfening. Sanka kenki rapen, sanka put good dapen eten. Dus het is eigenlijk hoe bon valk moet samenwerken. Dus eigenlijk al laatste takkie sami na een man die spreek abi, Jerry, na 4 juni een man de bezig na een poku na senang. 4 juni bij de al laatste takkie sami na een man spreek abi, dan maar de bezig na een poku na senang, dan maar sena poku jimi. Dan maar aksimi takkere no arka poku jimi. No me kaku no asma anu erwant anu mekse uitete. Dus ya mina nga maroko in walo fasi uroko nga poku sama in poku sama era.
2: Okay.
3: Walo fasi uroko sama in apoku.
2: Reggie, you know wo pow studio basi, you know wo pow, you know technicus, ala sort san ya music studio. Jeff tek poku opa you. Fa san dat be. Do what if Jeff be dreli. Da fa a relasi dat be de.
4: A relatie dat die lama even terugspoelen.
2: Mm-hmm.
4: Dat was jaren 93, 94, 95. Hadden we veel jam sessies daar. Boven jam sessies hoe we afdrapen. En Jeff, hoe nu ben jam hip-hop, reggae, ragga, poputan, dan zal dat zo. Maar Jeff ben kan, want als je dat voor Jeff ben vergeten. Jeff ben loopt de oetes, Reggie, Pokoa, de Curtis Mayfield. Minus hebben we niet aan de boel, Curtis Mayfield is het een mannelijke artiest?
2: Nou,
4: ja, maar nee, maar luisteren, ik ben blij dat Nikisa opleidde dat, ja. Anders was ik gewoon een zakkenkoek, weet je. Nee, dus drie diepjes zijn dat je toch. Of Akrasan Baka, hij neemt dan aan Jeff, die zei die toch. Dan Udasarama, of Chimboy 60 jaar, die zei, hé, go to the radio. Maar kan hij maar zeggen, ik ga weg, 60 reis, maar. Ama se ni pokri o se 20 kres. Tan wi we, ni jo se, wan di da wan tan goti ka radio. Apa nga, ya men ba mu. A wu wo go te ken, da te bi ka radio, da mo opa sound, da ef information se ki e di arfi wafde pokri. Ti li ki de.

0: Dacă nu e teama aceea, dacă e Clifford, n-am mai ca nu! Let's go stop! Let's go stop!
1: Să mă vede o terorist?
2: Okay. Coupei. Coupei, mas está na alguma draffer enkele com Jack be for termis refi. Tak di ako singi draffer, ama be tabaka se yon enkele ka ama be de instrumentalist, ama be tegi mi. Tak abe de instrumentalist, da ama be sing baka garden le ka mano be cafe sina draffer.
1: Serif. Ma gen le ka be for liko.
2: Ama be for liko. Wada no sa regi e for deru doja. Di ama kofu sing tapapoye, ama temi taki nan wantra ama be singi draffer. Da de ma yera ma sting, da de ma be wanchi suma y suma aba sting dati.
1: Klop. Klop want amana akong akon jong jong ik had dat ook toe in de raferera die abigen eerste uur daar maar begin singen naar de feit dat ik daar maar met naar babakasi daar maar teka microfoon daar wins de pusa mago afse ik ook naar babakasi leke hardcore terwijl me denk ergens abe sap dat abe op one God given thing one this not God given thing abe abi dus daar abe sabi daarom ik abe hoor en schrijf chinso naar baka. Maar ja, geef een moment in, we hebben een schrijf voor Abaka, dus de Poussamango afwezig, dus dan alle echt is mijn conscience om aan te steken.
2: Oké. Okay. Florida, je play aan Jeff?
3: Ik play
2: aan Jeff. Je zou het bent, je play aan
3: Jeff, ja.
2: Je zou het bent, je play.
3: General, ten beke nog gewoon aan Sranang. Dan ben ik bij Melda, man. Maar meteen altijd in Melda, meer het eko, want dan begon aan een saxofoon.
2: Ja.
3: Ik heb ook een paar keer gezongen in die band. Maar dan nou dat tempe bella, maar dat met hem aan mij door er vaak contact op Afrika mij door. Dan is dat vaak dat hij de play nog dat maar het hij weer, maar bij het hij dat hij haar play na mijn potamaste in verre mijn doamaste na. Dan maar bij het hij, we play die de net hier. Mij dat open, maar dat bij de wat dan moet contact ik, mij dat nog maar wat dan moet rekenen, maar dat ga hij zo dan bij we play. Dan ook dat hem bego play, wat neem je bego play aan, man, wat 2 jaar geleden dat. Hoe bego play aan feest, 2 uren. Dat, ook wat play aan feestje dat hij. Altijd allemaal bel ik me vrij, hè, met die saxofoon. Hij ging nooit zeuren of zo. Is dat niet toch? Allemaal bel ik me met me play vrij, dat. Dan doe ik wat play aan 2 uurtjes. Poco, dan met hij allemaal tak, ai, Jeff da abunda wo bele ya mogwe amatak pego mitak mogwe u batok yera mano no un complete wo trawayo un complete wo optreden is a bit of that so dega weetje en hij was altijd aardig abe pay mi uit toe he abe temi abe lok temi tak minap furu yera da disi map jimaya maar ik vond het wel lekker amatak mogo bay wanya iwa wanya weetje zo was hij. Hij was er voor mensen. Hij was een hele aardige man, jong. Hij was heel tof. Ja, mijn pleipokunanga, man. En Plodje is ook in Nederland, hè? Die zanger van Generals.
2: Oké.
3: Okay. Hij kan het ook beamen dat...
2: Maar Glenn Nanga Reggie. Sana stijl, a stijl voor Jeff Schreffy. Dus sana a stijl. Ik kom dadelijk aan coupé, want coupé is een draver stijl. Sana stijl voor Jeff Schreffy.
4: Ja, je bedoelt een stijl poko samen
2: aan mijn play. Dus wat, ama abon apart sani fasi van mij benaderd en poko verder. Poko samen mij zien. Sabe de a stijl na lobby poko, na kotodo, na. Sabe de a stijl voor Jeff Engel.
4: Ja, dit is eigenlijk, ama be de waman, eigenlijk, ama be lobby, den, dus te man ama be taki. Ate tamay te mi taki yung isap mi lob den. Desot koto do poku anga desot ana alat mi mi karen koto do mane de desot bena me kare poku rati wan so trouble after system wan ate wan jugu din den poku ati brong of wan kosimus din den poku wan sansa ino lopsa wan smadu of wan sansa wan smadu ino ating isabito des dat beda eigenlijk ama system wan tema ama beda of the list man ama tak bi tak wo ei wo wo sin wo poku nu era era ma ai ma is up so stale wo go to wo go an mi tak no sa wo go ama tak wo go an ko dre stale era wo o te gines ma fa san bu de an fa nom de des mi eigenlijk nu de as stale so u me ka poku dati mi eigenlijk mi mi kon vergi da her poko wan sot fasi eigenlijk bena wan eigenlijk
2: bisa wa poko teke na nino beats wan
4: san echt an a poko
2: na nino beats ano nino beats u teka poko dati
4: na bro teka poko
2: nino beats
4: nino beats nino u teka poko dati na fa poko na nino mi gedeelte da ma te ke gedeelte na san na da dini gwa san na vorig jaar mi gwa san na december da ubo pri a poko Mas de mim dor essa na fons mina mame guato so. Da mame da atoso. Este mim dor essa na da mamo pa atoso. Quando de te da mabel mi tak un e mi da oso era fa waka. Mi tak biri dor osa ma tak ai mi mi da oso an an ondet ma amana nga boyfriend ben de fons mi. Da ma tak sa ko lu kumino da mi mi go lu kaman mi mi twa tu de ma fa ma ben da pe se de fi da mi te ama da ki un inte kem chure ste ker is ap sene mi bete ama santi a ben be play furu ena ma be na wan be singi singi is ap da mi te ama da ki un inte kem chure ste ker ama ana ame tu yari wa bi moro is ap da mi bete ama da ki reno mi na Mi se be me wa lis be du mi sane te ma mi ne wa go tum si ina ina drekeng moro des te si
2: a poko na
4: wa lis be du an sane te ma mi no an me kade wa tak mi de aktif ina sane
2: a poko na te te de si ye kon
4: mi mi te de no mi no sabes na poko da chon
2: te de ne si ye kon
4: mi sabes na poko da moro ba ba ma te ko un poko samo op Maya, look at him and I was the lazy in Megwas and I'm a bell of Gona game. I'll be saying that it's a my thing. That here vacancy if me, I may go and take me Chagona game. But Zaptak Nav Nav, me, well, it's me going to sports school just our land too. But so intensively for me, baby, and I'm a never that one my thing. I'm a recon, I might take me. That we're going to sports school. Na baka la la ruk pasi da pe wan sports school de.
2: Misa pa de da pasi pe sa de pe stoka.
4: Da we sport da ka da ma gwa oso da la trama bel mi tak. Ano, sa o duo gwe na foto go koiri chiso. Ma sa na koiri ina foto. Kande ure mi te ama tak no rei tum si na a jugu jugu wan da. Kande ome smoke kari anga de son standard dana. Ome langa bere funal kande te we rei psa fesi woy oso. Then berikana alamansa mama tramansa mitu this dan da adrukte beginning ba da adrukte beginning ba maya
2: okay
4: mete elakera abisendimiere tak ana ama abisendimiere rajari tak amano demoro damino bribi ete dami tak no this dawa no miere taki ataki disame sijaso no miere taki ma Mibe, an enakan, fana 4 Juni, di amase na poku jemi, a lasto poku sama be. Mino se, na lasto poku sama be te kopiara, ma ate tama be mek poku ofso, me staliara jari, dama be se na poku jemi, ta glen arki jemi, apis dati, wasan ka ferander, mim liben persiso, ma mistal mi be te ama tak jef. Gado gi yu hafo, mistal asan se edu wan, You know, man, fish refi, and collect enough. So now, I put on Jimmy McCordisher, man. Okay, I'm a Mr. One, my up one for thrower, one for part of us in you, and you must come after thrower that is that. If I'm a no, I put you come me arky, me this regular call a boom, me than a man, but I didn't bring a farmer. Now, follow, but with the man, no, it one day the man can't attack here, no, me bell, I'm attack here, no. I'm a brafis and one for good me, and I know Archie. Nooit wat die me doen. Na verleden die reggie tegen me tak a true tak ama dede. Da ma reggie actie me tak glen. Ote ibe ap for the last contact na nga ma. Bijna alla day ube ap contact me na nga Jeff. Bijna alla day ube ap contact. Dus dan. Me te gama tak yere no. Mosen wan sanji. A last contact sa ma nga ma be abi. Fear you need a mission god me. Dam mesin goja man baka mana mane pikimi moro mi berika sam sayong shaki olefelt mopo nasen nakon dat di saki ko saki taki o glan yo ama fi yo in bela mara.

0: notamment le gouvernement, qui a belle maman manette qui en altit à mes belles mitores of à mes apomies. Ma mine yere next for my dash akite with the grand. Minodek, I'm a desobuan mimitang, I'm a dami jamo, one skuru. It's up to me to serve it all. Tapasta, can look and use it one skuru of a brass or serve of a box once so fussy. Damatak di, I'm a box nang ama yung, I'm a takama collecting fall, like yung. I'm a tak me fear that it's up to a malicky this. Ekelek in a fear tak na. Wama boy miti umitang o serifi. Umit wama boy fasi ang o serifi. Bap, usti mitang o serifi e fir tak na. Tu wagi na kima deno duik. Des dan, e fir yun ime ekhiara bede alaste taki. Dama amano tak moro era, da mi berikan, wasam sa unatrobi. Mi berikan kande apoku leki yung usama besen jimi. Madama berikan na mille kapoku. Ma mino bebel den tramani stu mino bel regi tak regi yung. Fa waka yung anga atrama yung. Mine yere next fama mi ma nutra di di regi te mi tak no dama be ama be konsiki wan sot fasik bayare.
1: Ok.
0: Isabito.
1: Ok.
0: Ma mino be sabi era wan. E fama be tegi mi. Mi be lop tega ma solista ma be tak yung. Ei. Mi go play ti de yung ma. Miski weri yung mi disipita mete ama tak yung uma se ede ine trinu amang na yusi fu ame singi tuan yere no upsa sestak yare rame admi bete ama zoms tak yere upsa sestak yare wawali si ye longo ina bruya ye me kasani ye me kajugu jugu ma trinu amang madama bete mi tak se ede kepsa mi ka trinu amang ma dema no seriusu en se ede kepsa desmeri konsolis ne itapu.
1: Okay.
0: But this nasani luku desmeri kan nei tapu jari.
1: Snow. Ori
0: Brent.
1: Reggie.
2: Yeah.
1: Oteng yu yere taki abrada fino demoro en fa a famiri fanga sandat op en saup samoro fara.
2: Dus wat ik me nog kan herinneren, so oudste zoon Brian Belmi. Met ik a telefoon op. Uno ni mi kwala kara mi gide tor pir borsu ya.
0: Yes.
2: What Jeff no da libi moro ma mi besa ba ma karakter. Takabra Jeff na sa mi no kantak. Ok, uno ni mi kwala kade watrama no boja to dis ma mi ojen. Amelan mi sab Jeff os da wa ukununu do tak dati o dati de tak. Mi mbe pa Jeff 5,000 euro. Ya toh, ramah no boleh tak kata ni tak kau jadi tak mati. Nunu dia agak sampai jati. Malah sore sampai bel mida me dok jawab. Malah sore sampai tengok. And Jeff, happy altai tu freeze for kerat pam tegu batok. Terus daman sore sampai tengah telefon dah me ding. Nah, awiti famo kalok tu tak kamu buat direct ni. Majak na wa mama na misi tak. Mesuwe ko nunu na wala. Na tem suwe ko na me kapi na mesuwe ko makasar na. Isap na sa sara. Ok, apa ima me ko saka abe lip ni hondet. Na fundas terapi na me doke jaman. Terus mi dek Brian Bell mi fa. Bodi nati misi Brian Bell na stela pagbatak iya. So tak pani jibati. Wago arek Brian Bell mi tak mo father kata kira ti dombel. Kuma dunna ni dela ma mi ene ki aksi fiso ma ama ese na bosko pu bosho ko kapavara ma rosa subana bido ok dos bisa telefon si brae mi den sa ya ferri yer bakayo umra gi ya ifti eta hor ya ko wat patis mi den ka mo tan ka de ya go bromi o sa san na ok isa mi to wa ya sores ama ene be kaster. My father is a name. I'm still kind of secret 1 minute, 2 minutes. Me Reggie Brian, oh Reggie, I'm not at news for Onforwag and news for Brabnam Ede. When me sabete, yeah, even terug in the tent, toen Papa Tauchi nog liefde, wou Papa Tauchi graag aan het koken met Jeff hebben. Maar Jeff soms Ede, met Kaster, dus. Jeff be on to wake up is that he wara waiting it. Okay? But the last day, then, Mr. Fe probeer sing one to Sunny, Maar Jeff, ben abab, a contact dat hij dus te alief de bende, dan me zei ja man, dan me tak, dat soort pokoe iwan met mij is hier, wie tak, doef op het te kwaso. Dan me is hier, Jimmy, maar mi, be a want tredek wees over a pokoe, dat ne Jeff leg me uit, tak, doa no, a op het te is hier, ja trafo uru. A tief uru is hier, ja op het te tak, op het te kwaso. Mina ga u aan haar wat u dan aan lok toe, u is hier ala. Maar deze kakagroen, daar is hier ala. Dus daarmee zijn de voice nu dat Jimmy is in de piste dat hij. Dan go pete kwazo bagaya luang. Go pete kwazo bagaya luang. U dan aan lok toe, daar is hier ala. Dat is a kakagro, da ye ja la. Dus dat banga ma bo mek a poku dat i. Erik vol, mi bel verstera ma Jeff. Ino be owa guang a papati na studio da ye Jim. Ye Jim ma okasi, wo wo set a poku dat i. Da Jeff be ler mi wo ware Suriname, da sa wek a poku op nima. E tur tonne ses da ma be ka Jeff be. No, mi no lo voa mai sin was al hoon. I mu se sin Surinamse gezegde in de poku. Ta a di dat amaler mi taki. Woro no ita leta doksibofo. Potapis dat in da poku. Woro no ita leta doksibofo. Ka de glans saman broke yu sa watak dat poon. Dipi wan glans ref, dipi tu. Glans sa watak dat persis. Ama be la yu ita.
0: Ay. La guerra na fletina doximof.
1: Anya
0: mo nya. Pa worombe de takion. Sa foru etek lolon. Dok se soari tok dat na woroma. Akala kanu be afleti no da foru mo fam dat sana sani. Ate tam a foru sama amana nya fa foru era. Ela woro oktuna nya fu adoxi.
1: Ya.
0: Ya vasta. De selanga ama adoxi mitama. Amana aksi amnesty. Wa woro no it nafsugu amnesty na wa doxita. Wa sera za doxita ka mitaman. Atorine takina gwe ogwe.
2: Mada is it of the mensheid gesteld dat
0: dat in Libis ma fasi dat yong. You if you know am bepaalde man. Lek fa de me ta kane so mana blakas kapu ino a famiri of so. Ta kane te ye wakakong. Wins itaki omu odi bulif. Maar mij is die ouderde in jou. Dus wie is jou takama ori dag? Dag Charles. Vaf Charles. En alle spekje takama ori. Maar mij is die baka alle spekje voor jou. En mij is die kutak afistikel. Afistikel. In wat in kina. Baka asuit ori fi en alle desani. En mij is die afistikel.
1: Jere sa wodu. Kupei. Kogwa kupei aan Florida ja. Kupei. Fayou kisa boskopu disi en fayou verwerken.
3: Dus, eerste instantie, we hebben daar Ricardo, Damiere, dan Anodul Langa, Hilton, Belmi, Sha. Sha ta ik me koupé, amanfu, no demoro era. Ele abif sakas don ifa, kisi serifi. Want, misab dat e fak mopof Hilton, 100%.
1: Ja, na regi biki brada.
3: Dat, na officieel. Want mi jere wel, maar je bereken oké. Want is op fasane go tapa media. If it tapi ai ifo isribib chin sop sa ayuru ala mei denki no demoro. Maar die Hilton bel mi dan, ja, dan pas. Mi go verwerken eigenlijk.
4: Zeker, daar kan ik je bij helpen.
3: Deze kas doen ifo.
1: Ja, oké. Florida, peyera boskopu.
5: Peyera boskopu, sonf mi Quino, Quino, Miami, a bel mi dan, aximitak pa heeft u het gehoord, dus na mi boy tegen mi eigenlijk. Ja, ik ben geschrokken natuurlijk, maar even kijken. In april was Shaki en Swana waren bij Jeff in Suriname, de bedenaman op bezoek. Dan mi ben tak naar Jeff dan aan begimato dat hij. En 7 juni, op 7 juni hebben we voor het laatst gesproken mi naar Jeff. Dan ben je na 7 juni aan herdenken hè, voor afvliegram.
1: Ja.
5: Dan ben je na het café de Draver. Dan don ben je dat petu da. Minanga don utak ko bel Jeff even. Dan bel Jeff. En dat ubetak even. Maar hij klonk nog wel een beetje sterk. weet je. Dus,
3: maar ja. jij hebt een heel goede band met hem gehad, want Micha, ja. opname voor je naar Jeff's Riff in het Draver, toch?
5: Ja, klopt, ja. Dus. Ja. Die hebben we kondje naar Generals, ja. En ja, we hebben op contact ook toe. Door de tijd heen. Want dan, mijn sap heeft me gemaakt aan het radio station, ja. DJ Peck.
3: Ja, tuurlijk. Maar.
5: Weet je, DJ Peck van Poku FM.
3: Ja.
5: Dus dan noda Jeff Aksimi, tak bel me wa lezi, tak luku ef me wa senwa Poku die radio FM make them a draaiing. Dan nou dan pack op dan mijn bel DJ pack dat pack tegen mij op zijn beurt van maar kan hij ook kan je Jeff vragen als hij een hoe heet het wil maken een jingle weet je om op de radio af te draaien. Ik heb het ook hier als jullie tijd hebben kunnen we het straks even afdraaien
1: In Atrayuru,
5: dan kan ik het even afdraaien. En Jeff bij de Wamang, bij Aksama Wasani, was het nooit nee. Hè. Altijd ja.
3: Hij kon moeilijk nee zeggen.
5: Hij was zo lief en aardig, jongen. Met hij, gimier, minus op voetrama of voetras, mama. Voor mij was het altijd ja. In Suriname en in Nederland. En door de telefoon. Maar. Maar Jeff bij Apwasani, ik wil dingen door elkaar halen, want er zijn eigenlijk veel dingen die ik wil zeggen. Eigenlijk wil ik ook even aangeven dat in het volgende uurtje, dan Carlos Aaron,
3: ja.
5: Hij kon niet hier zijn. Hij is sterk hoor, gewoon is zo. Ja. Amma Deffing, amma na mijn buurman. Maar die bakana die mij psa, kon ja, toch? Die brichting. Dat midden aan Carlos Aaron tak even dat aspreek was aan en even die
3: programma.
5: Programma. Oké. En hoe heet die Stoffie is er ook helemaal kapot van. Midden aan Stoffie bij Apple. Ja. Hij is er ook helemaal kapot van. Dus ook gaat de kracht die vanuit Stoffie. Wat ik ook wilde zeggen van Jeff. Luku. Jeff, te abe plei poko, hè? Iedereen weet het natuurlijk. Iedereen gaat nu zeggen, oh ja, werkelijk. Daarbij te kiezen een microfoon, hè? Abe kiezen een vreemde microfoon natuurlijk, hè? Want hij had niet zijn eigen microfoon.
3: Mm-hmm.
5: En wanneer hij ging optreden, dan kreeg hij een microfoon. Dan wat deed hij als eerste? Hij pakte zijn zakdoek en hij abe weer
3: aan zakani zaki. Hij zong ook altijd met een zakdoek.
5: Ja, abe weer aan zakani zaki die aan mij. Dan accent wel lezen. Of zei hij weer aan microfoon? Zakari zei altijd ja, microfoon. Maar dat no toch de kapotte weer in de sali toch ja, microfoon. Nou, bedek ik toch. Ik ben voorzichtig. Hij deed dat altijd. Dus ik pot Zakari zei aan de bossing.
1: Oké, maar ik heb een vraag die we voor. We beginnen aan Snowbaka, Reggae, Dry Commit, Copeca, Florida. Dit de legend voor Dede, ding, Kaseko Kawina legend, hè. Fa go om na situatie dat die. Snow, una zo met temoro dus hoor rekenen. Fa go enkele kwantai. Sane je zo'n broer jou woyo, want misi omen Dede voor, omen een legend. Fa enkele, in jou beleven, fa go om na sa dat die.
0: Dus fa go om na enkele, en me denk, eerste maar, zeg ik jullie spreken voor Assan dat hij naar de familie Fasma dat schreef zijn. De familie Fasma, als maar Sandy daar, de familie Fink, naar alle granny en les spreken jij jullie smart dat hij. Nou, eigenlijk me, als van mij go om aan Assan dat hij, mis nog meer rustig. Luko, mijn sabi, zullen ze op ons het voorgevoel dat de mijne sabi er. Is dat pak een jullie samsa? Allemaal zijn actie me voor zingen van Pogu aan de man. Mi tak no. Kun wasan in miskin tak. Yuli mi no wan go no wan presi. Mi no wan do next. Mi dena oso kun. Tu yuli me ere tak. Amano den. Emang aman be de cross pay.
1: Sino wo abragwa regi wan tu na fur yuru moro. Regi, fa un go om te wan strana legend. Lek te papa ta uchi dede of te. Fa un go om an asan dati. Des unu lek de lobby singim dansman pokuma arkiman. Fa un go om an asan dati.

0: yo que ok, om dat 16 moi te mere wa kupi, e go na jet ma oso.
1: True, ma dey boye refi asha.
0: Nee, maar vanaf nee, toen ik nog jong was, ging je veel over een coupé praten. Dan zie ik dat het een andere coupé.
1: Na coupé niet.
2: Na wanneer moet
1: je wanneer moet je wanneer.
2: Maar ga een usabusref mooi langer.
1: Na wat coupé.
2: Usabusref mooi langer.
0: No, omdat toen ik nog nooit naar Nederland was gekomen, Jeff ook nog niet, ging hij altijd al over een coupé praten die bij zich thuis bij hem thuis kwam.
1: Oké, okay. Uyere yuregi, go arki, kupe, fa go om nanga sanda.
2: Oké, okay, dat wo begin soto, dat mi feni, mi odouan oproep nonu na alaman, talent volle man say singe, of instrument say play. Soukouf, ko wan lees na mar, me kwan biografie, visrefi, ja, dat we wist dedegi, maar dan is er iets achter van je. Dat mi bo taigi ala pokuman. Kom, met kwam een biografie, comforteer even hoe je bent begonnen, zomaar motiveren, zomaar inspireren. Dan is dat blijven.
1: Florida.
3: Ja, mij tegen Coupé na door een seizoen net voor zo'n begin is dat na een programma die zit ik luk. No, de, al dat die voor de stelman dede,
1: ja.
3: Dus hoe ga je ermee om?
1: Ja.
3: Eigenlijk moet je preventief ermee omgaan. Voor zo'n man dit, dat wat ik voor van tevoren moeten we al berekenen dat Kolibu Boenangau schreef.
1: True.
3: Daarom mijn dag kan niet meer stuk. Carlos Aaron tegi me. Tide, dat Luku, doe stop. Ah, Sani toch. Ah, die afspreek als aan
2: en. Opname.
3: Opname. Mijn accent dat Luku, ik was spreek als aan en. Want ik ga no naar radio. Dat. Attack. Ja, natuurlijk wil ik iets inspreken, maar Jeff Bedemi, maar hoe is dat niet? Maar spreek als aan en kort, dat attackie me dat me loop vijf jaar in Wakaere, Florida.
2: Dus in het tweede uur?
3: Nee, u nog kort me maar voor even. Laat me maar zijn even alsjeblieft.
1: Eén minuut wat om rond.
3: Even. Heel kort. Dus hoe we ermee moeten omgaan, is natuurlijk iedereen sterk te wensen en zo. Familie, vrienden, natuurlijk, iedereen. Mm-hmm. En de persoon herdenken in kwestie. Maar laten we goed omgaan met elkaar. Laten we lief zijn voor elkaar. Laten we aardig zijn voor elkaar. Meko libi makandra. Dat is mijn boodschap.
1: Heren, motaku grantangi, want we rondaf ja. Ina trajuru kade de wo belbaka. Maar we rondajuru dis af. Regi grantangi, Glenn Snow.
0: Ja, mi be af een moeilijke vraag voor
1: Stel.
0: Ik hoef me kwam twee video, Jimmy. Seneko, Jimmy. Voor een big up Jeff, alles in een video totaal van 15 seconden, dan kan het dat aan mijn status.
1: Aan regel. Hij komt.
0: Ja.
1: Oké.
0: Dus Florida, Coupé, you ook to Jerry. Wat heb je video totaal 15 seconden, per de smoke you can see, dan kan het dat aan mijn status.
1: Oké.
0: Dat is ook blessing, let's speak your hand, yes?
1: Let's speak, Glenn. Ja.
4: Lobby Jerry.
1: Oké, okay. Luisteraars. Luisteraars, dit is BD.
0: Je zit nog apart, want je weet dat.
4: Yes.
1: Oké. Okay. Luisteraars, dit is BD, want tribuut, kom je Jeff. We beheren de anekdotes. We horen het op anekdotes, want moro ik kon en ete wa juro kon dat je jere trasani. Kruderi no de tide en Glenn no de en mi oktober want trasani vdu. Dus kruderi no de. Dus coupé de jaite nanga Florida de man o chara sanwaka nanga Jeff ete Odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben drie zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt twee jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft één slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het tweede slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordenvol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radiomart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En ja menselijk voor jere ude no no de in a tweede juru voor pokuma juru en dan a torif Jeff e guangalanga.
1: Nou sad ben ik van Duitsland. Tamara Mateng, reisbureau.
0: En natuurlijk mensen, de lijnen staan open. Alla de man sang de of ben de boon langa Jeff of wantak wansani. Je hebt recht van spreken.
2: €45, meneer.
1: Retour. Enkel moet ik hebben. Zet down.

0: ay boy wat tegel tek mi ja walan boy walan na divi mai beti ara me tegi
1: paka yon brur ye go ta pakansi o me wiki yota
0: pakansi mi ne bribina sancho asa me go en uno rape na ta me go
2: this de this be de one the sweet one for Jeff too
0: isa po la mi no strip ta po ambeli na gro me sribi mi oso trep na faya ala ko
2: en natuurlijk ja don angami ete sowieso Florida
0: Fasati Payon, Bradef Mita, you are saying no brim, not dreamulanga mina pankukua, if I know so to an asukuruan, Tobra Mami, what's the minimum was Ami Osona, Mr. Osomegoasi?
2: Ja, Florida, jij had nog wat dat jij graag zou willen dat iedereen die luistert kan arke mee.
3: Trouwens, met een apoku dis ook toe, wel eens Jeff Bell met Akeo. Florida zei, doe mee apoha met man, soort. Steng nodig jongen, voor Sera ticket in Apoku. Dus na mijn Sera ticket die affaire, dat ben ik wat even aan. Maar ik heb hier een mooie opname van een uur geleden gemaakt. Ongeveer een uur geleden gemaakt door, opgenomen door Carlos Aaron, hemzelf. En ja, als je ready bent dan kan je het even afdraaien.
0: No, no, Aladoro says she our land, yes, she anxious to go.

0: En natuurlijk, alas maar zou een bel coincide voor een condoleance even. 020-471-4291. Dan je bel, dan je jatori heeft jou een sweet verhaal, zodat de man tak PDDD la foude.
1: Porsche, maar was al mijn ogenbrug mijn verstaan moet. Nu nu mis doen naar plein en was er naar, maar misser nu zat bij mijn go. Porsche, is dat timo?
2: Ai, misser bij mijn dad.
1: Nou maar toch contact me. Boy, olie moet misser mijn abib jamara met de gigo.
2: Hey, mijn broer, deze mijn epiki. Misser even naar Lomelongwe.
1: Hè, die a probleem toen nog. Mij denk naar mijn wijn.

0: En een hele goede middag, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag meneer Coupé. Wacht even, Kira, Bobo Saka Radio 1.
0: Ah, wat nou, je bent
1: meneer Bel gemakkelijk.
0: Maar?
1: Meneer Bel gemakkelijk, maar... Mewan, die de kracht die de familie...
0: Ja.
1: En alle dem kiefama.
0: Natuurlijk.
1: Sterkte.

0: een lobby en een gezegende uitzending verder. Die Florida wou ik hem toe. Meer op die brada.
1: Hé, Jere.
2: Dank u, Jere, mijn brada. Krachtig, Jere.
0: Ciao.
2: Yes.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Goedemiddag, Coupé, Nanga Angelo.
0: Hey, Fawa Kamima.
1: Hi, ja, sweetie. Me barua odi drapi na studio.
0: Ja, ja, ja.
1: En eigenlijk, lek poku brada fu Jeff.
0: Ja.
1: Ook toe me wan condoleer aan mijn familie. Alasma aher, aher, srana bevolking. Want, nou, bigi lasi. En vooral gi a poku legacy. Fu a kondre. Un kase koko naman. Amana wan verlies.
0: True.
1: Nou, amman fu. Amman besing a liefenslied. Mina amman milop liefenslied. Amman besing u verliebi. Amman be de wan maatschappij kritisch man. Amman besing u

0: jimmi advice te amabe de bi sax na après de sou kanek jaf en ba al fo dat amanami uru birtima
1: dat
0: ko la tour isapna la tour bakatop yesi yesi no après de tout la tour bakana samete gi jari ala lisi ma e kalak mi wamba na dre ko san itaka san infanche sonet ina
1: essende
0: ma isap mina na ya tak furu mina na jere tak furu do rumfer
1: seker
0: en e kalak sa itak na falak balang riksan en mi u tak ute kasan dis mi mina wamba tu me mek bi trang afu apis disi
1: ya
0: na na tak de pokuman foral unu pokuman kasi koma kona man.
1: Ja.
0: We moeten ons verhaal vertellen, allemaal belangrijk. Saki, of een verhaal van hoe u begin, van uw carrière waka, het moet verteld worden dat allemaal degi aan nageslacht, dat allemaal kan jere van uw carrière waka, van uw beleving bede. Eigenlijk, ik kon erop neer die awaardering, want je ziet het weer, eigenlijk, je hebt nog demoro, maar je hebt zijn verhaal is nergens verteld. Allemaal op carrière.
1: Dat is
0: waar. Belangrijk vooral voor inspiratie die jong pokuman ze kon bakken.
1: Helemaal waar.
0: Dus, ik wil benadrukken als aan, zei je haal aan. Ik wil het nogmaals zeggen, hoe zat voor mij dat nou als aan zijn met tak altijd meteen onze piek. Het is jammer, lukunu Jeff Gwe. Maar ik kan karmoro voorbeelden. Nergens is het verhaal van Biga verteld. Nergens is het verhaal van Pamonti, Umrol, Olenski. Noem maar op. Alla de bigi pokuman sangwe. Hoe documenteer dat aan voor nu? En traman afdoen, laten we het zelf doen. Kom ik rokofen. Dus ik vind, mijn hoofdtaki aan is nou een week op call en dat u wiki en dat u gong. Hoe met Rokofen? Hoe met programma's? Nou, de technologie die mogelijkheden zijn er. Voor zich, hoe ben wacht die programmamaker voor doen? Maar nu kunnen we het zelf doen. Met hoe doen? Met allemaal de pokoeman zijn betekenen, want ze zijn vroeg aan het hand zijn toe. Met de man kon, hoe best die aandacht, met de man verteerde verhaal. Met de man leg uit van de man carrière wakker. Van de man met een pokoe, van de man zet een pokoe in elkaar. Het is belangrijk, want de nageslag, Abi, dat zijn die voorbeelden er. Dat zijn die verhalen er. En dat de man kan tampen inspiratie uit Saoedi. Dat mi bewaar taki.
1: Ik sta helemaal achter jou, ik Angelo.
2: Ik ook, heel mooi
0: 100%.
2: Gezegd. Heel mooi gezegd, Angelo. Righteous.
0: Grantangi, brother.
1: Oké, okay, dus dan Angelo, okay. Via een kanaal is eigenlijk dan wafden die de man aan jou jatori, want dan ga ik gelijk een beroep op jou doen.
0: Ja, sowieso.
1: Oké.
0: Okay. Jerry weet het ook. Nou, want Tori zou het tak vaak. Eigenlijk, hoe het zou zijn, eigenlijk al bezig aan inspiratie die is niet die vaak weer. Dat koudoen, maar we dralen eigenlijk toen zien aan de sandwich.
1: True.
0: We dralen, omdralen morgen, maar comforteren Tori. Isabito.
1: Oké, okay, bro. Uteke yeah. Mee. 100% uteke mee.
0: Oké.
1: Okay. Ja? Sowieso, thanks for bellen. En yeah. We hopen dat die inspireert alle trouwen, zakken, belkoen, zetu en de arka verhaal. Want mis dan rustig mee arke en 100% gelijk.
0: Mee hoepen, dat is mijn bedoeling.
1: Abo, mijn man.
0: Oké, okay, brada.
1: Oké, okay, thanks. Ja, mensen, we hier na een oproep. Zodra je na pokuman of wins net i bige play poku of ja puan verhaal. No, draai fujatori ifo tapa radio. Zodat wins you no sa demoro, so ne winsi natuurlijk. Maar dan is er toch een verhaal van jou achter dat smaka arki. En sowieso, dis na Jeff Tuan, unom denk dat na so. Kauna, kawina, kaseko, amambesap singe, abesap distung.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Nou, brada en vrienden.
0: Zo'n botakje mi sabasteen, die zie. Ai, vaka mi brada.
1: Ja, man, cool. Misrefe condoleer aan haar familie, haar gezin, voor abarada in den dongru de EDC.
0: Zeker.
1: En, kan amano sabi, man, mi bedoel een big fan van man. Isabi. En, mi abo herinnering na man. Ja. Wajarten, amako na Holland. Je heren mi no?
0: Ja, we heren.
1: Wajarten, amako na Holland.
0: True.
1: Dat de man be ufanda pe tapa okofu kafe idrape na pleintje. In a cafe drape, want ook al een band voor een zekere ewa, de man bij Oefen drape, dus dat me wel bij Arki. Maar dat man kon, na presi, dat de mij play, dat met de attentie druk, maar nog een Spanje dansje, alas maar stong. Maar dat mijn best subject, eten mijn best subject, poko farewell. Terus dan, de man aksa matak joa mofono. Jongo, papa, a heer tenti bruya. Talang ang misref bigye dance ito. Isabi, yeah. Ang opo mo po mi knapi let siya mame luko fa may sing me ba wonder ama kupi.
0: Yeah, that be the in God given to.
1: Okay, okay. Dos tatin mo ang tako apresyara tak na ahere ring dat mi apa ma.
0: Seeker ubrit. Seeker ubrit ang ay bel. Yeah?
1: Okay, pa.
0: Abu, thank you.

jaar geleden, dan Jeff bij Aximi tak Fawaka Florida. We kan gooi naar studio even, no? Want Abewa Kotwa Poku, Abewa. Hij wilde een poku op gaan nemen in de studio waarvan hij veel hield. Abe loba poku disi. Dus dan nou dat de boy Jonah nang Aquino, Jonah de drummer en Aquino, a boy from Miami. De be de young boy ete, misschien 13, 14 jaar de be abi. En van moro jong. Dan met de boy mi actie de boy zullen we naar de studio gaan bij Karu. Geluidsman Karu had een studio in Rotterdam. Dat was ook oké, dat we go even. En dan abe singa poku disi. En wat een tijdje geleden dat Jeff best abe suka poku disi. Want dan obe ma fene moro in een tussen zijn cd's. Dus daarbij bel me actie dat ik mijn kassena poku je wat aan bij een bekwa verzamel cd. Bij een potetapa verzamel cd. Dus zodoende dan Quino naka scratchy, Jonah naka drum, Jackie. Bij playa gitaar volgens mij. Even naar Lontu van Jong Ubala. Zalig ploem bij play, Daga bij Dena Koro. Ook toe, dus daar hadden we het opgenomen bij Karu. En dat liedje gaan we nu even afdraaien. Oké. Okay.

0: Een hele goede middag, u bent in de uitzending.
1: Goedemiddag, Coupé met Wilma, hoe gaat dat?
0: Dag Wilma, gaat goed hier in de studio.
1: Hoi zo. Miwa condoleer aan heer Surinamse gemeenschap, nanga lati fa bigiman DC.
0: Natuurlijk mag dat.
1: Jawel, me condoleer alles, mijn familieleden, vrienden en kennissen. In het bijzonder alle de Pokémon en pre Pokémon nanga Biggie Legend DC.
0: Zeer zeker.
1: Weet je wat goed zou zijn aan een poepé?
0: Nee, als u het zegt.
1: Abo boef, de ben me mekwang berpe. Pe alle de legend voor DC de beri. Of mekwang standbeeld gide de Biggie Pokémon DC. En daarnaast, om de 5 jaren, kon die daar libi, dat ben herinnerd de man. Want ze zijn een goede betekenis geweest voor Suriname. En tot nu toe de Pokémon. Want we vergeet ding. Maar de moet de.
0: Ja.
1: Echt waar, het zou goed zijn.
0: Maar
1: 5 jaren we herinneren de man.
0: Maar waar zouden we zo'n berpe kunnen maken? Want je hebt dan legends in Suriname en je hebt legends hier.
1: Nou, voor die legends die hier zijn.
0: Oh, okay.
1: Dan denk ik van Ubabif Sukuwan Presidia. En voor die legends in Suriname.
0: Ja.
1: Grolayas Renang. Isabito, pou be sukuan presi, pou de mambe beri, me kwan standbeeld. En pot sa de mambe singi na den graf, if na microfoon, if be singi,
0: true, true.
1: If na dro. En het zou heel goed zijn dat we herinner de man. Isabito, om de 5 jaren.
0: Maar nou een eye-opener, dus kan de umusuku investeerders voor zet zo aan sani?
1: Ja, Isabito. Me kwam patugi de man.
0: Ja.
1: Dat te waman dede isabito. If I want alle kwam guasranang. Of me kwam standbeeld isabito. We snel 1 euro ala sranang man epoti. Epo er ook bij hoor.
0: Ja, sowieso.
1: Dat we epoti. Alleen dat u kan herinner de man om de 5 jaren. Die wang een. Ik weet niet hoe ik het op dit moment moet noemen. Maar wat organisaties aan de. Alla 5 jaar dat we herdenk, alla de ma, wins amande de wajari, maar we herdenk de.
0: Maar
1: we picha money dati, dat we poten in wan patu, dat te wan sande baka we gebruiken baka.
0: Maar kan de alla de muzikanten onderling kan op een soort van kas money onderling?
1: Nou,
0: dat kan.
1: Zo ook iets moois zijn ja, op een kas money.
0: Ja toch, alle muzikanten.
1: Alleen. Unom ko bigin taki suma furanga suma de furumina wayera sanda mi wayere me kumpoteng dawe big up dem okuma wan ek

0: colegi stranani da talenti are.
1: Ok, moderar dis sowieso mee, maar dat we begin eerst we begin zoeken suma wat tegelijk penningmeester.
0: Dat na man. Dat na man.
1: Ok, nou dan, alas maieri boskopu.
0: Abon ki feida me arkiare wat me tegi di miera boskopu disi. E fami ede sekiare. Abe de wan pumpo kumae.
1: Ja.
0: Maya kut. Lewis alas makrakti da meta arki moro fara.
1: Abon.
0: Abon.
1: Ok.
0: Ja,
1: woe. Doei.
0: Doei.

0: Pitakin.
1: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag. Ik ben uw naam even vergeten. Oh, wat erg.
1: Mijn naam?
2: Ja, uw naam?
1: Coupé.
2: Coupé, ook een want dat piqué, maar coupé.
1: Coupé,
2: zeg. Ik spreek met Ellie R. Ik heb mevrouw Wilma gehoord. Ik vind het een goeie. Maar van u vind ik een hele mooie oog. Tak de pokuma op een wankasmoni. Want ik zal u wat zeggen.
1: Ja.
2: Sinds van toen jari kwam ik met het idee voor wankasmoni in familie, hè. Mijn familie.
1: Ja.
2: En ik wilde dat zelf niet doen. Dus mijn actie, dus mijn familie, want niet voor mij erdwee. Ze is heel streng, maar het is goed. Je moet op tijd zijn om te betalen.
1: Ja.
2: Dus echt, en dan moet het met je. En ik vind het zo geweldig, echt waar. Het moet gewoon iemand zijn die heel serieus is, die zakelijk is.
1: Ja, want met denk aan de zo'n pokoman kan de familie niet sterk genoeg of kapitaalkrachtig. Maar als zo'n kasmonide en die man wil in Suriname begraven worden, dan kan dat geregeld worden.
2: Meneer Coupé, ik vind het geweldig wat u gezegd heeft. Want die man met negen, dan zal ik het op de radio brengen voor zo'n sani en zo, maar je moet een betrouwbare persoon hebben. Ik wilde het niet doen, maar ik heb het aangekaart en een nicht zei meteen ja. En Amodis Mietjes Mikasmon en ik heb een extra geld ook nog ergens vandaan gehaald. Dus ik ben zo gelukkig, zo happy.
1: Oké,
2: meneer Coupé, doei.
1: Vergeet u niet wat te doneren ook dan?
2: Nou, weet je, die zie je naar voor mij wat met doneren genoeg, dus Amodis Mietaki, die is naar voor mij wat.
1: Nee, maar ik heb een boezem. Doe al boos aan haar.
2: Doei.
1: Doei. Ja, mensen, wees je van de ideeën geboren. Dus eigenlijk nou een eye-opener. Wabif, doe ons aan haar de ideeën. Florida, ik heb jou nog in de studio. Jouw mening even, wat vind jij? Want jij bent ook muzikant natuurlijk.
3: Ja, ik vind het een heel mooi idee. Zeker weten. Ja, en ik zit te denken hier van, er komen toch mooie dingen uit door dit programma wat betreft wat over Jeff gaat. Dus eigenlijk deze ideeën en die worden kunnen uitgevoerd gaan worden doordat. Weet je, dit programma er was. Yes, ja.
1: Nou, zo zie je, Angelo is ook met iets gekomen.
3: Ja.
1: En twee dames, alle de dames zijn gekomen. Dus
3: ja.
1: Misschien moeten we er werkelijk aan gaan werken.
3: Hele mooie ideeën.
1: Ja.
3: Ja.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Meneer Vrij, goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer Vrij.
1: De Surinaamse bevolking, iedereen, condoleer ik. En ik wens de familie en ook kennissen heel veel sterkte toe. En de overledenen zeg ik rest in peace. Maar wat ik wil voorstellen...
0: Ja?
1: Suriname heeft plannen nou om heel veel nieuwbouwhuizen te maken. En daar komen straten erbij...

0: astea sau zen, dat să oferi mogălăc de pe comand de la Gwena Ofefi de strată îl n-a vorbă num. And this situation naturally tedesma opai euroso dat misschien een deel wordt een klaar gezet of uitgegeven dat is een soort fonds wordt voor de Pokémon die leven. Dat is mijn voorstel.
1: Oké, middel van de idee is geboren. Ja, dan nemen we dat ook sowieso mee.
0: Wacht, of de idee geboren dat hem komt, Biggie toe.
1: Ja, sowieso, hoor ik denk. Ze moeten ergens beginnen natuurlijk, hè.
0: Abo, bye bye.
1: Oké, thank you. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Meneer Coupé met LIR. Ik was zo enthousiast over uw idee.
1: Ja.
2: Dat ik niet vergeten hoe ik kon de leer aan gemeenschap, de familie van meneer Jeff Pekort neer.
1: Ja.
2: Ik echt wel niet, die mijn maat deed, dan ik een week of twee meer, een poko voor een voor mama. Nou, ik heb echt gejang. Dus voor deze man, of de behalmo niet op, me bepot meteen. Ondanks mijn sabamang, maar apoko raak me, altijd, net die bedraaiing. Ik had moest weer een paar tranen wegpinken.
1: Oh.
2: Ja. Dus dat ben ik dus gecondoleerd. Dus if money moest halen op, ik zet wel.
1: Oké. Dan nemen we dat mee.
2: Oké, prima.
1: Oké.
3: Ja, hoe heet u mevrouw?
2: Wat zegt u?
3: Hoe heet u?
2: L.I.R.
3: Oh ja, ik ben Gilbert Hamel, meer bekend als Florida. Ik zit ook in de studio, ik groet u hoor.
2: Ja hoor.
3: Want u groet Coupé alleen.
2: Oh, maar ik heb u niet gehoord, sorry hoor meneer.
3: Oh, oké, oké.
2: Nou, nee, zo is ben goed, ik hoor. Niet, oh sorry.
3: Is goed,
2: oké, okay, dan.
3: Fijne dag.
2: Dag.
1: Ja, dat laat me met die Florida. Hij zit ook met mij gezellig.

0: Ja, Florida heb, wou je er wat bij zeggen? Want misschien helemaal emotioneel even.
1: Ja, er zit een foutje in. Ik heb even een foutje gemaakt erin ook. Maar ja, net als hoe je zegt, een beetje emotioneel. Maar dit wilde ik even doen voor Jeff. Pokorny, dus dankjewel voor de gelegenheid, Coupé.
0: Zeker. Dan kom ik hier weer even op.

0: Goedemiddag. U bent in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag. Een ieder gekonde lid met het heen gaan van Jeff Pokoni, Alain de Pokoma onderling.
0: Ik spreek toch?
1: In de totale Surinaamse gemeenschap.
0: Tot wie spreek ik, Eva?
1: Met dit groot verlies. Oh, ik spreek met Helen King. Helen.
0: Oké, Helen Fafier. Gecondoleerd.
1: Rustig, rustig. Ja, dank u. Ik heb een beetje geluisterd en het idee van Wilma was heel goed.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, het is een groot verlies. Misschien dat dit misschien weer een eye-opener zou zijn voor de Surinaamse gemeenschap. Hoe wij met onze...
0: Makkaar omgaan, bedoel je?
1: Nee, culturele dragen. Het is geen breedte om zo'n kunstenaars.
0: Ja.
1: Snap je? Dus het moet een stichting of een vereniging waar ze ook contributie betalen, want they make money, they make operative. Dus daar zouden ze best een gedeelte af kunnen staan om dan lid te worden van zo'n organisatie, voor het geval ze er niet zijn, dat er toch een bijdrage geleverd kan worden. Loko Buma Semra ook toe op zo'n Sani. Is dat toch voor hun artiesten en zo.
0: Ja?
1: Ik blijf het zeggen, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ja toch?
0: Helemaal waar. Helemaal waar.
1: Snap je? Dus ik snap niet waarom we... dus wat er op een loonpanty, maar alles mij denk ik voor mij kwam voor kantpanty. Van ook over.
0: True.
1: Ja toch maar? Maar dat is dan weer voor een andere uitzending. Maar in ieder geval, het is een shock. Ik moet het zelf ook nog verwerken.
0: Ja.
1: Ik heb mijn neefje gehoord, de familie ook gecondoleerd met het verlies. Jef vader en mijn vader waren twee broers, dus nam je echte neef op. Tamilasi.
0: Ja. Ja.
1: En ook toe amang, mi besoek of stimuleren amang, in a, dus qua zijn rechten beschermen. En als je dood bent, dan pas gaat men waarderen wat je hebt betekend. Is dat toch?
0: Ja.
1: Want nu alle radiostation, ik draai de poko. Is dat niet toch?
0: True.
1: Maar ja, we moeten onze mensen meer gaan waarderen.
0: Eigenlijk heeft de rechter, ik heb de rechter, dat alle de radiostation zijn draai de poko, moet je er wel wat uit kunnen verdienen, toch?
1: Nee, luister, laten we eerlijk zijn.
0: Ja?
1: If je poko draai naar 3FM, ja toch?
0: Ja.
1: Of NPO 1. Dan komt dat je dat je iets 10 golo.
0: Ja.
1: If je poko draai naar maat,
0: ja.
1: Je iets 5 centi. Ja toch?
0: Ja.
1: Maar

0: Canada, les habitants,
1: Ja.
0: want het kan zo niet verder. Het kan zo niet verder. Les habitants, het kan zo niet verder. De manier hoe wij omgaan met onze Pokémon. Kijk, ik ga ook even weer iets zeggen. Een boogte te aman dede of te wan artist dede. En voor jij wan artist is zieke.
1: True.
0: Dan om me contact lokusa ook kan betekenen jama. En dat aman dede dat we longer doen aan. Kijk, ik ga iets zeggen. Men kent Kenneth Herfst toch? Die ook heel veel heeft betekend in de Surinaamse entertainment wereld. Laat me het zo zeggen.
1: Yeah.
0: Ja toch?
1: Yeah.
0: We weten dat die man stiek is. We wachten pas te aman dede organiseren wan san jama. Of nou die Amanda Libby voor organiseren. Of am go sumawan channing na endwing, endwing, endwing. Het gaat erom dat er iets gezamenlijk gedaan wordt voor onze mensen. Zowel su als, als in Nederland. Ja toch? Maar na onze namang moest opo to desani.
1: Je hebt net
0: ook... Hoe kan wachten dat een wit man moest gaan doen? Ja, toch?
1: Ja, je hebt net ook nog geluisterd naar het idee van Angelo. En van...
0: Nee, dat heb ik toevallig niet gehoord. Ik had even geen... ik had even problemen met mijn internet.
1: Oh, oké. Okay. En er zijn nog dames daarvoor geweest. Las maar bij Apwamboen idee ook een heer daarvoor. Dus ja. Eigenlijk vind ik ook, Helen, jij bent ook een figuur... die ik best wel een interview van zou willen afnemen.
0: Nee, dat, dat kan. Maar weet je wat het...
1: Koudouin voor Salati, no? Koudouin voor Salati.
0: Ja, nee. Kijk, nou, weet je wat het probleem is?
1: Ja.
0: Ik heb bepaalde mensen benaderd om het een en ander te doen.
1: Ja.
0: En het eerste wat ze zeggen, Helen, om ik wat terwijl het gaat niet om Helen. Ja toch? Kijk, zo even een klein voorbeeld.
1: Ja.
0: Dat gedeelte van gangster van Papa Tolchi, ik werd toen benaderd door Top Notch.
1: Ja.
0: Ja toch?
1: Ja.
0: Ik me bedenk in money. Dat me nog ben verleend mijn medewerking. Die de afbeelding van mijn contact de Fernandes blikjes. Dus er kan meer gebeuren. Ik heb mijn medewerking verleend. Me nog met money. Het gaat niet om, het gaat om de nalatenschap. Is dat niet toch? Waar ik een bijdrage heb geleverd. Ik zeg, aan een meer ontdekt ookje, ik heb een bijdrage geleverd aan die man zijn succes.
1: Maar even, Helen.
0: Op de achtergrond,
1: is dat niet zo? Ja? We gaan nu richting nieuws gaan, dus dan Theo, Jatori, dan Noas, Mono, Arki. Maar ik heb nog een uurtje erbij. Dus na 3 uur kom ik weer in de uitzending. Dan gaan we verder. Dus daar heb ik ook, als je dan kan bellen, want, if no you bell, dan is man nou hier een verhaal sang Iwangi.
0: Oké.
1: Dus ik zie je...
0: Geef me een centje zometeen.
1: Helemaal prima.
0: Dan hoor je me zometeen.
1: Aboom.
0: Yes?
1: Oké.
0: Maar in ieder geval, we bellen straks. Oké.
1: Zeker.
0: Aboom. Oké, yes. Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse alternatieven.

0: Alternatieven voor Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben drie zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt twee jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft één slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De tweede slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Bordevol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig.

0: aardig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in fastfood.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ya, asanego doro tapuan hertra versi. Natuurlijk, dis na bose krioro abent sa Jeff McKinnon ook toe. En natuurlijk, niemand heeft zich gemeld, dus ik zit nog een uurtje met jullie in de studio. Sowieso, miwan begin taktanigo met Wilma, Ellen R. of Ellie R. Natuurlijk Helen King en natuurlijk mi braja Angelo Blackman.

0: En natuurlijk een frigit Humphrey toe. Alaresma Sambel. Er heeft nog een heer gebeld. Zijn naam is me even ontgaan. Maar asap sametaki. En natuurlijk staan de lijnen alsnog open. Mocht het zijn, Oan Jatori even voor Jeff. Oan sweet herinnering. Oan mooi momenti. Daar wil ik wangen langen. En natuurlijk zit ik hier ook nog met Florida Amasa. Saka wa mooi aantal mooi tonen junu nanga saxo net. Florida, je bent nog van de partij of?
1: Jawel, zeker coupé, zeker wel.
0: Oké. En va je go om nanga de idee, want je bent zelf ook muzikant. Va je go nanga de idee sa iere?
1: Ik vind die ideeën heel mooi hoor, van die mevrouw Ellie.
0: Ja.
1: Eet ze, hè?
0: Ellie en hey, Wilma heeft ook.
1: Wilma en Helen.
0: Helen King, sowieso.
1: Ook gecondoleerd, Helen. En heel veel sterkte met je neef, Jeff. En ja, Helen. Ja, ik vind die ideeën helemaal mooi hoor. Ook van die straatnamen en noem maar op. Vind ik hele mooie ideeën. Ze moeten alleen goed uitgewerkt gaan worden.
0: En natuurlijk mag er gebeld worden. Dus

0: Ndiwe karina vonu Amerina onde Vodu noro Troepe manje Ta vodu noro Tema ndiwe karina vonu Amerina onde
1: Vodu noro Troepe manje Ta vodu noro
2: Ja mensen, en even wat bereik als studio, u kan belko na in zee, a kokroete, a 020 47 142 9 met de Kaina Sranatoro. Noti 2 Fosebi 1 42 1. Dat ik kan bereiken coupé in een studio Radio Mart. Oké.
3: Okay. Juwamansa geboren, ja, met Takasranato.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Meneer Coupé, met Rivelino spreekt u. Ik wil de hele Surinaamse muziekbevolking condoleren met Jeff Pokorny.
0: Oké, maar Rivelino, mogot fara ifere, is het meneer Pimpele?
1: Ja.
0: Oké. Ik heb je lang niet gehoord op de radio. Kan dat
1: ja, ik ben er.
0: Oké.
1: Ik ben een sterren luisteraar.
0: Oké. Voor de mensen die niet weten waarom jij eigenlijk meneer Pimpele bent. Omdat je loopt apoku dat gevaarlijk. A Pimpele.
1: Ja.
0: Dat is jouw lievelingsnummer, dat weet ik nog.
1: Ja? Klopt, en meerdere nummers van die band ook.
0: Sowieso. Dus,
1: maar bent... om even op Jeff Pokorny terug te komen.
0: Ja.
1: Ik vond hem wel een hele goede zanger, hoor. Ik vond ze een mooi zingen.
0: Eigenlijk de hele Surinaamse bevolking.
1: Ja, hij bracht het met gevoel.
0: Helemaal.
1: Hij had het in zich.
0: Oké.
1: Ik ken die hele man niet persoonlijk, hoor, maar zijn muziek heb ik altijd wel gevolgd. Vooral die klassieke muziek.
0: Ja, ik ga sowieso nog wat van hem afdraaien. Maar heb je vanaf het begin geluisterd?
1: Vanaf Poco Majoru luister ik.
0: Oké, nee, dan is het prima. Dan heb je alles meegekregen.
1: Ja, en wat ik ook even wil zeggen.
0: Ja?
1: Hoe komt het eigenlijk, dat is een vraag die ik me eigenlijk al een hele tijd afvraag. Hoe komt het dat het altijd gebeurt dat die Surinaamse artiesten, als ze zijn overleden, pas eigenlijk die grani krijgen? Waarom niet als ze in leven zijn?
0: Eigenlijk, daar zijn we nou mee bezig, want er hebben een paar mensen voor jou gebeld. En ja, we zijn een beetje met ideeën bezig van hoe kunnen we zoiets eigenlijk oplossen.
1: Ja, of dat er een avond, een Jeff Pokorny tribute wordt georganiseerd in Amsterdam of zo.
0: Ja.
1: Met artiesten.
0: Oké, zie je, dat nemen we ook mee, natuurlijk, meneer Pimpele.
1: Ja. Meneer Jonkosje.
0: Of meneer Jonkosje.
2: Ja, ik wil ook zeggen even... goedemiddag. Pimpele, meneer Pimpele.
1: Ja, dat is... hoe heet u ook weer? Ik had u een keer gezien.
2: Frank.
1: Meneer Florida. Dat was toen 3 jaar terug toen ik bij Mart was.
2: Oké, oh leuk. Oké, mooi. Ja, ik wil het ook even checken, dat zijn naam ook even bemoeien als het mag.
1: Natuurlijk, gaat u van.
2: Meneer Emro Luangi.
1: Mm-hmm.
2: Die is ook over de 80 jaar nu.
1: Ja.
2: En hij is ook een legend. En ik heb ook een paar liederen met hem gemaakt de laatste in Suriname. En ik hoop dat de mensen de muziek gaan beluisteren. Pardon?
1: Ik heb op YouTube heb ik het gehoord dat u in Suriname was bij hem toen.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, ik hoop dat de mensen ook een beetje de muziek van hem gaan beluisteren. Ja.
1: Ja, en waarderen ook.
2: Ja,
1: want
2: waarderen.
1: Die man is ook een legend en ik vind dat die man er ook bij hoort. En er zijn er nog wel meerdere, zoals een Paul van Dalen, weet je
2: helemaal,
1: wel.
2: Helemaal, Paul van Dalen, ja,
1: ook
2: zeker.
1: Reinsje.
2: Ja, Reinsje, Ronald Power.
1: Ronald Power, dat is een favoriet van me.
2: Oké, dan.
0: Ja, we hebben Frankie Missy Jang ook nog.
1: Ja, Frankie heb ik persoonlijk 2 jaar geleden gezien.
0: Mm-hmm. Oké.
1: Maar Ronald Power, die ken ik persoonlijk niet. Die zou ik nog een keertje willen zien.
2: Nou, dan ga je naar de Café de Draver en dan bestel je eten en dan krijg je hem direct te zien.
1: Oh.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Sorry ik dat zeggen, ik even reclame maak voor de Draver.
1: De hele Surinaamse bevolking wil ik nogmaals condoleren met het overlijden van meneer Jeff Pokorny.
0: Oké.
1: En ik wens de mensen in Suriname, zijn familie, kinderen, kennissen, vrienden en de fans, ook hier in Nederland en in Suriname, sterkte met de sterkte van Jeff Pokorny. Maar het was natuurlijk een legend.
0: Natuurlijk. Dankjewel, Rivelino.
1: Graag gedaan.
0: Ja, oké.
2: Doei.
1: Oké.
2: Fijne dag.

En natuurlijk mensen, Florida is te koop. Mocht het zijn, ik ben waar Florida nanga in saxofoon, dan is het te huur. Dit moest ik even nog opzetten, want het is maar fijn, het is mooi.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Yes, goedemiddag met Helen weer. Want ik zou je terugbellen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Ik ga nu even iets zeggen. Ik hoop niet dat de muzikanten een beetje boos gaan zijn op mij. Maar we moeten ergens beginnen. Bijvoorbeeld, in december komen heel veel artiesten richting Suriname. Ja. Als er geen geld te verdienen was, zouden ze niet komen, toch? Snap je? Want dan is Nederland eigenlijk leeg. Dus eigenlijk zouden ze ook echt in Suriname een extra belasting moeten betalen voor een fonds in Suriname voor de artiesten algemeen. Ik weet niet of dat een goed idee is. Ik weet niet of de regering in Suriname of iemand van de regering in Suriname, afdeling cultuur, de heer Clifton Bram, ik weet niet of hij ook meeluistert. Maar dat degene van afdeling cultuur / onderwijs zoiets kan realiseren. Dat er een fonds komt en dat elke artiest, niet alleen de Surinaamse artiest, maar ook de buitenlandse artiesten, dat ze dan iets extra betalen, behalve artiestenbelasting. Want vraag me niet wat er met die artiestenbelasting in Suriname gebeurt. Maar dat er een fonds is en dat er een gedeelte daar naartoe gaat. Want ze gaan geld verdienen, ze verdienen extra geld. Dus als ze vertrekken, moeten ze laten zien dat ze een extra bedrag hebben betaald aan een fonds in Suriname.
0: Zou dat niet aan de organisatie moeten liggen dan?
1: Nee, de overheid. Want als de overheid dat introduceert, dan is het geen organisatie. Dan moet je het betalen, anders kan je het land niet verlaten. Dus dat is mijn horina sanderij. Ja toch?
0: Helemaal prima. Kan ook.
1: Ja toch, het is iets van de overheid. De overheid moet onze culturele dragers beschermen, toch? Want het kan zo niet doorgaan. Ja toch?
0: Klopt, Florida. Wat had jij te zeggen?
2: Ja, dat werd ook al een paar jaar geleden benoemd. En daar zou nog iets mee gaan gebeuren. Ja, en het is een heel goed idee natuurlijk. Alleen, ja, je zegt het ook, het moet van start gaan. Ja, maar dat is het. Het moet van start gaan. Dan is het een goed idee natuurlijk.
1: Ja, toch? Ja. Is de overheid moet het vaststellen dat, want als je iets gaat organiseren, moet je kaartjes laten drukken, belasting betalen. Mm-hmm. Dus dan komt er een extra belasting erop, die dan naar een fonds gaat.
2: Ja, naar een fonds. Ja, klopt. Ja, iemand moet ermee beginnen. Ja, jij bent ermee begonnen. Ik zou zeggen...
1: Nou, ik heb er de ether in gegooid, dus ik weet niet wie het wil oppakken.
2: Mm-hmm. Ja. Dat zijn allemaal mooie ideeën. Ja, dus... Dat is het.
0: Maar Helen, dus we moeten niet
1: bang zijn.
0: Kan je net zo goed een starter zijn daarvoor, toch?
1: Wat zeg je?
0: Met dat eenmaal in lanceren idee, dan kan jij hem alvast starten, toch? Iemand moet hem starten.
1: Ik ga kijken wie het samen met mij... Want je weet, in mijn eentje gaat het niet lukken.
2: Ja, want jij bent altijd dus bezig.
0: Oké, Helen, ik heb even een beller. Ko Arki, een reactie van beller. Dus goedemiddag, u bent in de uitzending ook.
3: Hey, goedemiddag, tot Brada en Humphrey weer.
0: Ja, Humphrey. Hier een stelling voor Helen?
3: Ja, meer een stelling. Eens, want deel mede eens, want deel niet.
0: Hai.
3: Als het om de overheid gaat, dan moet je de eens gaan afvies dat doen. Me vind ik gewoon lekker van Bram de maar op een stichting.
1: Ik hoorde geen slecht, maar het gaat.
3: En als stichting, naar speciaal geen Pokémon, dat betekent alle principe de mij op play, steeds de mij op play, de mij start van 20, in afstand voor van 20 euro of naar 52 SED, of naar Sranang 50 SED in abod. En dat is geld die alle Pokémon, maar die man die ingeschreven in een stichting, die man worden opgenomen. Den band in haar stichting. En dan, want ze is naar de release in wat we kunnen met play, ze is om release in wat we kunnen, dus anders gaat het niet. Alleen een band is niet veel. 20 euro is de ones aan de Nederland. De ones aan de Instagram, 50 euro, ik word op een stichting, een fonds. voor de muzikanten. Want soms de man, soms de mij ook, de mij de man om een baby schrijven. Dus dat is vaak met dat mee.
0: Helen, heb je dat, Helen, heb je dat meegekregen?
1: Ik heb het niet helemaal meegekregen, maar van die 20 euro dat ze moeten betalen, dat kan maar. En, ja, weet je wat het is? Ze moeten lid worden van de organisatie. Dan kan de organisatie iets voor ze betekenen. Maar als ze geen lid zijn van de organisatie, duidelijk, de man heeft bij de contributie, want dat is een probleem met de, dan kunnen we ook niks voor ze betekenen, hè?
0: Dat
1: dan
0: true.
1: Gaan ze telkens naar Lanti gaan. Lanti moet dit doen, maar Lanti... Maar ze vergeten hun eigen verantwoordelijkheid ook. Snap je? Want de desbetreffende artiest, Dena Libi, aan mij make money. Ja, aan de tak aan mij make money, aan mij verdien. Ja, toch, want anders houdt dit niet zo lang vol.
0: Even dus, Helen. Helen, even. Humphrey, heb je, krijg je dat mee? Wat Helen zegt?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Helen,
3: ja, ik hoor nogmaals een stichting... En de alle verenigingen die bent worden opgenomen in een stichting, Isabi.
1: Ja.
3: Van daaruit, alle prijzen van verjaardag zullen we spelen met een pleistok van 2052 STD naar fonds. Dat neemt.
1: Maar geen overheid. Het is een goed idee.
3: Gewoon een maatschappelijke organisatie.
1: Jawel, kijk, het is een goed idee. Dus alle dingen, de muzika, de stichting, de vereniging, en dit, dan de het rol lid voor een organisatie en de het zorgen dat de het het money voor de x aantal pokoman en dat de het pay een contributie die de man als het ware. Ja toch? Bedoelt u dat?
3: Ja.
1: Ja, weet je, dus zowel in Nederland als hier in Suriname. Dat we een begin gaan maken. Want zo kan het niet verder.
3: Voor een stichting of een vereniging opzetten. En dan, niet dat ze verplicht zijn, maar ze worden gedwongen om zich in te schrijven in een stichting.
1: Nee, het gaat niet om verplichting, maar als we vallen weg, dan unam go suku donatie voor kan.
3: Ja, precies.
1: Snap je? En om dat te voorkomen, ja toch? Dan... Moet je trouwens niet horen, ja, maar degene heeft heel veel betekend voor Suriname, dit, dat. Maar heeft degene ook contributie betaald?
3: Ja.
0: Dat is waar.
1: Dat vergeten waar. We mensen.
3: Oké. Okay.
1: Ja, toch? Degene heeft heel veel voor Suriname betekend, maar heeft degene ook iets gedaan voor een organisatie die voor zijn of haar nalatenschap kan regelen? Ja, toch?
3: Ja, dat is waar.
0: Oké, sowieso...
1: Dus
0: zeg maar, Helen.
1: Ja? Dus ik zeg het probleem ligt echt, we moeten gaan leren om in onszelf te investeren. Ja toch? Alles het met een tientje, is dat niet toch? Maar alle den pokoe mansa en pre-pokoe, zorgen voor potwansa na wansi, dat de masragado kario kong, dat er geen donatie wordt geregeld, hoe kan door het een en ander.
3: Ja, ik zou voorstellen...
1: Sorry dat ik het even zo zeg, maar... Mino mananga ben Benny.
0: Oké, Humphrey, wat wou jij zeggen?
3: Ik zou voorstellen voor Takenanga Bram. Kijk, Bram is breed georiënteerd. Heeft grote netwerken. Is dat voor Takenanga Bram? En Luko en dan, je weet nooit wat het wordt.
1: Klopt.
0: Oké, mooie idee allemaal.
1: En van waaruit belt meneer Humphrey?
0: Hun vrienden vanuit Amsterdam, neem ik aan?
3: Ja, vanuit Amsterdam, Zuidoost.
1: Oké. Als u uw gegevens aan Coupé geeft, dan ga ik proberen om contact met u te maken. En dan kunnen we kijken wat we kunnen
3: tekenen
1: voor ons.
0: Hey, hun vriend, jouw nummer heb ik. Je vindt het goed dat ik het straks doorkopieer?
3: Ja, zeker.
1: Ja. Of je kan mijn nummer ook aan meneer Heuvelie geven, kan hij altijd... ik sta altijd open om een bijdrage te leveren.
0: Oké.
3: We kunnen erover praten,
1: Ja. Weet je, want we moeten wat gaan doen, weet je?
3: Ja.
1: Het is dan een samenwerking tussen Nederland en Suriname.
0: Nou, sowieso, Helen, aan Heuvelie, mij op de idee... Maar Arkimo actie normen, als dit weer een andere dag afgedraaid kan worden en als ik een kopie ervan krijg, Helen, dank voor de uitzending voor het idee, dan gaan we dan misschien nog een kopie.
1: Okay, jawel. En ik hoop dat de directeur van Radio Maat Ik hoop niet dat hij me kwalijk gaat leren.
0: Hij luistert mee.
1: Maar hij luistert mee. Kijk, normaal is Pokémon 1 uur toch? Wat eigenlijk kort is. Ja toch? Het is onze muziek, onze ding. Ja toch? Dat hij hoort Radio Maat. Het Surinaamse cultuur houdt Radio Maat een beetje in stand. Ja toch? Dan leg mij uit hoe het kan dat er maar 1 uur is voor Suriname Poko.
0: Helen, dat nemen we zeker mee.
1: Nee, maar snap je wat ik bedoel?
0: Nee, we nemen het
1: niet. Nu met het heen. Ik begrijp dat alles geld kost, ja toch? Alles kost geld, ja toch? Maar we have to start somewhere. We moeten ook zelf in onze ding investeren. Ja toch?
2: Je hebt helemaal gelijk, Helen.
1: Dus ik hoop niet dat meneer Norman boos op me is. Want dat is niet de bedoeling. Maar om te gaan change kon. Ja toch? Dus ik bedoel, als het desnoods 2 uur is, ja toch? En dan daaruit kunnen we dan kijken wat er dan, wat voor sponsors er dan binnen kunnen komen.
0: Oké, okay, Helen.
1: Wat R. Kelly, de man is absoluut dat die radio maar te bestaan.
0: True.
1: Ja toch? Of one person slept. Ja toch?
2: Yeah.
1: Maar ik draai one sabako. Alas rana masab, ik kan radio maar draaien.
0: Hij is naar Mayan.
1: Huh?
0: Niet dat alas masab dat hij is naar Mayan is zing, ja?
1: Zuiver. Ja toch? Maar ik zie R. Kelly nog zo'n Percy Sleds. Oké, nee,
0: Percy Sleds. Maar
1: ik zie Beyoncé. Do you hear about Radio Maat?
0: Maar eigenlijk, eigenlijk dat aan die voet dat Oango. Als het aan mij ligt, mijn boy is niet bij mij op. Hij heeft studio op het locht toe, maar op een goal locht toe. En van moest daar mijn wire aan op.
1: Nee, alles maar, het is iets meer.
0: Ja, maar we gaan ook meer dingen organiseren hier vanuit Maarten.
1: Ja, en niet wachten tot...

0: Wat natuurlijk.
1: En dat zie je allemaal wat het teweeg.
0: Ik ben radio maat ook. Ja.
1: Je ziet wat het teweeg heeft gebracht. Ik ben dankbaar
0: daarvoor. Zeker. Ja toch?
1: Helemaal.
0: Of te wat maatje wan poko ko uit van ja maar, if innocent kom je poko nederai. Ja toch?
1: Ja, maar helemaal.
0: Beyoncé naaf zijn nou een money kom maar Beyoncé poko ederai.
1: Maar dat arke nou, dan wil ik ook even.
0: Dus komen. Misschien moeten we ook daar aan anders gaan denken.
1: Helen, maar dan moet ik even dat punt qua doneren en donaties. Want als deze man het doneert, dan kunnen wij ook niet qua materiaal hier vooruit komen. Dan moeten we het met die oude apparatuur doen. Want nou, in een zak. Wat zei je?
0: Nee, maar dat is geen probleem. Wat is nou in een zak? Voor poeder uit of je wat pot erin? Soort van dit toe.
1: Ja, maar alles maar
0: in een zak. Maar je wat poeder uit of je wat pot erin?
1: Maar als er gedoneerd wordt, toch?
0: Want in poer fossie kapot bakken, toch?
1: Ja, maar dan moet er ook gedoneerd worden, toch? Dan kunnen we makkelijker werken, toch?
0: Dan moeten de mensen ook gestimuleerd worden, toch?
1: Nou, bij deze, alvast. Deze man moest gestimuleerd door de takisa we tak nou toch? Want ik hoor alleen maar goede ideeën.
0: Ja, maar niemand gaat in zijn zak. Kijk, ik ga misschien op een andere manier in mijn zak door te investeren in artiesten. Ja toch? Zo doe ik het. Zodat de Surinaamse, dat de gemeenschap kan genieten, kan weten van dit is een nieuwe artiest, oké, snap. Dus ik investeer anders.
1: Oké.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Helemaal begrepen. Hun vibrada, hun vriend?
0: Ik heb het heb, want ik ben zelf ook super.
1: Je hebt meegeluisterd, hun vriend?
2: Ja, ik heb meegeluisterd. Ik wil gewoon een meeting hebben met Helen.
1: Oké, dat regel ik dan. Ik wissel van telefoonnummer zo meteen voor jullie.
2: Oké.
1: Ja?
2: Is goed.
1: Dus dat komt sowieso goed.
2: Oké.
1: Okay. Abo, thank you.
3: Oké, rustig, Helen. Ja, rustig.
1: Ja, Helen. Dan
0: ja, wel.
1: Alas ma graba buskopu. Dus dan gaan we verder.
0: Ja. Jawel,
1: ja. Sowieso heb ik contact met jou. Maar dat we horen dit even in stand, want zijn ideeën waar we... ze mogen eigenlijk niet doodbloeden.
0: Nee.
1: Ja? Abo.
0: Radio Maat is een van onze media kanalen.
1: Ja.
0: En die moet met de leiding van Radio Maat. Ja toch?
1: Daar komt
0: kijken
1: het helemaal. Kijken
0: hoe we hier eruit kunnen komen.
1: Abo. Thank you.
0: Is goed. En mensen, een fijne zondag verder.
1: Oké.
0: Yes? Oké.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Ja, met tante Loes. Wil Helen iets organiseren?
0: U zei?
1: Ik zeg, wil Helen iets organiseren? Ik hoorde Helen net praten, Helen King.
0: Ja?
1: Met tante Loes.
0: Oké, tante Loes. Helen luistert nog hoor, dus.
1: Oh, dat is mijn schatje. Dat is mijn goede. Dat is mijn zwarte parel.
0: Oké.
1: Wil ze iets organiseren?

0: dat heeft ze niet gezegd, maar ze luistert wel. Dus ik denk dat u er misschien in privésfeer even kan bellen, hoor.
1: Nee, ik heb er juist lang niet gehoord. En ik zal je vertellen, ik heb er met al die carnavaldagen, Kitty Kotti dagen, heb ik er ook gemist.
0: Okay.
1: Dus ik was blij dat ik haar stem hoor. Want natuurlijk luister ik al een hele tijd naar jou.
0: Ja.
1: Ik luister naar ieder die een warm hart toedraagt aan de familieleden van onze overledenen.
0: Zeker.
1: Ik ben dankbaar dat je daar zit en dat je ons toch daarmee een beetje kan meenemen in de sfeer die we zullen blijven behouden. En waarom zeg ik behouden? De dood bestaat niet. Als je alleen maar ziet hoe Bob Marley zijn stem en zijn naam doorgaat. Een film van Michael Jackson. Ja, dan wil ik zeggen, deze twee legends, die kunnen wij niet zomaar aan een kant laten. Eigenlijk zouden we elke middag muziek afdraaien om te horen hoe ze praten met de wereld, met de comfort. Hoe belangrijk het is. En hoe belangrijk het ook is dat jullie er zijn om ons te bedienen op een heel mooie, maar vandaag spirituele wijze. Volk gecondoleerd internationaal. Dankjewel, ik blijf naar je luisteren, schat. Helen, ik groet je, tante Loes Migudu. Misschien heeft zij mijn nummer nog, hoor.
0: Okay.
1: Dankjewel.
0: Zo hoort het wel. Dankjewel, tante Loes.
1: Dankjewel.

0: Oh ja, okay, mensen, ondanks Asari, toch, wabif darai pokufu, hoor hem zo gezellig met iedereen. Dus, adidis na Jeff D. Dus wabif hoor hem tap Jeff. En mensen, zoals Ulukayuru, het is bijna afgelopen, dan zit ik hier, hoe lang, Florida?
1: Drie uurtjes
0: zeker, hè? Maar even verwisselen voor microfoon steeds. Dat mijn normaal zit niet, ja. Kan je weer naar je microfoon toe gaan? Nee, Florida, ga weer naar je microfoon. Jongen.
2: Jawel.
0: Oké, kan je dan ook ondertussen meteen groeten, want we gaan er zo uit.
2: Ik wil groeten alle luisteraars, Odi. En bedankt dat jullie geluisterd hebben. En nogmaals sterkte met het verlies van onze legend, Jeff Pokorny. En iedereen een hele fijne zondag verder. Familieleden, vrienden, kennissen en... De fans wil ik sterkte wensen en een fijne zondag verder en voorzichtig gaan. Yes.
0: Nou, dan heb je alles gezegd wat ik wou zeggen. Je hebt niks van mij overgelaten. Maar mensen, sterkte en ik zeg alvast bye bye, zwaai zwaai, tewon tralies baka. Vergeten jullie niet, op de laatste zondag van de maand hebben we prasoso momenti. En dan hebben we boon oorupoko. En dan hebben we tak onder venitori voor fossi. Die a harmonie bede, a respect na a discipline. Nou, a de wel maar op een laag pitje. Dus. Oké, mensen, bye bye, swai swai. Haters niet meer haten en praters niet meer praten.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit.

0: Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV...

0: volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
8: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.

0: Red Light Jazz Radio.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop, Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor

0: Laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abrog Vastgoed. Tot slot kan Abrog Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoop en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
1: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
3: Oké, beste luisteraars. Tijdens een bijeenkomst in No Limit ontmoet ik een lieftallige dame en ze gaat vertellen wie ze is en waarmee ze bezig is.
4: Mijn naam is Sandra Velten. Op Centrum Eiland Eiburg, daar zijn 27 straatnamen vernoemd naar verzetstrijders. Ik verzorg daar de wandeling. We lopen samen met mensen die graag willen weten wat de straatnamen, naar wie ze zijn vernoemd. Dan loop ik door 9 straten en ik vertel over de verzetstrijders en de martelaren. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en aan het eind krijgt iedereen een kaart mee, zodat hij daarna zelfs ook nog een keer alleen de route kan bewandelen.
3: Wat een prachtig initiatief. Wiens idee is dat en hoe komen ze erop om die straten te benoemen naar verzetstrijders en martelaars?
4: In 2019 heeft Femke Halsema, onze burgemeester van Amsterdam, die heeft toen verteld dat er 27 straten vernoemd zouden worden naar verzetstrijders en martelaren tijdens de slavernij en ook daarna. Ik kan wel een paar straatnamen opnoemen. We lopen langs de Virginiastraat, Kwasiba-straat, Trimurti-straat, dat is vernoemd naar een verzetstrijder uit Indonesië. Maar ook Doedel doen we aan, daar vertel ik ook wat over Doedel. Even kijken wie nog meer, Batimura bedoel ik, verzetstrijder ook in Indonesië, de Molukken. Is even kijken wie nog meer, Anton de Kom, Tula en Papa Koenders. Even kijken wie nog meer. Merdeka-gracht. Dit jaar doe ik er 9. Ja. We zijn vorig jaar begonnen. Dit jaar doe ik er 9. Nog niet alle straten zijn bestraat. Dus we kunnen nog niet door alle straten heen lopen. Mm-hmm. Maar volgend jaar doen we weer 9. En het jaar daarop doen we de rest.
3: Oké, okay, voor de luisteraars die dit horen en misschien willen meedoen of meer informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht?
4: Ja. Informatie kunt u vinden op Hallo centrumeiland.nl. Daar kunt u de data zien wanneer de wandelingen zijn. En zaterdag 4 juli om 1 uur is er weer een wandeling. En we beginnen bij Gebouw Vrijheid. Dat is op de hoek van de Virginiastraat en de Van Gamerenstraat.
3: Oké. Okay. En als er mensen zijn die misschien in contact met u willen komen, is dat mogelijk?
4: Ja, zeker. U kunt dus kijken op Hallo Centrum Eiland. Daar kunt u zich opgeven. En als u niet in de gelegenheid bent om u op te geven, kom dan even voor 1 uur en u kunt gerust meelopen.
3: Prachtig. Heel veel succes. En het is een mooi verhaal die we zeer zeker gaan uitzenden een paar keer. Zodat mensen gaan kijken naar wat er in Eiburg gebeurt.
4: Ja, overigens, zaterdag is niet de laatste wandeling. In september hebben we weer een serie.
3: Oké, succes met het mooie project. Dag.
5: Dit is Mart, het Surinaams

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar.

0: krijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat de lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren, gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart. Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
4: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica-straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
5: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u? Dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart. Van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname. En laat u verrassen door nieuwe inzichten.

0: onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond en is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. We vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat je erbij bent.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Bent u geïnteresseerd in de verborgen geschiedenis van Suriname? En dat bent u, dan mag u dit niet missen. Kom op zondag 12 juli naar een boeiende themamiddag over het herinneringserfgoed bij Radio Mart van 2 tot 4 uur. Erik Kastelein neemt u mee in een fascinerende reis langs bijzondere verhalen, historische gedenktekens en verloren gewaande gebeurtenissen die opnieuw tot leven komen. Ontdek de indrukwekkende geschiedenis achter onder andere de gedenktekens van Suriname en laat u verrassen door nieuwe inzichten, onthullingen en bijzondere feiten uit het verleden. Daarnaast worden prachtige historische beelden getoond. En is er een uniek boek verkrijgbaar. Borden vol historische informatie en schitterende afbeeldingen. Mis deze inspirerende middag niet. Zondag 12 juli van 2 tot 4 uur bij Radio Mart, Woudrichemstraat 7. Wij vragen €5 aan de poort. U krijgt van ons een snack en een drankje. We zien u graag. Tot ziens op zondag 12 juli om 2 uur sharp. Zorg dat u erbij bent.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
3: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Het is 10 minuutjes over de klok van 9 uur. Het is zondagavond 5 juli. Dit is live vanuit Amsterdam, Zuidoost.

Dit is geen herhaling van de afgelopen dagen, weken of decennia. Dit is live vanuit Amsterdam, Radio Mart op de 107.9 FM. Nederland, van harte goedenavond. Zondag 5 juli. Samen met iedereen daar buiten op de 107.9 FM. Tot aan de klok van 12 uur. Dames en heren, jongens en meisjes. Vrienden en vriendinnen van TikTok en Facebook. Ook van harte goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs and Candlelight.

Het is buiten een zeer aangenaam temperatuur. Werkend Nederland, ook van harte goedenavond. Andermaal, vrienden en vriendinnen van TikTok en Facebook, van harte goedenavond. Voor velen die momenteel werkzaamheden moeten uitvoeren, ook van harte goedenavond. Tot aan de klok van 12 uur is dit een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. Wat krijgen jullie van mij allemaal vanavond tot aan de klok van 12 uur? Heerlijke ballads. Prachtige mooie R&B soul ballads en deep, deep copper soul. I'm gonna give you that tonight. You will never forget it. Overigens, de naam is Benito. Goedenavond. Just stay with me till in the midnight hours. Inderdaad, geef het maar door. Hij is weer live in de uitzending. Het is een week geleden. Uiteraard kunt u mij ook een appje gaan sturen. Pak even pen en papier. Mits je namelijk een fotografisch geheugen hebt, kunt u altijd een appje gaan sturen naar 06 26 96 23. Oh my goodness, just talking about a beautiful girl. Oh, it's my girl. Stay with me. Sunshine. I got sunshine in my heart on a cloudy day. Ha ha. We're gonna do it nice and slow.

to love somebody. Het is onbegrijpelijk, hè? Wat heeft Benito allemaal vanavond voor ons in petto? Werd mij, zeg maar, onderweg naar de studio een telefoontje, een WhatsApp-bericht en noem het maar op. Benito, wij sturen een WhatsApp-berichtje. Maar wij kunnen dus zien dat jij niet de berichtjes ontvangt of leest. In ieder geval, ik heb dan wat bedacht. Uiteraard kan je dus vanavond ook nog appjes gaan sturen tot een klok van 12 uur vannacht. Schrijf het op, of mits je namelijk een fotografisch geheugen hebt. 06-26-96-7923. Stuur maar gerust een appje en dan zal ik natuurlijk de appjes ook zo vriendelijk mogelijk gaan behandelen en natuurlijk ook gaan beantwoorden. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, van harte welkom. Andermaal, goedenavond, live vanuit Amsterdam is het Radiomaat op de 107.9 FM. En natuurlijk ook via internet radiomaat.nl. DAB+ Radio Online. Kan je natuurlijk ons volgen. 1x24 uur, 365 dagen. Ik probeer even contact te krijgen met mijn TikTok-vrienden. En hopelijk zitten ze dus nu te luisteren. Tot aan de klok van 12 uur vannacht is dit een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. De naam is mij ontgaan en van de week was ik hier dan bij de studio. En mijn collega die zei tegen mij van: Benito, er is er een dame die had van de week gebeld. En die gaat echt voor jou zitten. Elke zondagavond vanaf 9 uur gaat ze voor jou zitten. Nou is de naam van deze dame mij ontgaan. Excuses daarvoor. Overigens, landgenoten in de Republiek Suriname, ook van harte goedemiddag is het daar. Maar goed, in Nederland, goedenavond en tot aan de klok van 12 uur. Dus daar in Paramaribo, waar u zich ook mocht bevinden, misschien in district Nikeri, Mungo, bewoners van Tamega project, Latour project. Ook van mijn kant, blijf gezellig luisteren tot een klok van 12 uur vannacht. Rond de klok van 11 uur, dan ga ik heel even eruit voor het journaal. En natuurlijk de boodschapjes, oftewel de commercial. Want dat is natuurlijk ons bron van inkomsten. Laat mij dus niet vallen. Je zou toch gek zijn om mij in de steek te laten. En in ieder geval, als je dus nog geen lid of donateur bent, zorg maar dat het heel snel gebeurt. Zorg maar dat het heel snel gebeurt. Anders ga ik in hongerstaking. En dan meen ik uit het grond van mijn hart. Ik ben al vegetariër geworden tot aan het bot. Ja, dus als jullie geen donateur worden, dan ga ik gerust in hongerstaking. Ik moet toch 20 kilo afvallen. Dat maakt het dus ook niet meer uit. En ik zal elke dag dan komkommer met sla eten. Oftewel konijnen voeren. Op de 107.9 Radio Maart. Live vanuit Amsterdam. Love Songs en Candlelight. Blijf gezellig luisteren. Want ik verras jullie vanavond weer met prachtige mooie deep and deep cover soul. Wherever you are. Good evening. And just stay with me. I'm gonna be your soulmate till in the midnight hours. This one's called Unchanged Melody.

Oh, God, speed on your love. Het zou toch wat gebeuren dat deze prachtige mooie zomer tal van mannen en vrouwen verliefd raken op elkaar. Ze hebben elkaar leren kennen via Facebook of TikTok of misschien spontaan zo in de supermarkt of op straat en dan God, speed your love on me. Nou, dan geniet je er toch van. Na de klok van 11 uur, dan gaan we natuurlijk, duik ik mijn koffer in. Want ik heb nog wat leuks voor jullie in petto liggen. Als het dus gaat over Deep Cover Soul, elke zondagavond wordt niet meer als dan voorheen. Overigens, collega's van Radio Maart, ook van harte goedenavond. Ach, hoe kan ik jullie dan vergeten? En onze zeer gewaardeerde technicus die momenteel in de ziektewet vertoeft, Etienne van harte beterschap. En hopelijk knap je dan heel snel van op. Ik zei het al, 06-26-96-7923. Dat is zeg maar het appnummer. Kan je dan gerust een appje gaan sturen. En je mag natuurlijk vragen van Benito, hoe gaat het mee? Of je wil een prachtige mooie koffer, een prachtig mooie ballad gaan beluisteren. Dan moet ik heel even wat gaan spieken. En ik kan dat niet zo goed zien. Tenminste, nou, ik kom er dan zo meteen dan op. Want van de week heb ik dat een tip binnengekregen. Een zeer waardevolle tip van Benito. Kijk, hier kan je dus gewoon wat zien op het beeldscherm. Ik kan dat nog niet echt zien. Ik heb wel mijn bril op. Maar dan ga ik zo meteen dan wel in duiken. Uiteraard, net wat ik zei, na de klok van 11 uur. De plaat en zijn verhaal, oftewel A Beautiful Story Behind a Beautiful Romantic Song. Ladies and gentlemen of the United Kingdom, London FM. Good evening, the board of the chairman and also the president over there. How are you doing? En als jullie het niet erg vinden, dan denk ik dat het hoogste tijd is dat ik wel kan vertellen, ik kan zonder haar. Als je denkt, je kan dus zonder haar, dan heb je het ook glad mis. Want in deze tijd hebben we toch natuurlijk wel elkaar hard nodig. Stuur nogmaals jouw appje naar 06 26 96 79 23. En ik zal alle appjes zorgvuldig en heel vriendelijk gaan beantwoorden. Just without you. Hoe zou ik dan toch zonder jou kunnen leven? Ik zou je graag willen vasthouden. Ik zou graag de rest van mijn leven bij jou willen blijven. En dat tot in lengte van dagen.

All my life, I pray for someone like you. En toen hield het op met deze meneer. Wat zou er dan gebeuren? Eén ding, dat weet ik dan vanavond. You are the reason. You are my sunshine. En jullie zijn allemaal, oftewel, I'm your soulmate. Every Sunday night, till in the midnight hour. Het is 15 minuutjes voor de klok van 11 uur. U luistert naar Radio Maart met Love Songs en Candlelight.

Have you seen her every day? Het is pak en beet, 9 minuutjes voor de klok van 10. En zometeen rond de klok van 10, dames en heren, dan maak ik heel even plaats voor het journaal en natuurlijk ook voor de boodschapjes of de... Wel, de commercials, want dat is ook een prioriteit. Oftewel, de belangrijkste prioriteit hier bij Radio Maart op de 107.9 FM. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, dit is live vanuit Amsterdam op de 107.9 FM. En natuurlijk ook via internet radiomaart.nl of DAB Plus Radio. Het is een zeer aangenaam temperatuur daarbuiten. Als ik zo naar buiten kijk, dan denk ik van wauw. Zat ik toch ergens dan maar op het terrasje. En ik zei het al eerder op de avond, vrienden en vriendinnen van TikTok, ook van harte goedenavond. En welkom tot aan de klok van 12 uur vannacht is dit Love Songs en Candlelight. Dit doet me dan denken, zeg maar, aantal jaren geleden. Het is, zeg maar, Paul McCartney, John Lennon, de heren van de Beatles. Het is inmiddels jaren geleden, zo pak en beet, 42 jaar geleden. En dit is in een prachtig mooi kostuum gestoken. Hey you!

Het spreekt voor zich dat vele mannen en vrouwen van een bepaalde leeftijd en een bepaalde leeftijdscategorie zullen dit ongetwijfeld gaan herkennen. Muziek uit vervlogen tijden, maar dan wel in een compleet nieuw jasje gestopt. En ik zei het al, na de klok van 11 uur dan ben ik er weer live vanuit Amsterdam. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, van harte goedenavond, good evening, wherever you are. Just stay with me till in the midnight hour. Dit is Love Songs en Candlelight. Dames en heren op TikTok, ook van harte goedenavond. Welkom, want samen maken wij dat 100% romantiek. Tot in de late uurtjes. De naam is Benito.

Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom.

0: Bellingham kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20.

0: Tsjechië. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer vannacht in het noordoosten, kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA.

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet.